0: finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 3:00.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10:00 meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Oh jee, kennen ze je nog daar?
2: Ja. Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, verkeersinformatie. Zo vroeg alweer aan. Wat is er aan de hand op de weg?
9: Een melding op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Want bij de Wijkertunnel staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
10: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
11: De ontbijttafel.
12: Met Pieter Kok.

0: tekst op het einde is het makkelijkst. Billy Preston, Matt Sarita. It will come in time. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. 6 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. Die gewoon droog begint en misschien wel droog eindigt ook. Ja, dat zou toch echt lekker zijn hoor. Het is 21 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik had er weer één. Ik was in de supermarkt en iets werkte niet bij een kassasysteem. En daar was weer de eeuwenoude zin die inmiddels sinds de uitvinding van de computer... Het eerste wat we hebben geleerd is het opstartgeluid van het computer. En het tweede wat we hebben geleerd is de tekst. Hij pakt hem niet. Het is echt ongelooflijk. Het wordt nog steeds gebruikt. Ik weet niet, hoe zijn we hier gekomen en hoe
3: wat
0: komen we hier ooit weer weg?
3: Ja. Wat hoor je nooit je dat over vaak? Nagedacht?
0: Ja, het is, kijk, je weet, vroeger met de telefoon, Anne, opa vertelt. Dan zei je, als je het gewoon het verkeerde nummer zelf gedraaid had, zei je, ik ben verkeerd verbonden. Excuus, ik ben verkeerd verbonden.
1: Ja.
0: Dat kwam van dat je vroeger allemaal mensen in een soort kamer had zitten die mensen met elkaar moesten verbinden.
1: Meen je dat nou?
0: En, ja,
1: dat
0: meen ik. En als ze dan een verkeerde stekker in een verkeerde gaatje deden, dan was je dus verkeerd verbonden.
1: Ja.
0: Can happen.
1: Door iemand anders, hè? Wel.
0: Door iemand anders was iemand anders de schuld. Maar die, dat was een uitdrukking die we gewoon daarna hebben bewaard.
1: Mm-hmm.
0: Om eigenlijk iemand anders de schuld te geven.
3: Ja, lekker toch?
0: Ja.
3: Toch
0: altijd maar doen, waar komt dan, hij pakt hem niet vandaan?
3: Ja, wie is hij eigenlijk?
0: Hij pakt hem niet.
3: Wie is de computer?
0: Ja. En wat is, wie is hem?
3: Wie is
0: hij pakt
3: gast?
0: Hem niet.
3: Ja, wie is hem? Ja. Wie is wie in dit verhaal?
0: Nee, maar hij pakt hem niet. Ja, ik weet niet, hoe zijn we hier gekomen? Hoe komen we hier ooit nog weg?
1: Nee, dit moeten we houden toch, deze zin. Fantastisch, want hier hebben we nooit bij stilgestaan.
0: Het is altijd met computers. Het is altijd met computers. Dus
3: maar wat werd er niet gepakt bij jou?
0: Ik denk gewoon de bonuskaart bij de supermarkt.
1: Oh.
0: Hij pakt hem niet.
3: Ja.
0: Hij
3: pakt hem niet.
0: Ja, nee, maar dat was... Nee, ja, maar probeer die van u eens dan. Ja, oh nee, ja, nee, hij pakt hem niet. Je kunt ook niks met de zin, hij pakt hem niet. Want dan kun je dus eigenlijk niemand de schuld geven. Niemand gaat het ook oplossen, want hij pakt hem niet.
3: Maar leer je deze zin ook? Zit hij ook in een inburgeringsprogramma?
0: Dat zou best eens kunnen.
3: Is het immaterieel erfgoed? Dat moet toch haast wel?
0: Ik zou het in ieder geval leuk vinden als we... Nou ja, gewoon met z'n allen hem dan maar omarmen.
3: Ja,
1: absoluut.
3: Hij is helemaal van ons.
0: Ja, er helemaal van gaan genieten. En het, misschien kun je het ook wel op momenten gaan gebruiken dat het niet zo gepast is. Bijvoorbeeld... Als je wat eet en vindt niet zo lekker, dat je zegt, ja, hij pakt hem niet.
3: Hij pakt het niet. Prima.
0: Kan eigenlijk prima, toch?
3: Deze zin, die pakt mij wel in ieder geval. Ja.
0: Of als je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken.
3: Oh ja. Ja, met een keeper kan je het vaak zeggen.
1: Ja,
3: dat klopt.
1: Toch wel.
3: Keeper van Ajax,
0: Zo, hij pakt hem niet.
3: Ja. Nee, die pakt hem niet.
0: Mooie wedstrijd gehad, ja.
3: Oh, weer 2 tegen de goal.
0: Oh jeetje.
3: Hij pakt hem niet.
0: Nee. Hij houdt de 0 ook niet.
4: Goedemorgen. Gaat het nu mee?
0: Nou ja, hij pakt hem niet.
4: Heb je goed kunnen slapen? Wat je wakker van de kou?
0: Nou, een graad of 14 hoor, kom op.
4: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker Karel de Kookquiz. Na Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back.

0: The Motors. Met de Airport. Lievelingsliedje van...
1: June.
0: Goed gekeurd.
1: Dank je.
2: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
2: De Krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan. Helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. We hebben hem een beetje verbouwd, zo moet je het zien. Een van de 3 krantenkoppen. De andere 2 kloppen gewoon, hè. Maar eentje is een beetje verbouwd en daardoor klopt er geen snars meer van. Als jij kunt raden welke dat is via 088-850-5152... pak je misschien de eer van de ontbijttafel. En dat is wel, best wel lekker om je week mee te beginnen. Dacht ik zo. 3 stuks, komen ze aan.
2: Kop 1.
0: Tram gooit kegels om met bowlingbal op EK trambesturen.
2: Kop 2.
0: Hond krijgt standbeeld omdat hij een pootje kan geven.
2: Kop 3.
0: Britse Helena of Helen wint na 3 jaar en 50.000 pond rechtszaak om tuin weer via eigen tuinpoort te betreden. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Tram gooit kegels om met bowlingbal op EK trambesturen. Is het kop 2? Hond krijgt standbeeld omdat hij een pootje kan geven. Of is het kop 3? Britse Helen wint na 3 jaar en 50.000 pond rechtszaak om tuin weer via eigen tuinpoort te betreden. 088-850-5152. Daar laat je het weten voor de eer van de ontbijttafel.
2: De krantenkopquiz.
0: En zo simpel is het spelletje. Gewoon even laten weten welke er niet waar is. Is het vandaag kop 1, kop 2 of is het kop 3?

0: chocolate. Het is echt tijd van het jaar voor, hè? So you win again.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet 3 krantenkoppen gegeven en een vraag gesteld. Welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje vlot voor je op, want de tijd vliegt alweer zo op de vroege ochtend. Komen ze.
1: Kop 1.
0: Tram gooit kegels om met bowlingbal op EK trambesturen.
1: Kop 2.
0: Hond krijgt standbeeld omdat hij een pootje kan geven.
1: Kop 3.
0: Britse Helen wint na 3 jaar en 50.000 pond rechtszaak om tuin weer via eigen tuinpoort te betreden. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Ik begin vandaag bij kop 3, die is wel waar. Els, Nico, Jeanette, Cynthia en Lidie, helaas voor jullie. En heel fijn voor de Britse Helene. Helen, weet ik niet. Ik vind het, er staat Helene, ja. Maar zo heet je niet in Engeland. Dus we raken in de waarde van.
2: Misschien is het een Franse vrouw in Engeland.
0: Dat zou goed kunnen. Nou, ze woont wel al knijterlang.
2: Oh.
0: Ze ging namelijk al meer dan 40 jaar door dat poortje. En toen hebben ze daar opeens een hek voor gezet. Omdat het een soort van zelfbedacht recht van overpad was.
2: Oh, zielig.
0: Maar als je dat al meer dan 40 jaar doet, dan mogen ze daar niks meer tegen doen.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, nou ja. Ik bedoel, ik denk dat er mensen zijn die balen in dit verhaal. Maar niet Helen, want zij heeft gewonnen. Dus zoek maar uit. Het graafschap,
2: leuk.
0: Graafschap had het hek ervoor gezet. En ze zegt van ja, ik ga al 40 jaar zo naar mijn auto toe. Doe even normaal.
2: Het is ook wel echt een lelijk hek.
0: Het was ook wat ervoor gezet was. Echt een lelijk hek. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, als het daar al om ging, had het al eerder
2: gemaakt.
0: Ja. Maar dat kun je open doen, dat is niet de bedoeling. Nou goed,
2: is ook.
0: Gaan we door naar kop 1. Helaas voor Christian, Frank, Luc en John. Die dachten dat die niet waar was. Tram gooit kegels om met bowlingbal op EK trambesturen. Ja, dit is toch ongelooflijk. Er is een Europees kampioenschap trambesturen. Daar begint het al mee. Was in Warschau in Polen. 8 ja. Onderdelen, waaronder trambolen.
2: Oh, dat lijkt me niks.
0: Nee, maar ja, het is goed gegaan. Het team uit Praag heeft gewonnen. Fantastisch.
2: Gefeliciteerd, wat leuk.
0: Heeft te maken met timing, met afstanden, met wanneer je precies moet remmen en dergelijke. Wat leuk.
2: Zou er ook een Nederlander mee hebben gedaan?
0: Weet ik niet. Nee, beroemde trambestuurders. Was Koos Tompé niet ja. Ja, toch?
2: Koos Tompé?
3: Ja, dat was een bekende trambestuurder.
0: Ja, in Den Haag, toch? Of niet?
2: Toch die van het darten?
0: Ja, zeker.
3: Volgens mij in Amsterdam, dacht ik.
0: In Amsterdam?
3: Zo. Ja, volgens mij.
0: Koos Tompé, serieus?
3: Maar goed, maar we hadden een Nederlandse afvaardiging zeker bij het EK trambestuurder. En ja, Rotterdammers van de RHC.
0: Oh, van de RHC.
3: Ja, dus laat maar, joh.
0: Ja, nee, jammer. Precies. Dan moet je, als je echt wil scoren, moet je een paar GVB'ers mee. Dat dacht ik, dat mag duidelijk zijn. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 2. Hond krijgt standbeeld omdat hij een pootje kan geven. Nee, omdat hij 26 mensen gered heeft.
2: Ach.
0: Hond heette al Tsunami. Wonderlijk. Ja, na de aardbeving in Venezuela heeft hij dat gedaan. Hij heeft 26 mensen opgespoord bij de aardbeving. En hij was zelf ook bij de onthulling.
2: Dat is lief.
0: Hij was onder de indruk.
2: Denk ook.
0: Ja, en denk dat hij ook wel pootje kan geven trouwens. zorgt er wel voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi rijtje hoor. Arnold, Paul, Nataralda, Joke, Els, Marcel, Gerrit, Monique, Frederik en Gea. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Joris uit Aardenhout.
1: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Ruim 6:30 in Lammertschaag is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het omstreden pulsvissen wordt in de toekomst misschien toch weer toegestaan. Dat zegt de minister van Landbouw en Visserij tegen de Telegraaf. Hij wil het weer mogelijk maken om vissen met kleine stroomstootjes, die platvissen, te vangen. Het kabinet wil ruim 1 miljoen euro uittrekken om die manier van vissen bij 2 Nederlandse schepen weer toe te staan. Als het een succes is, kunnen er meer schepen volgen, zegt hij. Pulsvissen werd een aantal jaren geleden verboden. Maar uit onderzoek blijkt nu dat er veel minder nadelen aan zitten dan gedacht. Zo worden bijna alleen maar platvissen gevangen. Dat is nou precies de bedoeling. Er is veel minder bijvangst. En dat is dus weer goed voor het milieu. Bij een ongeluk op de Hagelingerweg in Zandpoort Noord is gisteravond een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder die botste frontaal op een afslaande auto. Het slachtoffer is op straat behandeld door medisch personeel van de ambulance en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het mis kon gaan. De oorzaak is nog niet bekend. De kaagbaan dan op Schiphol, die is vanaf vandaag tot volgende week dinsdag 7 dagen buiten gebruik. Allemaal vanwege onderhoud. Het gaat om jaarlijks onderhoud om de conditie van start- en landingsbaan op peil te houden, zegt Schiphol. De tijdelijke sluiting van de kaagbaan betekent dat andere banen komende weken intensiever gebruikt zullen worden. Het gaat over de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan, Buitenvelderbaan en zo. Wie onder die vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan dus mogelijk meer geluidsoverlast verwachten. Voetbal dan nog even gauw. Maxi Meerdink mag zich toch melden bij Oranje. De aanvaller van AZ vervangt de geblesseerde Donjo Malen, die zich heeft afgemeld bij het Nederlands elftal. Meerdink was gisteren nog verantwoordelijk voor de enige treffer in de wedstrijd tegen Telstar. Ja,
6: het is juichen voor het Alkmaarse publiek. Meerdink opent de score na 18 minuten. Paasje van Stenks, die het voorbereidende werk doet. En Meerdink jaagt hem binnen. 1-0.
5: Ja, even een kort fragmentje van gisteren, dus die wedstrijd. Leuk voor Max Meerdink. Volgens mij zat hij er nog nooit bij, weet ik eigenlijk niet. Maar wel bijzonder dat de Spaanse bondscoach Xavi,
7: hè?
5: Die heeft hem erbij gepakt.
7: Ja, en heeft, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar hij heeft dus Memphis Depay niet opgeroepen, hè?
5: Nee. Ja, nee.
7: Topscorer van Oranje.
5: Aller tijden. Ooit.
7: Ja. En heeft hij ervan gezegd, maar die hoef ik niet.
5: Nee, hij gaat dat vandaag nog waarschijnlijk allemaal nog even toelichten. Want rond
7: is vandaag een persconferentie.
5: Ja. Oh, leuk. Kijk ik toch altijd even naar uit. Om 11 uur staat hij in mijn agenda. Ik ben wel benieuwd wat onze Spaanse vriend te vertellen heeft.
7: Ja, ik ook.
5: Ja,
7: en tegen Duitsland, jongens, meteen. Het is geen startduelletje als coach. Vind ik toch pittig.
5: Ja,
7: eventjes tegen Duitsland. Met de Nations League.
5: Ja, die Nations League is toch een soort oefentoernooi natuurlijk.
7: Ja, ze hebben. Je hebt wel eens verteld. Wat was het ook weer? Ze hebben eigenlijk van een soort van oefenrondes een toernooi gemaakt.
5: Ja, inderdaad. Toch? En dan kan je een bekertje winnen. En dan wordt iedereen iets fanatieker. Maar ze hebben nu ook wel door dat het misschien best wel veel wedstrijden zijn eigenlijk.
7: Ja, maar het zijn ook kwalificaties toch daarmee? Als je het bekertje gewonnen hebt, heb je toch ook meteen gekwalificeerd voor iets?
5: Alleen als het regent en op dinsdag, geloof ik. Oh, ja. Het is echt een heel ingewikkelde toegang. Okay. Maar
7: ik doe het ervoor.
5: Want er is ook nog gewoon een kwalificatieronde. Maar we gaan eerst voor de Nations League voetballen. Met Maxi Meerdink in de spits, wie weet.
7: Tegen Duitsland.
5: Dus we worden wereldkampioen.
7: Ik heb hier echt zin in.
5: Ja, wordt lachen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Een kort weerberichtje nog. Het is vandaag droog met geregeld zon. Daarbij wordt het 18 tot 20 graden.
7: Lekker, Frank. Dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland, Anne?
8: Nou, 2 files, best lang, hè? Allereerst die op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein sta je een half uur vast. En op de A22 van Beverwijk richting Velsen, tussen Beverwijk Oost en knooppunt Velsen, 10 minuten.

0: LTD met Back in Love Again.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een timmerman, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar onze bomenmanager Hans in Amsterdam. Hans, goedemorgen.
2: Pieter, goedemorgen.
0: Het is een beetje een herfstige periode geweest. Ik zag bomen in de Zaanstreek met de wind van de afgelopen dagen die toch een beetje half op omkukelen stonden. Hoe gaat het in Amsterdam? Hoe is het allemaal gegaan het afgelopen weekend?
2: Het afgelopen weekend hebben we twee meldingen gehad. Twee bomen die scheef zakten en daardoor veiliggesteld moesten worden, noemen wij dat.
0: Ja, oftewel omgezaagd.
2: Niet helemaal, want Amsterdam gaat in de eco heel erg ver.
0: Oh.
2: En dat soort stammen, de blijvende stammen gestaan, maar gereduceerd naar beneden, dat ze geen kwaad meer kunnen voor de omgeving. Zeg
0: maar. Oké, maar wat heb je dan aan zo'n stam die dan nog overeind staat? Komt daar weer een takkie aan?
2: Torretjes, kleine beestjes en dat soort dingen.
0: Rechtopstaand?
2: Rechtopstaand, ja. Ook een torretje kan klimmen tegen een boom.
0: Ik heb nou eens goed opgelet bij biologie vroeger, Hans.
2: Ja, dat probleem ken ik.
0: Nee, maar even zonder gekkigheid. Is dat echt de manier waarop dat dan aangepakt wordt? Dat je dus die bomen dan... want ik heb dat wel eens gezien. Ik dacht altijd van, hij is nog niet af.
2: Nee. Nu heet het een dag groene gemeente. Dus wij gaan in de ecologie, ik weet het net wat ik zeg. Bomen worden niet meer gelijk weggekapt. Maar worden in ecofases, noemen ze dat, naar beneden gesnoeid.
0: Ja.
2: Dus we houden ze wel in de gaten dat ze niet te gevaarlijk worden. Maar daardoor zie je heel veel dode bomen staan, of dode stammen staan voor de mensen. Maar dat heeft met de flora en fauna te maken.
0: Ja, precies. Oké. Nou ja, ik vind een hoop mooie woorden voor eigenlijk. Totale nonsens, toch? Je gaat toch niet een boom zo half laten staan? Of is dat echt beter voor het milieu? Nee, maar zonder gekheid. Is het beter voor het milieu?
2: Je krijgt er wel een diversiteit van. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen op aan het inzetten.
0: Ja.
2: Natuurlijk, ik ben ook van de ouderwetse categorie.
0: Hop, van, om de ding. En de kachel in.
2: Twee keer bij die boom komen of drie keer. Ja. Op weg de ding. Dit is de keuze. Een politiek beleid. Dus,
0: dan doen we dat, toch? Ja,
2: En het hebben ze rendement. Dus,
0: ja, anders was je er wel voor gaan liggen, Hans. Laten we wel wezen.
2: Of dat zin heeft, maar...
0: Maar had je het wel geprobeerd. En vandaag dan? Moet je op pad? Moet je dat soort bomen gaan bekijken bijvoorbeeld? Of moet je een dagje achter de computer?
2: Ik rij vandaag even naar die twee calamiteiten om even te kijken of alles daar boren opgeruimd is. Want het is een een aannemer van ons die dat doet. En
0: even een klein stukje controle.
2: Een klein beetje controle en of er nog verder actie op moet ondernomen worden. En voor de rest is het een dagje termijnen, noemen wij dat, goedkeuren.
0: Wat is dat?
2: Ja, dat zijn aannemers doen werk voor ons. En die sturen per week een weekstaart in. Van de uitgevoerde werkzaamheden, die moet je controleren met hetgeen wat ik uitgeef.
0: Ja.
2: Ja, en daar zit natuurlijk een afrekeningetje aan vast.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus dan moet je wel even kijken of...
0: Of dat allemaal klopt.
2: Komen naar behoren ingevuld zijn.
0: Maar doe je elke week, joh?
2: Ja, dat hoort bij het directievoederschap in de boom. Dat is de minst leuke kant.
0: Precies. Toen je ooit ja zei, toen had je dit stukje heel even achterwege gelaten in je hoofd.
2: Geskipt. Maar weet je, kijk, op een gegeven moment word je er handig in. Even een dagje.
0: Ja, natuurlijk. Oké. Goed. De laatste keer dat we elkaar spraken, was jij onderweg om de kerstboom voor op de Dam, het Museumplein en in Weesp uit te zoeken. Heb je drie kandidaten gevonden in Duitsland?
2: Ik heb twee kandidaten voor het Museumplein en voor de Dam. Die hebben we kunnen scoren, zeg maar.
0: Ja.
2: En echt dit jaar ook weer twee hele mooie bomen. En ieder jaar roep ik het weer van, dit is de mooiste boom, maar dit zijn ook weer twee hele goeie.
0: Heel goed.
2: Weesp, daar zouden we er even halen. Dat is een kleine, echt voor drie mond. Daar moet dit jaar ook een boompje heen.
0: Oh.
2: Maar dat zijn bomen van 10 meter en die konden we niet echt goed krijgen. En die komen ook uit kwekerij.
0: En dan vind jij een kleine boom, hè, 10 meter?
2: Ja, dat is voor ons als je zeg maar 18 meter plus koopt voor de Dam, is dat een klein boompje.
0: Ja, dan is dat een klein boompje. Oké. Okay. Ja. Wanneer komen die twee bomen die je uitgekozen hebt deze kant? Want dat is op het laatste moment allemaal pas, toch?
2: Zeg maar, we plaatsen 7 december. Dat is een beetje de optie. En wanneer is deze kant op? Meestal een week ervoor. Weet je, dat heeft te maken met... weer. Stel dat er sneeuw is in Duitsland, dan mag je met dat soort vrachten niet rijden.
0: Nee.
2: Die gok wil je niet nemen.
0: Nee, oké, precies. Dus

0: Portugal the Man met Feel It Still. Het is 7 minuten voor 7. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna wil ik het even met je hebben of iets, over iets. Ja, we hebben het laatst ook over gehad. Die nieuwe Flippo-rage die weer een beetje aangewakkerd is. Ik heb iets bijzonders meegemaakt in de supermarkt.
1: Met Flippo's?
0: Ja. Zometeen meer. Nou, het goed.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352 of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Ik ben Lissie uit Assendelft.
7: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
8: Ik ben Isabel uit Haarlem.
9: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
10: Ik ben Hoek uit Schermoren.
11: Ik ben Milou uit Amsterdam.
12: Ik ben Kegodien uit Wisp.
13: Thuis in heel
0: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het ministerie van Landbouw trekt ruim 1 miljoen euro uit voor een nieuw onderzoek naar pulsvissen. Twee Nederlandse schepen mogen meedoen aan een proef, zegt de minister. Pulsvissen werd 5 jaar geleden juist verboden. Maxi Meerdink is alsnog geselecteerd voor Oranje. De aanvaller van AZ vervangt de geblesseerde Donjon Malen. En ja, toch treurig nieuws uit Sesamstraat gisteren. Want na Ernie moet ook Bert op zoek naar een nieuwe stem. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
16: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
15: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
17: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
15: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 1 file en die staat op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk net iets meer dan 5 minuten.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: De ontbijttafel.
23: Met Pieter Kok.

0: Course met Old Town. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. We denken dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege maandagochtend. Maar we gaan de week gewoon weer lekker beginnen hoor. Het zonnetje komt wellicht aan de hemel. Sterker nog, Frank zegt van wel. Zo meteen maar eens even bij Jan Visser checken. Het is de 21 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, jongens, we hadden het laatst over de nieuwe giveaway bij de supermarkt. Eigenlijk een soort verkapte Flippo.
1: Oh ja, de Flippo's. Ja,
0: hartstikke leuk dat ze wel weer enigszins terug zijn. En toen vertelde ik dat als je daar dus afrekent, dan komt er een bonnetje uit de kassa. En dan mag je zelf een paar van die dingetjes pakken.
1: Ja.
0: En per 15 besteden euro's mag je één zo'n dingetje pakken.
1: Mag je dat zelf doen?
0: Dat mocht je zelf doen.
1: Oh.
0: Want er hing nu een papiertje bij. Je moet even langs de kassa lopen met
1: ja,
0: je bonnetje.
1: Tuurlijk.
0: Want
1: ja.
0: Iedereen ging
1: iedereen
0: veel meer
1: jat
0: van die
1: dat,
0: dingen.
1: Hè?
0: Ja, mensen doen dat.
1: Ja, gratis dingen.
0: Ik zou dat dus nooit doen.
1: Nee?
0: Nee, dat gaat niet. In mijn hoofd gaat dat helemaal mis. Ik kan dat niet doen.
1: Hoezo zou je niet stiekem nog even eentje
0: eeuwen buikpijn van hebben? Nee.
1: Je denkt voor de buurjongen, nee. Die vindt dat zo leuk. Nee. Maakt dat nou weer uit?
0: Maar die buurjongen in dit geval. Ja, dat is wel mooi dat je daarover begint. Want ik was daar dus samen met mijn dochter en we hadden 17 euro uitgegeven. We hadden recht op één zo'n ding.
1: Recht op een Flippo.
0: Absoluut.
1: Ja, is goed.
0: En we lopen daar naartoe en zien dat poortje hakken met, ja, we moeten mee naar de kassa lopen. Achter het poortje waar je doorheen mag als je je bonnetje hebt gescand met je zelfscantoestand, stond een jongetje.
1: Ach ja.
0: Ja. Zeg Heerlijk. Maar het buurjongetje. Iedereen zijn buurjongetje stond daar.
1: Ja.
0: En die stond daar. Mag ik wat vragen?
1: Oh, heel lief ook.
0: Heel lief.
1: Oh, meesters zijn heel dwingend.
0: Nee, deze was niet dwingend.
1: Oh.
0: Mag ik wat vragen? Maar mijn dochter is 16.
1: Ja.
0: Die was zich al aan het verheugen op de eigen nieuwe Flippo. Die ze
1: ja.
2: Ah, ja.
0: Oh. Dus die jongen vraagt dat. En die jongens denken een jaar of 8 of 9, weet ik veel, ja. Zoiets. Ja, hebben jullie misschien een bonnetje, zegt hij. Dus ik zeg, ja, sorry Pik, maar mijn dochter hier, die wil hem zelf hebben. Waarop mijn dochter me aankeek, zo van, wow,
1: ja.
0: Dit kun je niet maken.
1: Nee.
0: En toen zei mijn dochter zelf, toen pakte ze het bonnetje uit mijn handen en zei tegen die jongen, hier, jij mag hem wel hebben.
1: Dat is lief.
0: Ja, maar zij vond het dus zo ingewikkeld. Want we liepen dus naar buiten en ze zei van, ja, ik kon niet anders. Maar ik wilde hem wel zelf hebben. Maar ik kon ook niet anders. Maar ik wilde hem wel zelf hebben.
1: Maar heeft ze het niet net even iets te hard gezegd?
0: Een grote interne strijd.
1: Zodat iemand achter de servicebalie dit zou horen?
0: Ja. Zou jij dat gedaan hebben?
1: Als ik achter de servicebalie had gestaan, absoluut.
0: Had je allebei gegeven. Nou, ik kan je vertellen, die jongen had zo'n stapel bonnetjes al in zijn handen. Die ging echt 5000 van die dingen uit bij de kassa wegtrekken, hoor. Straks.
1: Misschien mag Hanna dan de dubbele. Dat zou sympathiek van het zijn van de buurjongen. Hey, even aanbellen.
0: Mag ik je nummer dan?

0: Queen met Killer Queen.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Als het aan staatssecretaris Silvio Erkens van de VVD van Visserij ligt, wordt de pulsvisserij een nieuw leven ingeblazen. Er wordt 1 miljoen uitgetrokken voor nieuwe experimenten met pulsvisserij, zegt de staatssecretaris tegen de Telegraaf. En aan de lijn hebben we visser Dirk Kraak uit Den Helder. Dirk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij helemaal uit je dak natuurlijk.
3: Ja, ik vond het wel goed nieuws natuurlijk. Ja, kijk, we zijn natuurlijk vooral blij dat het nog steeds op de agenda staat. Ja, en zelf weet ik natuurlijk wel dat de pulsvisserij verschrikkelijk veel voordelen had.
0: Ja, ja. Daar is onderzoek naar gedaan voor de duidelijkheid. Hè? Het was al langer het vermoeden dat dat de minst schadelijke manier was, maar dat is daar ook wel uitgebleken volgens mij, toch?
3: Ja, er is door Wageningen een groot onderzoek gedaan. En daaruit is gewoon gebleken dat het meer voordelen als nadelen heeft. Dus ex-pulsvissers zien dat natuurlijk zo snel mogelijk het liefst weer terugkomen. Ja. Ja. En wij hebben alles nog steeds staan in onze loods. Dus,
0: je hebt het gewoon bewaard? Je hebt niet alles weggegooid?
3: Ja, we hebben alles bewaard.
0: Okay.
3: Ja.
0: Want voor de duidelijkheid, het probleem ontstond een aantal jaar geleden. De Fransen, als ik me niet vergis, waren boos over het feit dat we eigenlijk er te goed in geworden waren, toch? In het kort.
3: Ja, die zagen ons steeds meer als concurrenten komen. En die zagen zelf, die waren bang dat wij hun vis voor de neus wegvisten. Dus dat zette een beetje kwaad bloed.
0: Ja, en toen is het misgegaan. Want toen bleek eigenlijk dat we een beetje de verkeerde vergunningen hadden verleend ervoor.
3: Nou ja, we hadden het een beetje onderschat eigenlijk. We dachten van, het is een gelopen race, die visserij. Dat ziet er allemaal zo goed en zoveel voordelen zitten eraan vast. Dus ja, ook voor het milieu en voor het klimaat. En eigenlijk, je hebt een hoop CO2-winst. En vooral deze tijd in de geopolitieke ontwikkelingen met dure brandstofprijzen. Ja, de vloot is groot natuurlijk om innovaties die dat kunnen verlagen.
0: Ja, maar wordt deze innovatie dan ook meegenomen naar de andere landen om ons heen die ook aan het vissen zijn? Want dat heb je volgens mij wel nodig om dit voor elkaar te bouwen.
3: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet zorgen dat je goed draagvlak hebt erbij. En, dus dan moet je andere landen erbij betrekken. En dan moet je gewoon laten zien wat je doet en uiteindelijk wat ook de voordelen zijn. En welke voordelen hun daar ook mee kunnen behalen.
0: Voor de mensen die het nog niet weten, hoe werkt het nou ook weer, die pulsvisserij? Wat is het idee, wat is het verschil met traditionele visserij?
3: Nou, met traditionele visserij, dan doe je met hulp van kettingen, jaag je de vis uit de grond vandaan en dan vis je hem op. En dat is best wel, dat creëert best wel weerstand. Dus heb je ook veel brandstof gebruik je dan met je schip. En de pulsvisserij, dat is eigenlijk een soort stimulatiesysteem, waardoor die vis een prikkeltje krijgt in de zeebodem. En die denkt van, die schiet uit de grond vandaan. En dan denkt hij, wat gebeurt er? En dan, voordat hij weet wat er gebeurd is, dan zit hij al in mijn net.
0: Net.
3: Dat is eigenlijk een beetje het systeem. Ja, en het is niet, er werd altijd gezegd van, jullie elektrocuteren de vis. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je de vis elektrocuteert, dan blijft hij in de bodem zitten. Want dan verkrampt hij helemaal. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij een stimulans krijgt om uit de bodem te komen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Is dus ook beter voor bodemverstoring, om maar zo te noemen.
3: Ja, je hebt veel minder bodemberoering. Want je vist met veel lichtere netten, want je hoeft niet meer te graven.
0: Ja.
3: Ja, en daarnaast is het ook nog selectiever. Want het pulsysteem is zo gemaakt dat het eigenlijk alleen de wat grotere vissen opjaagt. En de kleinere vissen voelen die prikkel niet. Dat hebben we onderzoek hebben dat ook bewezen.
0: Dat nou?
3: Ja, dat heeft te maken met de grootte van de vis. Als jij een kleine of een grote vis, als grote vis heb je meer spiermassa. En dan voel je beter die prikkel. Dus dan schiet je eerder uit de grond vandaan.
0: Okay. Maar ga je dan ook meer richting vissen met quota en dergelijke? Want als het zo goed werkt, dan zou je ook kunnen denken dat het misschien wel zo goed werkt dat het niet goed is voor de hele visserij in zijn algemeenheid, omdat we de boel leeg aan het vissen zijn.
3: Nee, kijk, wat we dus ook geleerd hebben de vorige keer is dat we het beter moeten gaan reguleren. Hè? Dus als we met elkaar goede afspraken maken en we vissen met bepaalde periodes of tijden en met bepaalde grootte van netten of snelheid of pk's. We kunnen allerlei dingen kunnen we met elkaar afspreken, waardoor we de buren niet in de weg gaan zitten. En we kunnen ook bijvoorbeeld bepaalde gebieden ontzien. Ja, het is nu in het Engelse gebied is iedere visserij met een kabel aan een net, dus een elektriciteitskabel aan een net, is verboden. Dus dan mogen we sowieso al niet meer komen. Dus dan moeten we dat is maar eens zien te klaren. Ja, heel veel landen zijn gewoon heel erg sceptisch.
0: Ja.
3: Ja, die hebben het zelf ook nog nooit gedaan en die hebben niet de voordelen ervan ervaren. Ja, en de voordelen op het moment is natuurlijk wel dat je veel minder brandstof verbruikt en dat je daardoor ook...
0: Ja, daar kan weinig tegen.
3: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je misschien wel zin krijgt om even naar Frankrijk of België te varen om het gewoon een keertje te laten zien ook.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat hebben we ook wel gedaan in het verleden.
0: Okay.
3: En daar was al zoveel, waren al zoveel tegenargumenten. Dus zeg maar, er waren dus zeg maar allerlei dingen verzonnen om het maar tegen te werken.
0: Ja.
3: En de lobby is gewoon ook helemaal niet goed geweest. Dus we moeten dit gewoon op een andere manier oppakken en samen met andere landen opnieuw proberen te herintroduceren. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Zo staan wij ook een beetje in de wedstrijd.
0: Okay. Zie je dat goed komen voor deze keer?
3: Nou ja, ik hoop het wel natuurlijk. Kijk, als je gezond verstand gebruikt en je kijkt naar wat er momenteel los is in de wereld, ook gezien het milieu en het klimaat en ook de brandstofverbruik natuurlijk.
0: En we willen vis eten met z'n allen.
3: Nou ja, dat is eigenlijk het belangrijkste ook, want als visserman heb je natuurlijk een passie om te zorgen voor gezond en voedsel van dichtbij. Ja, dat kunnen we, pulsvissen kunnen we dat realiseren.
0: Ja. Duidelijk, we gaan meemaken of het gaat lukken de komende tijd. Maar er wordt in ieder geval flinke impuls gegeven, om het zo maar te noemen. Ja. Dankjewel, visser Dirk Kraak uit Den Helder, over die eventuele terugkomst dus van de pulsvisserij. Ja.

Teddy Swims. Met Mr. Know-It-All. Het is 6:58. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog eens een keer het weerbericht met Jan Visser. Het ziet er best wel lekker uit voor vandaag, volgens mij, hoor. En misschien de rest van de week ook nog wel. Hoor je zometeen hier bij NH.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
9: Zijn jij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Ik ben Pieter uit Castricum.
18: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
19: Ik ben Tom uit De Zaan.
20: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
21: Thuis in heel
22: In Nieuwe Niedorp is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Het omstreden pulsvissen wordt in de toekomst misschien toch weer toegestaan. Dat zegt de staatssecretaris van Visserij tegen de Telegraaf. Hij wil het weer mogelijk maken om met kleine stroomstootjes platvissen van de bodem te halen. Na onderzoek blijkt namelijk dat pulsvissen goed is voor het milieu, zegt deze visser.
24: Ja, er is door Wageningen groot onderzoek gedaan. En daaruit is gewoon gebleken dat het meer voordelen als nadelen heeft. Dus ex-pulsvissers zien dat natuurlijk zo snel mogelijk het liefst weer terugkomen.
23: Nou, dat gaat dus misschien gebeuren. Het kabinet wil nu ruim 1 miljoen euro uittrekken om deze manier van vissen bij 2 Nederlandse schepen weer toe te staan. 1 op de Noordzee, 1 op de Waddenzee. Als het een succes is, kunnen er meer schepen volgen, zegt de staatssecretaris. Pulsvissen werd een aantal jaren geleden verboden. Maar ja, uit onderzoek blijkt dus dat het veel minder nadelen heeft dan gedacht. Zo worden er bijna alleen maar platvissen gevangen en is de bijvangst beperkt. Bij een ongeluk op de Hagelingerweg in Zandpoort Noord is gisteravond een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder die botste frontaal op een afslaande auto. Het slachtoffer is op straat behandeld door medisch personeel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan daar. Een oorzaak is nog niet duidelijk. De kaagbaan op Schiphol is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag 7 dagen buiten gebruik. Het heeft allemaal te maken met onderhoud. Het gaat om jaarlijks onderhoud om de conditie van de start- en landingsbaan op peil te houden. Tijdelijke sluiting van de kaagbaan betekent natuurlijk wel veel meer herrie bij de andere banen. Die worden intensiever gebruikt. Dus als je daar woont, dan krijg je wat meer Boeings over je dak de komende week. Max Meerdink mag zich toch melden bij Oranje. De aanvaller van AZ is alsnog opgeroepen. Hij vervangt de geblesseerde Donjon Malen. Die heeft zich namelijk afgemeld met een blessure. Meerdink was gisteren nog verantwoordelijk voor de enige treffer in de wedstrijd van AZ tegen Telstar. Ook Amsterdammer Guus Til mag zich nog op de valreep melden bij Oranje. Hij vervangt de geblesseerde Justin Kluivert. En ja, het einde van het tijdperk moeten we het over hebben. Stemacteur Paul Hanen stopt met het inspreken van Bert uit Sesamstraat. Je weet wel, Bert van Ernie. De stem van Ernie, Wim T. Schippers, overleed eerder dit jaar. Dus wil Paul Hanen ook niet verder.
0: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
23: Nee, nou, dat klinkt al treurig genoeg. Maar ook die arme Bert zelf zit in zak en as.
0: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
1: Oh, ik vind dit zo hartverscheurend.
5: Ik heb gisteravond op het journaal gezien. En ja. ik heb echt tranen kreeg ik in mijn ogen ervan.
1: Ongelooflijk, hè?
5: Ja, want dan pakt hij een pop van Bert.
1: Ja.
5: En dan zegt hij, waar ben je nou, Ernie?
1: Ja.
5: Ah, oh, dit is zo zielig. 50 jaar lang, hè?
1: Waren zij Bert en Ernie.
5: Volgens
1: mij de langslopende Bert en Ernie ooit ter wereld. Maar
5: hey, moeten we niet gewoon stoppen? Moeten we niet gewoon stoppen met nieuwe Bert en Ernie maken?
1: Nooit meer Bert en Ernie.
5: Ze hebben dit 50 jaar gedaan. We hebben genoeg materiaal, jongens.
1: Weet je waar? Het staat op Netflix.
5: Wat?
10: Bert en Ernie?
1: Volgens mij...
5: Nederlandse Bert en Ernie?
1: Ja, dat begreep ik. Dat is een bijzinnetje. Ja, nou, ik wist dat helemaal niet als vader van twee jonge kinderen. Oh, gek genoeg eigenlijk dat ik dat niet weet. Maar ze zenden Sesamstraat tegenwoordig uit op Netflix.
10: Ben je dat aan? Wat leuk.
1: Moderne fratsen.
10: Nou, ga ik vanmiddag gaan kijken.
5: Ja, maar dan kun je wel gewoon alles terugkijken. Wat mij betreft, ja, ik vind niet dat zulke dingen moeten stoppen in principe. Maar als het dan toch stopt, doe het dan ook goed of zo. Okay, moet je je voorstellen dat we nu een nieuwe Bert in Ernie krijgen?
1: Nu.
5: Dat bijvoorbeeld dan gaat Soendos Bert inspreken of zo, weet ik veel. Er worden dan weer bekende mensen worden daarvoor
1: dat
5: gevraagd.
1: Dat gaat gebeuren. Ja. Paul Hanen is daar nog wel bij betrokken. Hij bij dat stembureau.
5: Het kan toch nooit goed gaan, jongens?
10: Hoezo?
5: Nou, wie gaat er nou een juiste Bert en Ernie neerzetten?
10: Ja, het wordt anders, maar je moet niet willen evenaren, toch?
5: Ik hou niet van anders, Anne. Nou toch wel.
1: Maar je bent niet echt de doelgroep, hè, Piet?
10: Nee,
1: je bent ongeveer 44 jaar te oud.
10: Ja, jij mag de oude dvd's bekijken.
5: Ja. Ik heb echt een hekel aan jullie.
1: Nu bijvoorbeeld. Meer rotnieuws in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan mag ook nooit stoppen bijvoorbeeld, hè, Jan?
19: Nee.
5: Dan weet je dat vast.
19: Ja, dat is goed.
5: Oké, afgesproken. En er is ook altijd weer, hè, want we hebben vandaag weer bijvoorbeeld.
19: Ja, het is rustig weer vooral.
5: Oh,
19: dus, ja,
5: is het begonnen?
19: Was er nog
5: het rustige nazomerweer?
19: Ja. Het is nog niet zo dat je nou deze week echt constant prachtig weer zult hebben, hoor, met hoge temperaturen. Dat nou ook weer niet. Ja, want er zitten nog wel wat zwakke storingen. Maar vandaag is in ieder geval een rustige dag. Gisteren was het winderig, wel behoorlijk wat zon, maar flink wat wind. Nou, dat is vandaag niet echt aan de orde. De wind waait zwak tot matig en die komt overwegend uit het noordwesten. Alleen bij Texel kan de wind vanochtend nog af en toe vrij krachtig zijn, maar ook daar neemt de wind af. Het komt allemaal omdat een hoge drukgebied langzaam dichterbij komt, ligt nu boven het kanaal. Verder hebben we vanochtend bewolking, maar ook geregeld zon, hoor. Het zijn zeker geen zonloze ochtend. En ook vanmiddag periode met zon. Droog weer ook. En dan vanavond komt er wat meer bewolking op de nadering van een zwak warmtefront dat noord van het hoge drukgebied over de Noordzee naar het oosten trekt. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. Nou, morgen dan is er meer bewolking aanwezig. En dat heeft te maken met die vochtige lucht die achter het warmtefront binnenstroomt. Er kan misschien ook hier en daar een beetje motregen vallen. En temperatuur morgen, een beetje afhankelijk van de hoeveelheid bewolking, kan zijn dat het in de middag weer een klein beetje wat meer zon komt. En dan wordt het nog zo'n 19 graden, anders een fractie lager. En de wind is zwak tot matig en die waait uit het westen. Dus rustig weer, want het hoge drukcentrum dat bevindt zich, ondanks de aanwezigheid van vochtige lucht, wel vlakbij ons land. Dus erg actief weer, om het maar zo te zeggen, is niet aan de orde.
5: Nee, precies. Maar om nou te zeggen dat we meteen zonnebadend in de tuin liggen, zover gaat het allemaal ook nog niet.
19: Nee, zeker niet.
5: Of dat misschien over een paar dagen wel het geval is, daar gaan we het zo over hebben, Jan.
19: Ja.
5: Tot strakjes.
19: Tot zo.
5: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: Twee files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp. 5 minuten komt er een kapotte auto en de linkerrijstrook is daar dicht. En op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam sta je vast tussen Zaanstad Westerkoog en Zaanstad Zuid. Net iets meer dan 5 minuten.
5: Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam bij Dingen met Dario na Bananarama en Shy Boy. Goedemorgen.

0: De landen meet met I've Been Thinking About You.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen. Dingen. Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Kijk eens eventjes op die klok. Het is precies bijna helemaal 7:15. En dat betekent de hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-51-52. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Twee kaarten kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Deze glijdt langzaam naar binnen.
0: 088-850-51-52. Hou het netjes, is mijn verzoek.
5: Deze glijdt langzaam naar binnen.
0: Waar heeft hij het over? 088-850-51-52. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk.
5: Deze glijdt langzaam naar binnen.
0: Nou weten we het wel. Deze glijdt langzaam naar binnen. Bel dat nummer en kijk of je het goed hebt om die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt binnen te slepen.
5: Deze glijdt langzaam naar binnen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Mike, ben ik in de beurt.
0: Mike, je bent aan de beurt. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Hey, ik denk een oester.
0: Een oester, eens even kijken. Oh, het is geen oester, Mike. Jammer. Volgende meter, jij ook, mazzel.
5: Deze glijdt langzaam naar binnen.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen Pieter, met Nicole uit Amsterdam-Osdorp.
0: Dag, Nicole uit Amsterdam-Osdorp. Dan hebben we de parameters maar eventjes vastgesteld op deze manier.
7: Ja, toch? Ja, ja. Met een ander stukje van Amsterdam daar weer zijn.
0: Nee, ja, heel goed. Snap ik. Nicole, vertel wat denk je dat het antwoord is.
7: Ik denk een haring.
0: Je denkt een haring. Eens even kijken.
5: Een haring.
0: Ja, natuurlijk is dat een haring, Nicole. Gefeliciteerd.
7: Ja, en ik lust helemaal geen haring, hoor.
0: Even voor de duidelijkheid. Ik heb in een hele korte tijd al heel veel over je geleerd, Nicole. Ja, gaat dan maar hartstikke rap.
7: Dat gebeurt dan zo, hè, als je 's morgens wakker wordt.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik hoop wel dat je Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam leuk vindt om naartoe te gaan.
7: Volgens mij wel, ja.
0: Mooi zo.
7: Ja,
0: wie ga je meenemen, is de grote vraag?
7: Een goede vriendin.
0: Ach, nou, wat zul je een hoop goede vriendinnen hebben de komende tijd.
7: Ja, dat ga ik zeker uitvinden.
0: Wees je er veel plezier mee.
7: Dankjewel.

0: Caio Grandios met Heading for a Fall. 7 minuutjes voor 8. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna wil ik het even met je hebben over hondenjaren.
1: Hondenjaren?
0: Hondenjaren.
1: Ik heb geen hond.
0: Ik wel. Zometeen naar Ice House.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
8: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwoude Breek.
9: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Vissers reageren enthousiast op de nieuwe proef met pulsvissen. De staatssecretaris van Visserij wil 1 miljoen euro uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen beter is voor het milieu. Opvallend, want een manier van platvis vangen die werd 5 jaar geleden juist verboden. In Hollands Kroon zijn dit weekend voor het eerst de slachtoffers van neergestorte Duitse oorlogsvliegtuigen herdacht. Eerder was er alleen aandacht voor de geallieerde slachtoffers. En ja, je hebt duurst. Maar wat je nu voor een speciaal brood op de Amsterdamse Nieuwmarkt moet betalen, dat raad je nooit. 15 euro is te weinig. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
14: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
13: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
15: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
13: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 1 file en die staat op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. 5 minuten.
16: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
27: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
28: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
29: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
30: De ontbijttafel
31: met Pieter Kok.

0: Sessions.
1: Met de boss. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend. Maar het wordt wel echt lekker weertje vandaag hoor. Helemaal niks te klagen en nog een zonnetje erbij ook. Kortom, mooi begin van, ja, is dit dan herfst? 21ste, want dan is het officieel een soort van ook astronomisch herfst. Want dan is de boven de kreefskeerkring, toch? Vraag ik zo meteen wel even aan Jan. Toch, ja, zoiets is het.
2: Ja.
1: Kreefskeerkring, altijd goed. Woord,
2: ja, dan
1: als je dat zegt, dan denkt iedereen dat je gelijk hebt. Nou, Anja bent erbij voor redactie en productie en uitzoek of ik belachelijke dingen zeg. Vaak is het antwoord
3: ja. Wel, ja.
1: En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
4: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er ook bij hebt.
4: Fijn, ja.
1: Jongens, ik wil het even hebben over hondenjaren. Mensen, en dan bedoel ik niet zeg maar jaren in waarin het niet zo lekker loopt. Maar ik bedoel dat er mensen zijn die tellen in hondenjaren.
4: Ja.
1: Er zijn mensen die zeggen van, ja, mijn hond is eigenlijk al 49.
4: Ja.
1: Dan is die hond 7.
4: Ja, want je doet
3: is
4: het.
3: Is dat zo?
1: Ja, want dat zeggen ze er ook altijd bij. Ja, maar 1 jaar voor een hond, van een mens, is eigenlijk 7 voor
4: jaar voor een hond.
1: Wie heeft dit ooit bedacht?
3: Doen jullie dit?
1: Nou, ik denk
3: het
1: dus,
3: hoort er wel bij, toch?
1: Ik denk dat dit een beetje zoals jij raadsels oplost. Je doet zeg maar doolhof begin vanaf het eindpunt. En ik denk dus dat het zo gegaan is bij het bedenken van hondenjaren. Ze denken, een hond wordt ongeveer 12... 84, mooie leeftijd. 7.
4: Ja.
1: Ik denk dat ze gewoon...
4: Oh,
1: ik denk
4: zo dat ze het zo, gedaan.
1: Dat denk ik. Ze hebben nooit aan een hond gevraagd... welk jaar denk jij dat het
4: hoe
1: is?
4: Voel jij
1: dat
4: nou?
1: Hij zegt, ik denk dat het inmiddels 14.000 zoveel is. Ja. En dat ze denken, oh, wacht even, 2000 na Christus. Ja. Wel met Christus? Ja, wel met Christus. Oké, okay. Zo is dat niet gegaan natuurlijk.
4: Ja, niet dat ik heb het veel sneller om de zon draaien.
1: Ja. Nee, bijvoorbeeld.
3: Maar toen nou eens even eerlijk. Jullie hebben dit toch echt wel een keer gezegd over je honden. Ook een keer serieus. Daar heb je jezelf wel een keer op betrapt. Doe nou eens, daar heb je een hond voor. Je kan me echt niet wijsmaken dat jij dat niet hebt gezegd.
1: Ik zou heel graag ja zeggen. Ik ben even aan het nadenken. Misschien heb ik het tegen mijn kinderen wel eens zoiets gezegd. Maar dan is het nog steeds pleister op de wonden tekst, hè? Want het gaat alleen pleister op de honden in dit geval. Maar het is iets wat je zegt om dan zeg maar te vergoeilijken dat ze maar zo kort leven. Ja. Want wat is nou 12? 12 is ook veel te kort natuurlijk.
3: Lang, hoor. 12
1: jaar. Voor een hond. Nou, geloof mij, mijn oudste hond die wordt... Nadenken. 9 over een paar weken. Ja. En dan is toch, dat is toch veel te kort. En die mag zo nog 20 jaar leven. Maar dat gaat niet gebeuren.
4: Nee.
3: Ja, je hebt grote honden, hè?
1: Ja, want die gaan ook nog eens een keer sneller dood. Ja, dat is ook echt gemeen.
3: Kleine honden leven langer.
4: Hele kleine.
1: Jij hebt echt een heel
4: die
1: kleine hond.
4: Steeds kleiner wordt ook.
1: Ja, dat is ongeveer een pak melk, zo groot is die, hè?
4: 2,5 kilo is die.
1: Echt?
4: Ja, ik weet even niet hoeveel dat een groot kilo is. GELACH
1: Geen 100 kilo, ik heb dat beest gezien.

0: Oh, mooi hè.
1: De Hollies met Bastop.
2: De sportexpert van NH. Edward Dekker.
1: Maandagochtend 7:15 geweest. Ik mag hem aan zijn staart trekken. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat een heerlijk sportweekend hebben we gehad, hè?
3: Ja, heb je genoten?
1: Nou, ik heb echt wel genoten. Ja, er is van alles gebeurd. En ja, ik geniet ook heel erg van de sfeer. Ik woon natuurlijk in de Zaanstreek. Van die hele Dam tot Damloop. Want er zijn ook mensen die opeens weer gaan hardlopen. Gewoon zelf een rondje bij het dorp. Als die Dam tot Damloop bezig is. Dat je denkt,
3: komen ze ook bij jou voor de deur langs?
1: Nee. Maar ik bedoel eigenlijk meer als in dat mensen zeggen van, met z'n allen, hè, we gaan gewoon weer een beetje lekker hardlopen. Het is eigenlijk hartstikke goed voor je. Misschien heb ik dit jaar geen tickets, maar laat ik dan vandaag wel even een rondje doen. Dat zie je gewoon gebeuren.
3: Voornemen om volgend jaar te gaan lopen, hoor je dan heel vaak. En dan doen ze dat toch niet. En dan staan ze lekker langs het parcours te applaudisseren met een drankje, toch?
1: Met een klein pilsje erbij. Ja, maar ik heb het me wel voorgenomen om volgend jaar te gaan. Als je het echt wil weten.
3: Ja.
1: En ik heb ook jongens het in mijn omgeving zien doen. Dat ik denk van, oh, dit is een snelheid onder het 1,5 uur. Ik vind dat toch heel knap allemaal.
3: Ja, mijn zoon deed het ook voor het eerst mee. Heb ik gisteren ook op de radio gezegd. 1 uur 31, ik ben trots.
1: Echt waar?
3: Ja, ik ben trots.
1: Hoe oud is hij?
3: 16.
1: Nou, dat is knap, hè?
3: Ja.
1: Potverdorie. Oké, volgend jaar weer dan onder 1,5 uur zien te komen.
3: Nou, hij had een negative split, hè, zoals we dat dan zeggen. Dus haat me wat over. Ik zag op een gegeven moment beelden. Ik had het helemaal niet gezien, want ik was in het burgemeester in het Zandpark. Ik was aan het werk. En op een gegeven moment zag ik een interview van een collega Erik-Jan Brinkman. En toen kwam hij achter in beeld en toen liep hij op de finish iedereen eruit.
1: Oh.
3: Dat was zo'n gek gezicht.
1: Oh, had te veel kracht over.
3: Had te veel kracht over.
1: Want jij hebt hem te goed opgevoed, denk ik.
3: Ja.
1: hoe je met je krachten om moet gaan. Een beetje sparen, niet meteen te hard van start.
3: Hij heeft het verstandig aangepakt.
1: Goed,
3: maar zullen we
1: zeg.
3: Naar de wedstrijd gaan?
1: Ja, vooruit. Maar ik vond
3: die gingen
1: jou
3: nog harder.
1: Over
3: die
1: jouw zoon ook leuk.
3: Ja.
1: Maar de wedstrijd? Hey,
3: die ging echt super hard. Want het ging natuurlijk vooraf over, gaat er een parcoursrecord? Gaan er twee parcoursrecords sneuvelen? Bij de mannen, bij de vrouwen. Bij de mannen stond het sinds 2011 op de naam van Leonard Patrick Comon. En bij de vrouwen stond het sinds 1987 op de naam van de Noorse Ingrid Christiaans. Nou, is uitgebreid vorige week in aanloop behandeld. Nou, de Noorse 70 jaar inmiddels was aanwezig in Zaandam. Hield daar het finishlint vast. Want het was een jubileumeditie. Dus Le Champion, de organisatie, pakte flink uit. Ja, en hoe mooi is het dan als Christiansen op de streep staat en ziet dat Asayeg Aiyetju de winst pakte. Breng je de gashendel open bij Aiyetju. Kijk nou eens, 100 meter, 75 meter.
1: Dat gaat ze halen.
3: Dat gaat ze halen. Daar komt de finish. In een nieuw parcoursrecord. Ze doet het. 50-05, officieus. Een bijna 40 jaar oud parcoursrecord. Sneuvelt. Ja, geweldige prestatie en petje af. Bij de mannen lukte het dus niet, maar bij de vrouwen toch een kleine halve minuut vanaf. Dus dat is een puike prestatie.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. De oude recordhouder, je had het erover, die was dus erbij aanwezig. Hartstikke leuk. Ja, is dit dan toeval? Had het zo moeten zijn? Hoe gaat zoiets?
3: Nou, het is een combinatie van factoren. Wat de grootste verandering was, is dat de organisatie had gekozen om voor het eerst hazen in te zetten. Dat helpt wel, die tempo bepaalt. Overigens gingen die hazen, dat waren er twee, wel vrij snel vanaf. Dus alle credits voor de winnares en haar medevluchter. Want ze bleven lange tijd met z'n tweeën. En de omstandigheden waren dusdanig. De vorm was zo goed dat ze uiteindelijk dus onder die tijd zijn gedoken. Dus dat is echt een geweldige prestatie. Voor hetzelfde geld was het ook niet gelukt hoor. Want er stond best wel wat wind. Maar uiteindelijk lukte het dus wel. En dus was de organisatie en dan met name algemeen directeur Matthijs Mennis dik en dik tevreden.
4: Ja, dat was natuurlijk een droom, omdat het was 40 keer, 40ste editie, maar ook de oude recordhoudster was aanwezig, Ingrid Christiansen uit Noorwegen. Sinds 1987 stond dat record al. Dus we hadden wel echt alles erop gezet om te zorgen dat dat record eraan ging. En dat is wel gebeurd, daar zijn we heel blij mee.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen als je daarop inzet en dat dat dan lukt. Bij de mannen dus bleef het record staan. Beste Nederlander was Stan Nieste uit Beverwijk. Volgens mij komt hij nog ergens in het programma voorbij.
1: Zeker, gaan we nog even bellen, ja.
3: Ja, hij zal wel weer gewoon op zijn werk zitten in Amsterdam Zuidoost. Want daar hebben wij hem vorig jaar een keer opgezocht. Toen hij derde werd bij het NK op de marathon in Amsterdam. En snelste vrouw was opnieuw Jennifer Gelukkers. Dat was ze vorig jaar ook en nu weer.
1: Ja, ik vind het knap hoor. Goed, tot zover dan die damloop. Want er was in jullie radio-uitzending ook genoeg aandacht voor voetbal uiteraard.
3: Zeker, want we hadden het Noord-Hollands onder ons tussen AZ en Telstar. Die liep daar als een rode draad doorheen. En we gaan nu de Interland break in. Dus dan is het fijn als je prettig die break ingaat. Nou, AZ won met 1-0. Minimaal verschil dus tegen Telstar. Doelpunt op naam van Max Meerdink. En ja, die zege die smaakte na afloop nog wat zoeter. Toen bleek dat PSV had verloren bij FC Twente met 3-2. Ja, geloof het of niet, AZ is dus terug bovenaan in de Eredivisie. Dave Kwakman.
0: Ja, dat is mooi, hè? Nee, we zijn pas 7 potjes onderweg. En het is altijd lekker als je bovenaan staat, maar dat zegt nog helemaal niks.
3: Nee, dat zegt inderdaad helemaal niks, maar het is inderdaad wel lekker. Het is een cliché van de bovenste plank, maar Kwakman haalde het toch eventjes uit de la in dit geval. Kijk even naar vorig jaar, toen stond Feyenoord op dit moment bovenaan. En PSV werd met vlag en wimpel kampioen. Maar goed, ze staan er maar mooi, AZ. Dat blijft dus de komende paar weken zo. Lekker naar de teletextpagina 819 kijken of op een andere stand. Uitprinten op je shirt zetten en ervan genieten. Overigens nog een goed nieuwtje uit het kamp van AZ. Gisteravond werd Max Meerdink nog eventjes opgeroepen voor Til Zelfdal.
1: Ja, leuk hè?
3: Ja, samen met oud-AZ'er Guus Til is hij door de bondscoach Xavi aan de selectie van Oranje toegevoegd. En dat heeft ermee te maken dat Malen en Kluivert, ook twee aanvallers, hebben afgezegd vanwege blessures. Dus vandaar dat Meerdink en Til in het laatste moment zijn toegevoegd voor de Interlands tegen Duitsland, 2 keer Servië en Griekenland.
1: Oké, hartstikke goed. Dat gaan we natuurlijk ook op de voet volgen allemaal. Maar ja, we moeten toch ook even over Telstar hebben, want die gingen dus met 0-1 onderuit.
3: Ja, en die beleefde natuurlijk een hele gekke week. Hè. Het is ook, dat is vaak gezegd. Martine Koeman is afgelopen week overleden. De moeder van Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar. En natuurlijk de vrouw van de voormalige bondscoach Ronald Koeman, die ook nog eens coach was bij AZ lang geleden. Ja, het was een prachtig eerbetoon. Hè. In de 12e minuut de sterretjes werden aangestoken in het uitvak met de Telstar supporters. Overige mensen in het stadion gingen staan en waren spandoeken. Er was applaus. De wedstrijd werd stilgelegd. Ja, je krijgt de kippenvel van op je armen als je dat allemaal nog eventjes weer terughaalt. Koeman in het doel hield het eigenlijk ook niet droog. Het was echt heel emotioneel. Koeman zelf uiteraard niet na afloop voor de camera's in de mixzone. Die had wel zijn eigen dingetje waar hij zich mee bezig hield. Maar de trainercoach sprak mooie woorden. En dan heb ik het over Henk Brugge, de trainercoach van Telstar.
5: Als je onder deze omstandigheden gaat keepen en je keept zoals je vandaag hebt gekiept, ja, dan is dat bewonderenswaardig. En helemaal omdat er in de 13e minuut een behoorlijke emotionele gebeurtenis plaatsvindt. Met ontzettend veel respect van de tribunes, van de AZ-supporters en van Telstar. En als je dan daarna nog zo in je focus kan zitten en zo'n wedstrijd keepen, is super knap en bewonderenswaardig.
3: Ja, want het was echt aan Koeman te danken, Pieter, dat het maar 1-0 werd. Het had ook 4-5-0 kunnen worden. Hij haalde echt de ene na de andere redding. En een paar weken geleden had hij echt een hele zwakke wedstrijd tegen Ajax. Maar nu de laatste weken is hij echt wel weer helemaal top. En ja, zuur voor hem dat het uiteindelijk niet resulteert in een punt. Maar hij was echt de beste man aan de kant van Telstar.
1: Super mooi.
3: Ajax speelde 2-2 ja. tegen Excelsior. Dat was zuur. En Volendam ging er keihard af op vrijdagavond tegen
1: Jong AZ. Hè? Potverdorie, inderdaad. Daar ging
3: schaam je kapot, zong het uitvak. En dat was terecht.
1: 4-1 is dat geworden?
3: 4-1, ja.
1: Ja, ongelooflijk. Goed, dan de televisieuitzending nog eventjes. Waar komt die vandaan vanmiddag?
3: Nou, we gaan naar de korte baandraverij in Medemblik. Is dat. Die wordt volgens mij voor de 187ste keer of zo gehouden. Ja, altijd op maandag. Daar gaan we biefstuk eten. Tenminste, ik niet, maar dat schijnt daar een traditie te zijn. En dat doen ze al vrij vroeg. Om 11 uur treedt Bonnie Sinclair op en daarna Danny de Munk. Dat is ook leuk,
1: wat
3: toch?
1: Een feest. Ja,
3: op de maandagochtend. Ja. Dus daar zie je beelden van. En verder 2 reportages van dit weekend. We waren op Marken. Daar komen we niet zo heel vaak, maar daar voetbalt tegenwoordig Mitch Apau. Promoveerde 2 jaar geleden nog met Telstar naar de Eredivisie. Oud-prof dus, maar die speelt tegenwoordig daar in de 4e klasse. Dat is toch een beetje de kelder van het amateurvoetbal. Nou, hoe dat is, dat ga je dan zien in de uitzending.
1: Is hij daar gaan wonen dan of zo? Dat die,
3: Nee, Apau is ook in dienst bij Telstar met Peter Hofstede, de technische directeur. Dus die rijdt ongeveer, want hij woont in Antwerpen. Dus die moet wel een eind rijden. Ja. Die verblijft af en toe in Amsterdam.
1: En lekker bij Marken spelen, heerlijk.
3: Ja, maakt aardig wat kilometers. Maar zijn broer is daar assistent trainer. Dus dat is de reden dat hij naar Marken komt. En hij wil gewoon lekker voetballen.
1: Ja, hartstikke goed. Dat is dus allemaal vanmiddag te zien. Vanaf 5:10 op televisiekanaaltje 30 van Ziggo of 509 bij KPN. Eswart, ik dank je. En wij spreken elkaar aanstaande vrijdag weer.
3: Fijne week.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
12: Ik ben

0: is 8:30 in Overveen. Is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vissers reageren enthousiast op de nieuwe proef met pulsvissen die er moet komen. De staatssecretaris van Visserij wil ruim 1 miljoen euro uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen inderdaad beter is voor het milieu. Opvallend, want de manier van platvis vangen werd 5 jaar geleden juist verboden. En dat is niet meer van deze tijd, vindt deze visser uit Den Helder.
2: Kijk, als je gezond verstand gebruikt en je kijkt naar wat er momenteel los is in de wereld, ook gezien het milieu en het klimaat en ook de brandstofverbruik als visserman, heb je natuurlijk een passie om te zorgen voor gezond en voedsel van dichtbij. Ja, dat kunnen we, pulsvissen kunnen we dat realiseren.
1: Nou, uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat pulsvissen inderdaad beter zou zijn voor het milieu. Moet er nu ruimte komen voor 2 schepen, 1 op de Noordzee, 1 op de Waddenzee, om mee te doen aan die proef. En de staatssecretaris hoopt dat er later nog meer schepen aan kunnen sluiten. De kaafbaan op Schiphol is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag 7 dagen buiten gebruik. Heeft allemaal te maken met onderhoud. Het gaat om jaarlijks onderhoud om de conditie van de start- en landingsbaan op peil te houden, zegt Schiphol. Tijdelijke sluiting van de kaafbaan betekent natuurlijk wel overlast voor iedereen die langs de andere start- en landingsbanen woont, want die worden intensiever gebruikt. Een ongeluk op de Hagelingerweg in Zandpoort-Noord is gisteravond een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder die botste frontaal op een afslaande auto. Het slachtoffer is op straat nog behandeld door medisch personeel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Politie onderzoekt hoe het mis kon gaan. De oorzaak is nog niet bekend. Voetbal dan, want Max Meerdink mag zich toch melden bij Oranje. De aanvaller van AZ die vervangt de geblesseerde Donjon Malen. Die heeft zich namelijk met een blessure afgemeld. De aanvaller van Roma uit Wieringenwerf. Meerdink was gisteren nog verantwoordelijk voor de enige treffer in de wedstrijd tegen Telstar van de nieuwe koploper van de Eredivisie, want AZ staat bovenaan. Ook Amsterdammer Guus Til, die bij PSV voetbalt, mag zich melden. Hij vervangt de geblesseerde Justin Kluivert. Ja, ophef op de Noordermarkt in Amsterdam. Een bakker daar verkoopt zijn brood voor, let op, 22 euro. 1 brood heb je daarvoor. Het is een speciaal en zeldzaam zuur decembrood, zegt hij. Hele klus om dat te maken. En zelfs Amsterdammers weten eigenlijk niet wat ze zien.
3: Nou ja, vind ik totaal belachelijk.
4: Nou, echt van zuur decembrood, maar 20 euro gaat me te ver.
5: Nou, ik koop een half brood, dus dat is sowieso de helft van de prijs. En ik snij het heel dun.
1: Kijk, dat is het merk.
6: Ja. Inderdaad, met zo'n vleessnijmachine. Ja.
7: Ik zet hem gewoon op standje 1,5 millimeter en dan is het heerlijk.
1: En dan zijn plakjes ham. Maar ja, ik heb hier niet zoveel verstand van, Piet. Jij weet meer van dingen die in de keuken gemaakt worden.
6: Ja, durf ik wel ja op te zeggen.
1: Is dit 22 piek voor een brood?
6: Totaal krankzinnig.
1: Oké. Okay.
6: Maar dat is wel, kijk, het is natuurlijk ook, je moet nadenken of je mensen zover kunt krijgen om het ervoor te betalen.
1: Ja.
6: Het is ook een bepaalde vorm van marktwerking.
1: Ja.
6: Maar als ik je vertel dat je ook je eigen zuurdesembrood thuis kunt maken en dat je per brood echt niet meer kwijt bent dan 1,5 euro, dan ja, en dan ga ik nog hoog zitten.
1: Maar dan begin ik ook zo'n kraam.
6: Ja, dat zou ik zeker
8: doen. Dat lijkt me nou leuk, als jij dat gaat doen.
6: Nou ja, het mooie is wel, kijk, stel je voor. Ga ik even, ik verzin even wat. Stel je voor dat je er 10 verkoopt op een dag.
1: Ja.
6: Heb je 220 euro omzet. En je hebt een tientje aan kosten gehad.
1: Ja,
6: ik weet niet. Het is, doe dat 5 dagen in de week en je zit er lekker bij, toch?
1: Dat is een gouden handel.
6: Is eigenlijk, wat doen we hier nog?
1: Jongen, aan de bak. Broodbakken, om precies te zijn. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Pieter, goedemorgen.
0: Hoe staan we ervoor, Jan? Is het een beetje zonnig in de provincie of houden we toch nog een klein wolkje aan de hemel over?
9: Ja, er zijn wel wat wolkenvelden, maar toch ook zon. Dat is het beeld van vanochtend. Een beetje een afwisseling van bewolking en zon. En vanmiddag heeft de zon, zien we de zon wat vaker tevoorschijn komen. En vanavond komt er weer iets meer bewolking. Temperatuur loopt op naar 19 graden. Op een enkele plaats misschien net 20, maar de meeste plaatsen zo'n 19. En de wind is meest matig uit het noordwesten. Bij Texel nog af en toe vrij krachtig, maar ook daar neemt de wind in de loop van de dag af, want we hebben te maken met een hoge drukgebied dat langzaam dichterbij komt. We zitten vandaag onder de uitloper van het hoog. Morgen bevindt het hoge drukgebied zich boven de Benelux, maar aan de noordflank wordt vochtige lucht aangevoerd. En dat heeft te maken dan weer met een warmtefront. En daardoor zal morgen meer bewolking zijn. Zou ook lokaal een beetje motregen kunnen vallen. Maar later op de dag zijn er ook weer een paar opklaringen. En stijgt de temperatuur naar 19 tot 20 graden. De wind is west en zwak tot matig, dus weinig wind. Nou, woensdag dan zien we dat een storing langzaam het Noordzeegebied binnentrekt. Kan zijn dat er in de nacht na woensdag, als het wat meer opklaart tijdelijk, wat dichte mist gaat ontstaan. Maar dat lost woensdagochtend weer op. En dan later op woensdag en in de nacht naar donderdag kan er plaatselijk wat regen vallen. En dan donderdag is dat weer voorbij. Dan wordt er tijdelijk weer polaire lucht aangevoerd. Temperatuur zakt weer ietsje. Maar blijft toch een beetje boven normaal. 19 tot 20 graden. En dan aan het eind van de week en vooral het komend weekend, wanneer de luchtdruk hoog is boven het Europese vasteland, zien we bij ons een zuidelijke stroming waarmee warme lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt dan op naar waarde ruim boven de 20 graden. Bovendien veel zon.
7: Oké, ik heb er geen klap zin in. Ik heb er geen klap zin in, Jan, maar CSA, ik doe er niks aan. En in de tussentijd kunnen we hier gewoon wijn gaan verbouwen. Want zo is het ook.
9: Ja, inderdaad, als dat zo doorgaat wel.
7: Goed, Jan, we zijn op de hoogte. Een klein spatje regen nog wel deze week. Ja. Ergens her en der, maar echt een naam mag dat niet hebben. En we spreken elkaar later weer.
9: Ja hoor.
7: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: Vier files. Allereerst op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden-West en knooppunt Watergraafsmeer. 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging. De langste file staat op de A7 van Heerenveen richting Horen tussen Brezandijk en Den Oever. 20 minuten. En als laatste op de A9 van Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Gaasperdam. 5 minuten. Komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Dasha met Austin.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, de dagen worden wat korter. We zitten wat meer thuis. Maar dat is in mijn optiek juist de tijd om bij elkaar te komen. En dat gaan we volgende week doen met de NH Pubquiz. Ik hoorde in de Zaanstreek al veel mensen over praten met elkaar. Op woensdag 30 september komen we met heel Noord-Holland daar bij elkaar bij het Hembrugterrein. En in de studio staat onze hoofdredacteur Stef Cornelissen. Want we pakken het grootste aan. Stef, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb dit vorige week opgegooid, een beetje bij de hand gedaan. Mijn eerste first-in-line baas opgebeld op de radio om een beetje onder druk te zetten. En gezegd, mogen we niet even een feestje doen, even een pubquiz organiseren. Dat vinden we leuk. Het is de tijd van het jaar om eventjes bij elkaar te komen en dergelijke. En ja, toen moest ik toch uiteraard weer eventjes op kantoor komen. Begrijpelijk. Maar dat is niet voor niks, hè? Want jij zei, Stef, van ik vind het heel leuk om dit soort dingen te organiseren. En het is goed om bij elkaar te komen. Maar er zit ook wat meer achter. Misschien moeten we het wat groter aanpakken. Misschien moeten we het wat meer lading geven. Omschrijf ik het dan zo goed?
3: Ja, zo omschrijf je het goed.
0: Ja.
3: 1 op de 7 Noord-Hollanders heeft wel eens last van eenzaamheid. 10%
0: ja.
3: Sterk eenzaam, 1 op de 3 regelmatig. Echt een flink maatschappelijk probleem.
0: Ja.
3: En ik denk dat zo'n initiatief, wat jij nu aan het organiseren bent met de pubquiz, om mensen samen te brengen die elkaar nog niet kennen en zo de verbinding te maken. Ja, dat zou een heel mooi antwoord kunnen zijn op die eenzaamheid. Maar ja. Ik denk ook dat we dat breder kunnen trekken. En samen met de redactie zijn we aan het nadenken over welke verhalen we nog meer kunnen maken. Welke inspirerende voorbeelden we kunnen uitlichten. Op welke plekken de eenzaamheid het grootst is. Of onder welke groepen dat is. En op die manier maken we eigenlijk een hele themaweek om dit onderwerp goed neer te zetten. En de pubquiz is dan misschien wel een hele mooie finale van die week.
0: Mooie apotheose. Ja, en ik vind het altijd wel belangrijk als het over dit soort dingen gaat om het positief te laten zijn. Want het moet ook niet zo zijn van ben je alleen, dan gaan we iets voor je doen. Maar laten we juist samen iets aanpakken, toch?
3: Zeker voor de mensen die eenzaam zijn, maar ook voor de Noord-Hollanders die misschien wel iets extra's te geven hebben.
0: Precies.
3: En daar ook iets in kunnen bijdragen.
0: Ja, dat is ook wel de reden overigens dat ik bij de pubquiz ook zei van je hoeft niet je met een team aan te melden of iets dergelijks. Hè. Je kunt gewoon, als je in je eentje bent, kun je ook zeggen, ik kom lekker met de pubquiz meedoen. En je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je niemand kent, want we maken van ieder team, die krijgt een teamcaptain die je wel kent. Dat kan Frank zijn bijvoorbeeld hier, of Anne, of Patricia wil ook meedoen. Bart Slim met een beetje mazzel is er ook gewoon bij. Dus ja, je hoeft je ook geen zorgen te maken over dat je als een soort eenzaam persoon wordt weggezet. Want dat is toch ook helemaal niet de sfeer die het moet hebben, toch?
3: Nee, dat is zeker niet de sfeer. En ik hoorde jou ook eerder zeggen, jij neemt onze gasten ook een beetje mee op sleeptouw.
0: Nou ja, dat is wel zo. Ik word wel eens ik haal Anne er even bij, want ik word wel eens door Anne uitgelachen erover. Want Anne is de meest hypersociale meid ter wereld ongeveer. En die gooi je in een ruimte waar ze niemand kent en is helemaal in haar element. Maar ik hou daar helemaal niet van, Stef.
3: Nee.
0: Daar moet ik eerlijk in zijn. Als ik in een grote groep zit waar ik helemaal niemand ken, dan voel ik me niet per definitie op mijn gemak. Zij wel. Daarom ga ik alleen naar dat soort dingen met anderen erbij over het algemeen.
4: Dan hou ik jouw handje altijd even.
0: Ja, en dan gaat het wel weer. Nee, maar ik ken dat gevoel wel. En dat is ook waarom ik gezegd heb van stel dat je dat gevoel hebt in een grotere groep. Stel dat je dat spannend vindt. Maakt niet uit, want ik ben er. Ik ken het gevoel. Kom naar me toe. Of beter nog, loop naar Anne toe, want dan wordt het helemaal gezellig. Maar ik help je wel. Weet je wel, we komen daar wel uit.
3: Ja, soms heb je gewoon eventjes iemand nodig of een zetje nodig.
0: Ja.
3: Om over dat eerste hobbeltje heen te komen.
0: Ja, en je hoeft heus niet meteen met z'n allen een polonaise te lopen aan het eind van de avond. Maar als je gewoon iemand even spreekt. Als je gewoon eventjes gewoon wat gezellig proeft om je heen en helemaal bij een pubquiz kijkt wat de interesses van andere mensen zijn. Want dat vind ik zo leuk aan een pubquiz. Je kunt ook, je merkt al gauw genoeg of iemand een interesse heeft in een hoek waar je of zelf meer van wil weten of zelf ook wel wat van weet. Maakt het alleen maar extra leuk.
3: Ja.
0: Je krijgt al bijna zin om erbij te zijn, hè, Stef? Ik zie het. Ja.
3: Dit klinkt goed. Ja. Ja.
0: Maar goed, om deze reden hebben we deze week dus met jouw goedkeuring ook bestempeld als de week van het samen zijn.
3: Ja.
0: En niet de week van de eenzaamheid.
3: Nee, want we hebben hem omgedraaid inderdaad.
0: Ja.
3: Om, niet om de eenzaamheid te ontkennen, maar omdat ik denk dat wij als regionale omroep heel mooi ook kunnen laten zien wat er allemaal gebeurt om die eenzaamheid tegen te gaan. En er zijn zo ontzettend veel initiatieven door onze hele provincie die daar een antwoord op proberen te geven. Dat kan heel groot zijn, hè, zoals de pubquiz die we nu gaan organiseren. Maar we maken ook regelmatig verhalen over veel kleinere initiatieven van iemand die een kleine spelletjesmiddag organiseert in het buurthuis. Of die mensen uitnodigt om samen te gaan eten. Mensen die ze nog niet eerder kennen.
0: Exact. Al is het maar dat je even de buurvrouw aanbiedt om een kopje soep langs te brengen.
3: Soms een klein praatje of een kop soep langsbrengen.
0: Ja, meer dan dat hoeft het ook inderdaad niet altijd te zijn. Maar mocht je er nou wel bij willen zijn, mocht je dit horen en denken van ik vind het heel erg interessant om die pubquiz gewoon even mee te pakken. Er is nog plek via nhnieuws.nl/samenzijn kun je dat vinden. Daar kun je je aanmelden voor die NH pubquiz. Daar staat ook een beetje uitgelegd wat precies het idee is. En ja, nogmaals, maak je geen zorgen. We vinden het soms allemaal een beetje spannend om bij elkaar te komen. Behalve Anne, die vindt het allemaal geen enkel probleem.
4: Nee hoor,
0: nee, precies.
4: Ik vind dat leuk.
0: Ja.
3: Dat moet helemaal goed komen.
0: Goed zo. Dankjewel. Stef Cornelis over de week van het samen zijn en de pubquiz die we gaan organiseren samen.

Anastasia met I'm Out of Love. Het is 4:04. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Maar eerst Spandau Ballet en H. Dit is Gold.

0: Wie staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
8: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
9: Ik ben Nel uit de Akersloot.
10: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ruim 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Hollands Kroon zijn dit weekend voor het eerst de slachtoffers van neergestorte Duitse oorlogsvliegtuigen herdacht. Eerder was alleen aandacht voor geallieerde slachtoffers. Dat was dit jaar voor het eerst anders. Vissers reageren enthousiast op de nieuwe proef met pulsvissen. De staatssecretaris wil 1 miljoen euro uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen beter is voor het milieu. Opvallend, want de manier van platvis vangen werd 5 jaar geleden juist verboden. En in Arnhem hebben fans afscheid genomen van zanger Ben Saunders. De zanger, jarenlang bekend inwoner van Horen, overleed vorige week plotseling. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
15: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
14: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
16: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
14: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Het is 9 uur geweest. Is het nog druk op de weg in Noord-Holland?
17: Nou, 3 files en een paar lange. Allereerst op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer staat langst vast. Bijna 25 minuten. Ook file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer bijna 10. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel net iets meer dan 10 minuten vertraging.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
18: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
19: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
18: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
19: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
18: Bestel op budgetbroodjes.nl.
19: Nu ook in Purmerend.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
21: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Hey Remon!
28: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Hey Remon!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
30: De ontbijttafel
31: met Pieter Kok.

0: Vanessa Paradis met Jules Taxi. Ik heb nooit op die tekst gelet, maar heet die man Joe of heeft die taxi een naam? Ik heb geen idee. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op die prachtig mooie maandagochtend met van tijd tot tijd een zonnetje. Anne heeft ondertussen de tekst erbij gepakt van Jules Taxi.
1: Ja, allemaal Frans, dus geen idee.
0: Even kijken. Nou, er staat E la Seine. Dat is en de Seine. Dat is een rivier. Daar kom je nog wel uit, toch?
1: Dat kan ik nog wel. En Bienvenue lukt me ook nog wel.
0: Tout le petit bar, ken je ook? Die kleine barretjes.
1: Kom ik nooit. Ik kom alleen een hele grote bar.
0: Tout le coin noir. Weet je ook wat dat betekent?
1: Iets zwart.
0: Ja, goed.
1: Dank je.
0: Le coin is volgens mij de wegen toch gewoon? En, de straten, de zwarte straten.
1: Prima, al deze random woordenvertaling. Maar moest je toch weten of het Jules Taxi was of niet?
0: Ja, oh ja. Jules Taxi. Oh, dat is gewoon volgens mij Bienvenue chez Jules. Jou heet gewoon Joe. Hij is taxichauffeur.
1: Fantastisch.
0: Ah, heerlijk. Frank is erbij over taxichauffeurs gesproken. voor het nieuws. Wat lach je nou? Die was taxichauffeur. 100 jaar taxichauffeur geweest.
1: Soms vergeet ik dat gewoon even.
0: Ja,
2: altijd achter dat sterretje aanrijden op je motorkap. Je komt er altijd. Ja.
0: Ann, wij moeten het over iets serieus hebben. Jij houdt van spelletjes.
1: Onwijs.
0: Ja, jij houdt ook van pubquizzen bijvoorbeeld. Nou, dat treft. Je bent teamcaptain binnenkort. Mocht je erbij willen zijn, hè. nhnieuws.nl/samen zijn. Daar lees je er alles over. De pubquiz. Volgende week woensdagavond gaan we die namelijk vieren. In de Zaanstreek. Zin in.
1: Ik ook.
0: Jij had een probleem.
1: Ik had een heel groot probleem.
0: Vertel.
1: Ik was dit weekend weg.
0: Ja.
1: Ik was een weekendje naar Ameland. Heel leuk.
0: De provincie uit. Het Gezellig. Is vergeven.
1: Ja, bedankt. Maar ik heb normaal gesproken altijd kaarten mee.
0: Gewoon,
1: in mijn tas.
0: De landkaart, wat bedoel je?
1: Ja. Nee, spelkaarten.
0: Spelkaarten.
1: Spelkaarten? Spelkaarten.
0: Spelkaarten.
1: Spelkaarten.
0: Spelkaarten. Allebei goed.
1: Zijn ook heb ik altijd mee.
2: Ja, zijn ook mensen die noemen dat een dekkaart.
0: Een dekkaart.
1: Kaartendek?
2: Ja. Een dekkaarten. Helemaal een dekkaart.
0: Dat is zoals je pokert, noem je dat zo, denk ik.
1: Ja.
0: Is
1: dat zo?
0: Als je stoer wil doen, in ieder geval.
2: Oh, inderdaad. Ik heb even
0: hou je dek. Ja, ik hoef het niet. Ann, vertel, je had geen kaarten.
1: Ja, nee, die had ik niet meer. Ik was de laatst bij jullie, op Texel was ik ze ook vergeten. Toen heb ik Texelkaarten gekocht.
0: Ja.
1: En nu heb ik ook een nieuw pakje kaarten gekocht. Maar ik wilde eigenlijk even bij jullie checken. Wat vinden jullie de normale prijs voor een pakje kaarten?
0: Ga ik even een heel random bedrag. Ik zou zeggen, oh ja, nee, nu moeten we op de juiste manier gokken. Nee, ik ga toch heel goed gokken, denk ik.
2: Ja, ga maar eens goed gokken.
1: Pak je kaarten. Een normaal wat zou je pakje daarvoor kaarten betalen?
0: Nou, 2,95.
2: Nou, daarmee vind ik al boel.
0: Is dat al veel?
2: Nou, ik vind 2,95 wel mooi. Heb je het op de Noordermarkt in Amsterdam gekocht?
0: Ja, precies.
2: Dan is er wel weer iemand
0: 22,
2: die
0: daar.
2: Ja, precies. Ja. Maar ik vind inderdaad 2,95 een mooi bedrag. Weet je wat, ga ik iets hoger zitten? Bah, dure kaarten, €5.
0: Wat? Oh, ja. Ja, heel duur.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ja,
2: ja,
1: zou nou, ik heb dus een nieuw pakje kaarten gekocht. Heel leuk, roze met streepjes. Weet je hoeveel voor hem betaald?
2: Wat heb je gedaan?
0: Wat heb je betaald?
1: €16.
0: Wat?
1: Ik heb €16 betaald.
0: Voor een pak kaarten?
1: Ja.
0: Maar hebben, hoezo, waarom?
1: Omdat ik ze mooi vond.
0: Nee, ja, ja. Voor, puur voor de looks.
1: Ja, voor de looks. En toen gingen we s'avonds in de kroeg even kaarten.
0: Heb je toen dat enorme goudstaaf eruit gehaald?
1: Toen kwam er een meisje bij ons zitten. Die zei, mag ik met jullie kaarten? Dus ik zei, tuurlijk. Zij bij ons mee kaarten. Toen zei ze, wat een mooi pakje kaarten.
0: Dat is dus €16 meer dan waard geweest.
1: Ja. Alleen maar gezegd was €16.
0: Maar heb je niet gezegd ook van, niet buigen jongens?
1: Niet buigen?
0: Even, ja, dat de kaarten niet gebogen worden of zo.
1: Dat er mocht geen liqueur opvallen, dat heb ik wel even gezegd.
0: Is dat gelukt?
1: Nee.

0: Alice. Nou, waar dit over gaat, dat weet ik dan maar wel. Le Coin Noir kreeg nog een appje over van Tilly trouwens. Die zegt, dat betekent de donkere hoekjes. Oelala.
1: Oh. Nou, inderdaad.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, en de hele ochtend hebben we het er ook al over. Die Dam tot Damloop. Gisteren was de 40ste editie. En de Beverwijker Stan Nieste, die was gisteren niet alleen de snelste Noord-Hollander, maar ook de snelste Nederlander. En ik heb hem aan de lijn. Stan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Heb je nog even flink in de lampen gehangen gisteren om het te vieren?
3: Nee, dat niet, dat niet. Ik heb wel een biertje opengetrokken, maar voor de rest heb ik het rustig aangedaan.
0: Na dat biertje sta je ook meteen op je kop waarschijnlijk, hè? Na zo'n wedstrijd, of niet?
3: Nee, nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee.
0: Voel je hier nou iets van? Want je bent natuurlijk een extreem ervaren loper. Maar heb je hier zo'n dag daarna nog iets van in de benen?
3: Ja, ik voel wel dat ik gisteren wel een wedstrijd heb gelopen. Ook de Damloop, dat voel ik zeker. Maar het is nog niet te vergelijken gelukkig met de marathon.
0: Nee.
3: Maar het hakt er natuurlijk wel in. Het tempo ligt wel behoorlijk hoog bij ons. En zeker die eitunnel en een kilometer lang naar beneden lopen, dat zijn behoorlijke klappen.
0: Ja,
3: zeker
0: dat hoor ik vaak. Hè? Het is die rottige eitunnel eigenlijk die het zo'n bijzonder fenomeen maakt, deze Dam tot Dam.
3: Ja, dat is zeker naar beneden lopen, dat is echt wel pittig. Dat kan je ook moeilijk trainen. En dan komen de klappen harder aan op je bovenbenen. En dat merk ik wel. Ik ben een getrainde hardloper, maar dat merk ik ook nog wel.
0: Ja, wat grappig, want ik hoor van de wat minder geoefende loper volgens mij juist dat ze omhoog lopen zo zwaar vinden. Maar jij zegt dat het naar beneden gaan eigenlijk wat pittiger is.
3: De schokreactie daarna.
0: Ja.
3: Ja. Er zijn vooral de bovenbenen, die moeten mijn klap opvangen. En bij ons gaat het gewoon met bijna 22 km per uur naar beneden.
0: Ja.
3: Ja, dat is wel. Dat zijn best wel heftige klappen.
0: Ja, want je bent eigenlijk meer aan het remmen dan als je naar beneden aan het gaan bent, misschien. Dat je dus echt die klap daarmee moet opvangen.
3: Deels wel, ja.
0: Ja.
3: Deels wel.
0: En wat was je tijd, voor de duidelijkheid?
3: In totaal was het 47:34.
0: Oké, dat is behoorlijk wat sneller boven je persoonlijke parcoursrecord uit 2024. Ik heb me laten vertellen dat het verschil 15 seconden was.
3: Ik was in 2024 15 seconden sneller.
0: Ja, maar, oh, snel. Ja?
3: Ja, ik was iets sneller.
0: Daarboven.
3: Maar in 2024 was het een snelle editie. En dit jaar hadden we gewoon de windrichting een beetje tegen. Die hadden we gewoon tegen. Waardoor het gewoon lastiger wordt om een snelle tijd te realiseren. En dan als ik alsnog maar slechts 15 seconden erboven zit, is het gewoon hartstikke goed.
0: Is het eigenlijk dat had dus heel veel beter kunnen uitpakken als er wat minder wind was geweest bijvoorbeeld.
3: Ja, zeker.
0: Hoe voel je in de race nou of het een beetje een fatsoenlijke tijd aan het worden is? Of ben je de hele tijd op een horloge aan het kijken of op tijden die je langs het parcours ziet?
3: Ik kijk wel veel op mijn horloge. Gewoon om een indicatie te hebben van wat voor tempo ik loop. De eerste paar kilometer is wel lastig, omdat je gelijk die eitunnel ingaat en dan heb je geen GPS.
0: Oké.
3: Dus dan moet je echt de bordjes volgen van dit is de eerste kilometer, dit is de tweede kilometer. Ja, wij als hardlopers zijn zo ervaren. Wij kunnen eigenlijk allemaal heel snel rekenen wat voor kilometertijden wij lopen. En als we bijvoorbeeld het 6 kilometerpunt zien en we zien daar bijvoorbeeld 17:20 staan, dan kunnen we eigenlijk direct zeggen van dat is zoveel per kilometer.
0: Oh, echt? Zit je ook de hele tijd te rekenen terwijl je aan het hardlopen bent eigenlijk?
3: Niet de hele tijd, maar het gaat bij mij zo in een split second dat ik gewoon wel weet van we lopen dat tempo, we komen ongeveer uit op die tijd. Dat weet ik wel.
0: Ja. En je hebt het nu over ren je vaak met dezelfde mensen in dit soort wedstrijden? Kom je toch eigenlijk weer dezelfde mensen op dezelfde snelheid tegen?
3: Ja, eigenlijk wel. Het is altijd een beetje een stuivertje wisselen. De ene keer is de andere beter in vorm dan de ene. Ja, en dit keer was ik de beste. Maar het kan zo wezen dat over 2 maanden iemand anders weer beter is. Want het verschil tussen ons is best wel klein. En het niveau in Nederland is echt stijgende. We komen steeds eigenlijk iets dichter bij de Kenianen. Dus dat is echt wel mooi. En je moet ook nagaan, een paar echt hele goede Nederlanders deden ook afgelopen zondag niet mee. Vanwege blessures of andere.
0: Daar moet je niet bij zeggen, Stan. Dat moet je toch niet zeggen. Je was gewoon de snelste man.
3: Ik was wel de snelste,
0: Maar je hebt het wel over die Kenianen. Ja. Dat blijft toch ook een interessant fenomeen. Dat je bent de snelste Nederlander. En die onderverdeling moet ook gemaakt worden. Want de snelste op het parcours zullen we nooit zijn, denk ik. Of zie je dat toch nog wel een keer veranderen?
3: Ik zie het niet zo. Ja, we zitten nu een minuut achter. 1 minuut 15. En ik weet, de Kenianen gingen gewoon, die hebben gewoon met z'n tweeën, die eerste twee, die hebben gewoon volle bak doorgelopen. En wij als Nederlanders zijn ook al bezig met de andere strijd. Dus daar hebben we ook wel wat tijd verloren.
0: Omdat je onderling aan het strijden bent met elkaar, bedoel je?
3: Ja, ja, absoluut. Okay. Absoluut, want op een gegeven moment kom je op een heel open gedeelte van het parcours waar je wind tegen hebt. Ja, ik en ook die anderen kunnen wel op kop lopen, maar eigenlijk help je alleen je concurrenten daarmee. Dus ja, tempo gaat er eigenlijk bij ons dan best wel eruit. Dus dan verliezen we heel veel tijd relatief gezien op die Kenianen. Dus ja, het gat is wel iets van 1,5 minuut, zoiets. Maar ik denk als wij gewoon goed hadden samengewerkt en volledig goed hadden samengewerkt en tempo heel hoog hadden gehouden, dan was het wel binnen een minuut geweest.
0: Ja. En dan is het, ja, dan is het bijna haalbaar om verder te dromen dan dat.
3: Ja, ja. Ja, zeker, ja, zeker.
0: Oh, interessant, Stan. Ja. Leuk om te horen. Goed, tot slot, wat wordt de volgende uitdaging na deze Dam tot Dam?
3: Ik ga de halve marathon en de hele marathon van Valencia lopen. Dus 2 keer loop ik een wedstrijd dit jaar nog in Valencia.
0: Oh, maar niet vlak bij elkaar, toch? Daar zit toch wel wat tijd tussen, hoop ik.
3: Ja, daar zit gelukkig nog wat tijd tussen. Dus ik loop volgende maand de halve. En de eerste week van december loop ik de hele marathon van Valencia.
0: Ah ja, oké. Okay. Nou ja, wel lekkerder weer dan hier met wat minder wind als je mazzel hebt.
3: Ja, ja, zeker. Hoogstwaarschijnlijk wel.
0: Goed zo. Fijn dat we even mochten bellen. Stan Nieste, de snelste Nederlander van de 40ste Dam tot Damloop dit jaar.
2: De ontbijttafel.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
12: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
13: Ik ben Inge uit Amsterdam.
14: Ik ben Arnold uit Kastrikum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 9:30 en Vogelenzang is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Hollandskroon zijn dit weekend voor het eerst de slachtoffers van neergestorte Duitse oorlogsvliegtuigen herdacht. Eerder was er alleen aandacht voor geallieerde slachtoffers. De ceremonie was veel soberder. Geen vlaggen of volksliederen en geen militaire eregroet, zegt de organisatie. Het bleef bij een presentatie met het uitleggen over de 4 locaties waar in de Tweede Wereldoorlog zo'n vliegtuig neerstortte. Een Duits vliegtuig dus. En nu een herdenkingspaal is geplaatst. Vissers reageren enthousiast op een eventuele nieuwe proef met pulsvissen. De staatssecretaris van Visserij wil 1 miljoen euro uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen beter is voor het milieu dan de traditionele manier. Opvallend, want dat pulsvissen, de manier van platvis vangen met elektrische stroomstootjes, werd 5 jaar geleden juist verboden. En niet meer, dat is niet meer van deze tijd, vinden vissers uit Den Helder.
18: Kijk, als je gezond verstand gebruikt en je kijkt naar wat er momenteel los is in de wereld, ook gezien het milieu en het klimaat en ook de brandstofverbruik. Als visserman heb je natuurlijk een passie om te zorgen voor gezond en voedsel van dichtbij. Ja, dat kunnen we, pulsvissen kunnen we dat realiseren.
17: Zei deze visser uit Den Helder vanochtend bij ons in de ontbijttafel. Uit wetenschappelijk onderzoek is inderdaad gebleken dat pulsvissen beter is voor het milieu. Die proef moet beginnen met 2 schepen. 1 op de Noordzee en 1 op de Waddenzee. Fans hebben dit weekend in Arnhem afscheid genomen van Ben Saunders. Hij werd afgelopen week doodgevonden. Voor veel fans was was de bijeenkomst een emotioneel moment.
19: Ja, ik denk dat we vast van ons samen spreken dat we eigenlijk Ben zijn gaan volgen naar The Voice.
20: De eerste winnaar. En hij ziet er heel stoer uit. Maar volgens mij was het wel een hele lieve man. Ik zit de hele week al bijna te janken. Oh, kan dit? Ja.
19: Ja, hoewel hij de afgelopen jaren niet extreem veel mee heeft gedaan met muziek, vond ik en vonden wij toch dat we hier moesten komen om afscheid te nemen en alle mooie herinneringen die we hebben te koesteren en daar dat soort van af te sluiten.
17: Ja, Ben Saunders was geboren en getogen in Noord-Holland, in Horen. De kist van Saunders stond in zijn tattoo shop en daar konden mensen ook een rouwkaartje voor hem schrijven. De Kaagbaan op Schiphol is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag 7 dagen buiten gebruik. Allemaal vanwege onderhoud, het jaarlijkse onderhoud daar, om de conditie van de start- en landingsbaan op peil te houden, zegt Schiphol. Tijdelijke sluiting van de Kaagbaan betekent wel overlast bij de andere start- en landingsbanen, want die worden intensiever gebruikt. Ja, en terwijl in Frankrijk veel wijnboeren het moeilijk hebben door de extreme hitte en droogte, is de wijnoogst in Amsterdam Sloterdijk juist uitmuntend.
13: Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon. En een goed voorjaar. Zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte. Viel eigenlijk ook wel mee. Dus het is gewoon een heel goed jaar.
17: Ja, en we worden gewoon een enorm goed wijnland op deze manier. De wijn van vorig jaar werd ook gelijk nog even opengetrokken.
21: Ja, hij is bruut, maar niet te bruut. En de bubbels ook niet te intens. Dus ik vind hem heerlijk.
22: Ja, we krijgen meestal van de bubbels maar 1 flesje. Dus die bewaar ik voor oud en nieuw.
17: Oh ja, inderdaad. Ja, voor even een lekker moment. Nederlandse champagne. Maar mag je natuurlijk geen champagne noemen.
23: Nee.
17: Jeetje
23: jongens. Ik vind het allemaal nogal wat.
17: Wat?
23: Dat je
17: zo'n fles champagne kan bewaren?
23: Nee, maar dat had ik ook nog nooit van gehoord, inderdaad.
24: Ja. Nee, eigenlijk meer dat we gewoon met z'n allen in een wereld terechtgekomen zijn waarin wijn verbouwen in Nederland een realistische optie is. En dan moet ik toch ook meteen denken aan terroir, hè?
25: Wat is dat?
24: De grond.
25: Terroir?
24: De grond waar die druivenranken in moet groeien. Want het is heel wat anders dan waar je in Frankrijk in een soort van kleigrond of een soort van, weet ik veel. Je hebt helemaal van die kalkachtige grond en zo. Dat hebben we allemaal niet hier.
17: Nee.
24: Dus dan ben ik toch benieuwd allemaal wat voor effect dat heeft. En of je dan echt lekkere wijn kunt maken. Ik heb het wel eens gedronken. Er zijn echt goede Nederlandse wijnen te vinden tegenwoordig. Of je dan nou precies...
17: Hier in Sloterdijk.
24: Sloterdijk. Dus wel even...
17: Lekkere sloot, wijn.
24: Zo hopen, ja, precies. Ja. Ik vind Sloterdijk niet zo'n beste naam voor als je wijn aan het maken bent. Dat klopt.
17: Nee, maar ja...
24: Als het lekkere wijn is, dan lukt er verder niet over.
17: Precies, hoor je mij niet klagen, inderdaad. Proost alvast. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
24: Dat is nog vroeg, hè, jongens.
17: Ja, is waar. Is... Ja.
24: We gaan naar het weer met Jan Visser.
26: Vanochtend trekken er wat wolkenvelden over de provincie, maar de zon laat zich ook geregeld zien en het blijft droog. Ook vanmiddag droog weer en meer zon. Vanavond neemt de bewolking weer wat toe. De temperatuur stijgt naar 19 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Bij Texel kan de wind aanvankelijk nog af en toe vrij krachtig zijn. Morgen wordt er vochtige lucht aangevoerd. Er is dan meer bewolking met soms ook een beetje motregen. De temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden en er is weinig wind. Aan de kust een zwakke tot matige wind uit het westen.
24: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog druk op de weg in Noord-Holland?
25: Nee, geen file, maar wel 1 melding op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel. Want bij Amsterdam Centrum staat een kapotte auto en de afrit is daar dicht.

0: Sixpence, None the Richer. Met Kiss Me.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, hij is gaaf. Dat vind ik nog een zwak uitgedrukte omschrijving van dit ding. Want het is een parel.
2: Spectaculair.
0: Ja, het spectaculair ding. Parel voor in de keukenlaar. De ontbijttafel kaasgaaf. Hoe win je hem precies? Dat is niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee ben je er nog niet, want op die manier plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nul.
0: Nakkers.
2: Ik vind het ook mooi dat jij daar altijd even een stilte laat vallen.
0: Ja, omdat ik er graag geen twijfel over laat bestaan.
2: Ja, precies.
0: Dat mensen niet denken van, maar wil ik dan, is er nog een troostprijs? Nee.
2: Nul.
0: Goed, het woord kaasgaaf even appen naar 088-850-51-52. En mocht je nou denken, ja Piet, ik kan helemaal niet appen, of ik weet helemaal niet hoe dat moet, of weet ik veel wat. Dan bel je gewoon datzelfde nummer, krijg je Anne aan de lijn, zet zij op de lijst. En wie weet, word je dan zometeen gebeld om die prachtig mooie kaasgaaf te winnen.

0: Roger Glover en Guest met Love Is All.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Anne, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy.
3: Kijk, Piet.
0: Dit heel serieus nemen.
3: Ja.
0: Gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. En ik ben een tijdje geleden toch weer te mild geweest.
3: Buikpijn van gehad?
0: Zeker.
3: Ja?
0: Ja. Dus dat ga ik nu niet doen.
3: Oké.
0: Je kent de regels. Je moet opnemen en direct drie keer kaasgaaf zeggen. Anders gaat het hele feest niet door.
3: Ik zie het in je ogen.
0: Oké, dan.
3: Gaan we.
0: Het duurde al lang, maar goed.
4: Kaasgaaf.
0: Die is geweldig. Wat heerlijk. Wat een heerlijke drie keer kaasgaaf was dit. Met wie spreek ik?
4: Met Jolanda.
0: Jolanda, ik ga je feliciteren. Je hebt hem helemaal gewonnen, hoor, de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Geweldig.
0: Ja. Waar komt hij te liggen bij jou?
4: Nou, in de La.
0: Oh, toch? Daar ligt hij ook graag, hoor. Daar is helemaal niks mis mee. Ja. Had je al vaak meegedaan of was het gewoon voor het eerst dat je even een appje stuurde?
4: Nou, ik denk een stuk of 20 keer.
0: Oh ja, precies. Je hebt wel je best gedaan.
4: Ja, ik heb wel een beetje gedaan.
0: Nou, mooi zo. Hij komt jouw kant op. Ik zou voor de brievenbus gaan liggen en dan na een tijdje valt hij op je hoofd.
4: Nou, hartstikke goed. Dank je wel.
0: Veel plezier met Jolanda.
4: Dank je wel.

0: Remnants met I'll Be There For You. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ga je doen zo meteen?
1: Lekkere muziek draaien. Ik weet nog niet wat. Oh ja, wel. Listen to What the Man Said van Paul McCartney komt langs. En Sam Fender en Olivia Dean. Fijne combinatie van
0: heerlijk.
1: Rain Me In heet dat liedje. En het is maandag, dus ik doe even een bakje met Thijs Overgoor. Telstar-fan. Was gisteren natuurlijk toch een beladen wedstrijd. Linksom of rechtsom ook. Met het overlijden van de moeder van Ronald Koeman junior.
0: Ja.
1: Afijn, ja, dat legt dan toch een beetje zijn schaduw over die wedstrijd heen.
0: Ja. En hij stond vervolgens wel reten strak te keeper daar.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Nou, daar wil ik het even over hebben. De onvermoede krachten die dat dan losmaakt hè, bij zo'n jongen. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder om te zien.
0: Zometeen te horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen na Total Touch.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
5: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
6: Wij zijn Joop
7: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Hollandse Kroon zijn dit weekend voor het eerst de slachtoffers van neergestorte Duitse oorlogsvliegtuigen herdacht. Eerder was er alleen aandacht voor geallieerde slachtoffers. Vissers reageren enthousiast op de nieuwe proef met pulsvissen. De staatssecretaris wil daar ruim 1 miljoen euro voor uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen, eerder verboden dus, beter is voor het milieu. En in Arnhem hebben fans afscheid genomen van zanger Ben Saunders. Die zanger, jarenlang bekend inwoner van Horen natuurlijk, overleed vorige week plotseling. En gisteren werd er dus afscheid genomen. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
9: Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Amstel. Bij de afrit Amsterdam Centrum staat een kapotte auto en de afrit daar die is dicht.
12: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
13: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
13: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
13: Nu ook in Purmerend.
14: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: De absolute voorhoede van de populaire muziek, dames en heren. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Don't Rain Me In of Rain Me In, wat jij wil. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH, het begin van weer een nieuwe week. Ongelooflijk, het is week 39. Ach jongens, de tijd die vervliegt in een moordend tempo, hè, af en toe. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Dat voor mij was rijkelijk gevuld, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar gisteren was toch wel even een bijzondere dag. Want we hebben even als gezin voor het laatst voor de komende dagen even met z'n allen gegeten. Ja, even lekker wezen lunchen, buiten de deur. Want mijn zoontje, grote kerel is het, langer dan ik inmiddels. Nee, die is vanochtend in alle vroegte in een bus gestapt om aan zijn schoolkamp te beginnen. Dus de komende 4-5 dagen is het wandelen geblazen elke dag. Dan moet hij elke avond een tent opzetten, moet zijn eigen kostje klaarmaken. En hij moet van een zeer beperkt budget rondkomen. Ik geloof €5 per persoon per dag. En dus flinke afstanden afleggen. En geen telefoon. Ja, die moet hij dus inleveren. Dus ja, dat is allemaal wel spannend. Voor hem natuurlijk, maar voor ons als achterblijvers er ook. En vooral het idee dat het zo stil in huis is de komende dagen. Daar moet ik nog een beetje me op voorbereiden. Maar goed, het is me weer een eer en een genoegen om je vandaag te mogen verwennen met de lekkerste muziek. Een overzicht van het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Het weer in onze provincie van vandaag en de rest van de week krijg je van Jan Visser. En op maandag blik ik meestal even terug op het afgelopen voetbalweekend. En dan kijken we vooral even naar Telstar, de favoriete club van mijn voetbalvriend uit Monnikendam, Thijs Overgoor. Ja, het was een bijzondere wedstrijd gisteren, gezien de verdrietige gebeurtenissen van vorige week. Gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Michael Jackson en Remember the Time. Eerst de Archies en Sugar Sugar. En net als voor iedereen die gisteren met veel succes de Dam tot Damloop heeft volbracht, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie is zwart en sterk en heeft een klein beetje suiker. En schenk ik met alle liefde in voor Thijs Overgoor uit Monnikendam. Thijs, goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen.
1: Nou, ik belde je net even, want zo gaat dat dan, hè, terwijl de muziek loopt. En toen vroeg ik aan je, is chagrijn al een beetje gezakt? En toen zei hij, ja hoor, dat duurt altijd maar heel even.
2: Ja, je moet door, hè?
1: Ja, is ook zo. Nou ja, goed, laten we dat maar eens benadrukken. Voetbal is maar een bijzaak in het leven. Wel een belangrijke bijzaak voor heel veel mensen. Ja. Maar nou ja, laat het ook vooral een bijzaak blijven. Nou, was het een wedstrijd om snel te vergeten gisteren?
2: Ja, en ik denk dat er nog meer komen. Dus ik was niet zo hoopvol na gisteren, maar gauw vergeten. Kijk, op zich, hè, je kan verliezen bij AZ en met maar 0-1 is eigenlijk ook niet zo gek. Maar nee. ik zie te weinig mogelijkheden om wedstrijden te gaan winnen op
1: het moment. Ja. En betekent dat dan dat het met name voorin aan mensen schort?
2: Ja. Nee. We raken de bal gewoon meteen kwijt. Dus we komen niet in de buurt. Bart?
1: Nee. Nou, mocht er een getalenteerde spits luisteren nu, ja, meld je vooral even. Dat gaat dan via Thijs, via jou stellen we jou wel voor aan het bestuur van Telstar.
2: Komt helemaal goed.
1: Het was
2: mijn
1: percentage. Ja, daar heb je wel recht op inderdaad. Zou wel mooi zijn. Hey, Thijs, heel even. Het ging natuurlijk veel gisteren over Ronald Koeman junior, hè, de keeper van jouw clubje. Ja, vorige week overleed zijn moeder, Bartina. Dat is natuurlijk uitgebreid in het nieuws geweest. Ja. En toch stond hij, ja, toch de zoon van gisteren onder de lat. Hoe kijk jij daar dan naar? Dat zo'n jongen dan toch gaat voetballen? Snap je dat? Of denk je van jongen, blijft wel lekker thuis?
2: Ja, nou ja, ze zeggen dan altijd, we laten het aan de speler zelf. Hè? Dus die kan dan kiezen. En ik denk dat je van tevoren nooit weet of je de goede keuze maakt.
1: Nee.
2: Ik ben er niet zo goed in, zeg maar. Als iets mij overkomt, dan sluit ik me af en gebeurt er eigenlijk niks meer.
1: Nee.
2: Totdat er iemand, tot ik er een week verder ben. Maar hij besloot te voetballen en hij deed het hartstikke goed. Dus goede keus, denk ik.
1: Ja, wonderlijk, hè? Ja, afgezien van dat ene doelpunt dat hij dan tegenkrijgt. Ik geloof iets van 12 reddingen of zo, hè? Had hij gisteren.
2: Ja, het was echt. Hij heeft gewoon heel goed gevoetbald gisteren.
1: Ja.
2: En dat is wel knap.
1: Ja, nou, absoluut, ja. Nou ja, goed, je hoort natuurlijk in al die analyses ook wel zeggen van, het is misschien ook juist om even fijn, hè, om even uit die sfeer te zijn en even de knop om te draaien. En dan, dat snap je dan ook wel. Ik denk dat iedere speler dat ook een beetje voor zichzelf bepaalt, toch?
2: Ja, ik denk dat we dat ook hebben. Hè. Ik bedoel, als de ene persoon, als een vader of moeder overlijdt, die zegt, ja, ik ga gewoon de hele week naar mijn werk, want ik heb houvast nodig. En de ander zegt, ik heb toastjes nodig. Ja, zeg het maar.
1: Ja. Maar had jij nou het idee dat dit ook de rest van het team beïnvloedde? Of is dit echt een privé aangelegenheid van Ronald Koeman junior?
2: Ja, Hardeveld zei wel dat het een hele emotionele week geweest is.
1: Ja.
2: Kijk, zijn vader is natuurlijk ook eigenlijk altijd wel in beeld bij die club. Die komt altijd kijken, dus die zullen ze ook wel kennen. Ik denk toch wel dat dit indruk maakt. Plus dat er heel veel aandacht voor is. Wat die jongens, veel van die jongens misschien ook niet gewend zijn, hè? Dus de hele week telt er in het nieuws. Ja, en onze verdediger die speelde vorig jaar nog vierde divisie Frankrijk. Ja. Dus dus dat zal invloed hebben gehad. Ja, en Stapje Harder misschien ook wel. Ja.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het nieuwe normaal voor Telstar. Hè? Dat zijn natuurlijk dingen, je ligt wat meer onder een vergrootglas op dit podium. En zeker als je dan een keeper hebt die uit een bekend voetbalnest komt, ja, dan is ineens wordt dat uitvergroot. Hè?
2: Ja, want ik zei het, mijn vrouw zei het gisteren, ze spelen met rouwbanden. Dus ik zeg, ja, natuurlijk spelen ze met rouwbanden.
1: Ja.
2: Ik zeg, ja, maar de tegenpartij ook. Ik zeg, ja, dat is dan normaal, dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar ik vroeg me later af, ja, kijk, we hebben 18 ploegen in de Eredivisie.
1: Ja.
2: Met allemaal 30 contractspelers. Dus altijd wel af en toe zijn vader of moeder overlijden.
1: Ja, statistisch gezien wel, ja.
2: Lijkt me wel. En dan is toch de naam Koeman in dit geval denk ik ook wel van belang dat het zo aangevlogen wordt, ja.
1: Ja. Nou ja, dan ongeacht de uitslag is het toch een wedstrijd die dan de geschiedenisboeken ingaat, hè, op de een of andere manier, om het toch een beetje verdrietige reden. Misschien is het maar goed, Thijs, voor alles en iedereen dat komend weekend interlandvoetbal is, dat we even op adem kunnen komen misschien. Hè?
2: Lekker tegen Duitsland.
1: Ja joh, heerlijk. Nou, het debuut van Xavi. Moeten we het nog heel even hebben over Anthony Correa? Dat gaat niet best, hè?
2: Nou. Moeilijk. Ja, dat is echt, dat gaat helemaal niet zoals het moet, hè?
1: Nee.
2: Daar zie ik het eigenlijk ook niet, hoor. Ik bedoel, ik zie weinig ontwikkeling daarin.
1: Ja. Maar goed, laten wij ons met Telstar bezighouden, Thijs. Ja. Laten we die wedstrijd van gisteren dan maar snel vergeten. En dan over twee weken weer fris van de lever er tegenaan.
2: En een compliment aan iedereen bij AZ, hè, want dat was fantastisch.
1: Nou, goed dat je dat nog even benadrukt, inderdaad. Thijs Overgoor, het is altijd genoeg om je aan de lijn te hebben. Dus dank voor je tijd. Maak er een mooie dag van, hè.
2: Jullie ook, hè.
1: Groetjes. Hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Ja, man. Voetbal. Het is allemaal wat. Goed. Op naar het nieuws van 10:30. Met hoofdzaken en bijzaken. En Frank Boer. Belangrijkste hoofdzaken natuurlijk. Dit zijn Hall & Oates in Goedemorgen.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
8: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 11:30. In Boesinger-Lieden is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Hollandse Kroon zijn dit weekend voor de eerste slachtoffers van neergestorte Duitse oorlogsvliegtuigen herdacht. Eerder was er alleen aandacht voor de geallieerde slachtoffers. De ceremonie was wel veel soberder. Geen vlaggen, volksliederen of militaire eregroet. Bleef bij een presentatie met uitleg over de vier locaties waar in de Tweede Wereldoorlog een Duits oorlogsvliegtuig dus neerstortte. Er wordt nu een herdenkingspaal geplaatst. Vissers reageren enthousiast op de nieuwe proef met pulsvissen die er eventueel komt. De staatssecretaris van Visserij wil ruim 1 miljoen euro uittrekken om aan te tonen dat pulsvissen inderdaad beter is voor het milieu. Opvallend, want deze manier van platvis vangen werd 5 jaar geleden juist verboden. Niet meer van deze tijd, dat verbod, vinden deze vissers uit Den Helder.
12: Kijk, als je gezond verstand gebruikt en je kijkt naar wat er momenteel los is in de wereld, ook gezien het milieu en het klimaat en ook de brandstofverbruik, als visserman heb je natuurlijk een passie om te zorgen voor gezond en voedsel van dichtbij. Ja, dat kunnen we, het pulsvissen, kunnen we dat realiseren.
11: Nou, uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat pulsvissen inderdaad beter is voor het milieu. In de proef moeten 2 boten gaan varen met pulsvistuig. 1 op de Noordzee en 1 op de Waddenzee. Fans hebben dit weekend in Arnhem afscheid genomen van Ben Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden. Voor zijn vele fans was de bijeenkomst een emotioneel moment.
13: Ja, ik denk dat we vast van ons samen spreken dat we eigenlijk Ben zijn gaan volgen naar The Voice.
14: De eerste winnaar. En hij ziet er heel stoer uit. Maar volgens mij was het wel een hele lieve man.
15: Ik zit de hele week al bijna te janken. Kan dit? Ja.
13: Ja, hoewel hij de afgelopen jaren niet extreem veel mee heeft gedaan met muziek, vond ik en vonden wij toch dat we hier moesten komen om afscheid te nemen en alle mooie herinneringen die we hebben te koesteren en daar dat soort van af te sluiten.
11: Ja, de kist van Ben Sanders, die jarenlang in Horen woonde, stond in Arnhem nu bij zijn tattoo shop en daar konden mensen ook een rouwkaartje voor hem schrijven. De kaagbaan op Schiphol is vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag 7 dagen buiten gebruik. Meldt Schiphol. Het gaat om jaarlijks onderhoud dat ze moeten doen om de conditie van de start- en landingsbaan een beetje op peil te houden. Tijdelijke sluiting van de kaagbaan betekent natuurlijk wel dat andere banen intensiever gebruikt worden. Mensen die daarnaast wonen, die krijgen dus meer vliegtuigen over het dak. En terwijl in Frankrijk veel wijnboeren het moeilijk hebben door de extreme hitte en droogte, is de wijnoogst in Amsterdam Sloterdijk juist uitmuntend.
16: Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon. En een goed voorjaar. Zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte viel eigenlijk ook wel mee. Dus ja, het is gewoon een heel goed jaar.
11: Ja, een Château Hollandaise of zo.
10: Ja, want daar gaan we een beetje naartoe. Een Nederland-Wijnland.
11: Nederland-Wijnland. Ja, nou, het schijnt het dus wel zo te zijn dat de grond dan in Nederland minder goed is dan die in Frankrijk.
10: Okay.
11: Dus we geven er dan wel een hele eigen touch aan deze wijn.
10: Ah, ja. Okay. Ja, dat is een beetje het nieuwe normaal, hè, met de veranderende klimaat en zo.
11: Ja, ik geloof niet dat het helemaal de bedoeling is.
10: Nee.
11: Nou ja, laten we hopen dat het niet voor altijd is. Maar ik vrees dat dat een beetje onomkeerbaar is al. Ja, maar ja,
10: denk
11: is
10: ik
11: één iemand die daar alles van weet, dat ben ik niet.
10: Nee, zeker niet.
11: Dan roep ik altijd nog even dit. Meer nieuws in de app of op nrnieuws.nl. En dan komt de rest.
10: Ja, en dan schakelen we onmiddellijk over naar Jan Visser, inderdaad. Want als iemand daar verstand van heeft, van wijn, nee. Nee, van het weer natuurlijk. Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
10: Wat staat ons te wachten vandaag en de rest van de week?
17: Ja, vandaag eigenlijk prima dag. We hebben te maken met een hoog drukgebied boven het kanaal, waarvan de uitloper zich boven onze omgeving bevindt. Dus dat betekent droog weer, flink wat zon ook. Af en toe drijft er wel wat bewolking over. Soms heb je van die wolkenstraatjes, zit je er net onder, dan duurt het even voor de bewolking weer weg is.
10: Yeah.
17: Maar al met al behoorlijk wat zon. En zoals gezegd, droog weer. En de temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden. En de wind die waait uit het noordwesten is ook niet al te sterk meer. Gisteren hadden we veel wind, maar vandaag slechts een matige wind. Hooguit bij Texel nog af en toe vrij krachtig, maar ook daar afnemend. Morgen trekt het hoge drukgebied, wat boven het kanaal ligt nu, trekt naar onze omgeving, dus het komt dichterbij. Maar aan de noordflank ervan wordt juist weer vochtige lucht aangevoerd. En samenhangend met een zwak warmtefront. En dat betekent dat we morgen minder zon hebben. Zeg maar gewoon dat het een groot deel van de dag tamelijk bewolkt is.
10: Ja.
17: Kan ook een beetje motregen vallen. Inherent aan dit soort situaties. En het wordt zo'n 19, misschien 20 graden. Als later op de dag de zon nog even tevoorschijn komt. En de wind is morgen meest zwak tot matig aan de kust. Uit het westen elders weinig wind. Rustig weer dus, dat wel. En in de nacht naar woensdag, Bart, kan als het voldoende opklaart mist ontstaan. Plaatselijk ook dichte mist. En dan woensdag overdag is het geruime tijd wel droog weer. Mist trekt op, af en toe zon. Het wordt 19 tot 20 graden. Maar later op de middag en woensdagavond en ook in de nacht naar donderdag trekt een front over onze omgeving en dan gaat het weer wat regenen. Maar donderdag overdag trekt dat dan weer weg. Laat de zon zich weer geregeld zien. Temperatuur 18 tot 19 graden. En vanaf vrijdag komen we onder invloed van een nieuwe hoge druk boven het Europees vasteland. En dat hoge drukgebied houdt waarschijnlijk wat langere tijd stand. En aan de westflank daarvan wordt met een zuidelijke stroming tamelijk warme lucht aangevoerd. En dat betekent in het weekend en waarschijnlijk ook begin volgende week temperaturen ruim boven 20 graden en veel zon.
10: Jeetje mina, wat een bijzonder omstandigheid.
17: Ja, echt na zomers dus. Hè?
10: Ja, klein cadeautje van de zomer inderdaad.
17: Ja.
10: Nou, dat is goed nieuws. Nou, dan wil Christian altijd weten hoe het weer op Texel wordt. Maar volgens mij volgt dat een beetje de rest van het land, toch?
17: Ja, ja.
10: Ah, oké, goed om te weten. Hey, en mijn zoon die is dus aan het wandelen. We weten niet waar. Ergens in het oosten des lands, de Veluwe, Twente. Maar volgens mij is daar ook prima wandelweer, toch?
17: Uitstekend. Ja,
10: die boft maar, die jongen. Nou, hartstikke fijn. Jan, dank je wel voor nu en tot over een uurtje.
17: Ja hoor.

The Strange Effect hoorde je van Dave Barry. Ja, ik zei het al even dat ik een heel rijkelijk gevuld weekend had. Ja, wil je toch even nog met je meegeven? Ik was afgelopen zaterdag even op bezoek bij John. John is vriend van de show, trouwe luisteraar. En in het weekend is hij vrijwilliger in het NZH Vervoermuseum in Haarlem. En ik had al heel vaak beloofd dat ik erheen zou gaan. Dus ik dacht afgelopen zaterdag, kom op Bart, ga dan nou gewoon eens even langs. Dat heb ik gedaan en ik werd daar zeer hartelijk ontvangen. Ik kreeg een heerlijke cappuccino. En John heeft me alles verteld van al die prachtige bussen en trams die daar staan. Heel indrukwekkend. Allemaal bussen zoals je ze nog van vroeger kent. En trams van heel lang geleden. Er wordt daar ook nog een tram nagebouwd. Hè. Je had vroeger de blauwe tram. Die reed van Amsterdam via Haarlem naar Zandvoort. Er reed in Den Haag ook zo'n tram. Wil je meer weten van trams, dan moet je bij John zijn. Ik mocht ook allemaal voorin in zo'n tram staan. Ik heb al uitgelegd hoe dat dan vroeger ging. En ik mocht bij hoge uitzondering ook even in de garage. Kijk, dit museum is alleen op zaterdag open. Maar de rest van de week zijn dus allemaal mensen die daar sleutelen aan die bussen. Dus daar stond er een enorme stadsbus op de brug, hè, zodat je ook een auto op de brug kan zetten. Dus ik kon helemaal in die bus kijken. Dus daar stond, dan lopen dus, dat zijn van die musea die overeind gehouden worden door super enthousiaste vrijwilligers die daar gewoon geheel belangeloos dat museum overeind houden. Dus dat was een hele bijzondere, hartstikke leuke middag. En dat museum, meen ik echt, dat is een absolute aanrader. Het NZH Vervoermuseum in Haarlem gaat dat zien. En John, dus ik weet dat je luistert, hartstikke bedankt, man. Ik heb een hele leuke middag gehad. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. NH. Straks in Goedemorgen onze grote vriend Mika met Relax. Take it easy, lijkt me onder alle omstandigheden een uitstekend advies. Eerst Casey en de Sunshine Band. Dit is Come to My Island. Yeah.

0: We zagen hem nog opdraven bij het Eurovisie Songfestival. Mika.
1: Ja, en afgezien daarvan is het een beetje stilletjes, heb ik het idee. Niet de indruk dat hij heel veel nieuw werk uitbrengt, maar goed. Relax, take it easy. Ja, ik zei het al, onder alle omstandigheden lijkt me dat een uitstekend advies. Ik denk als Mika een dier was, dat het denk ik een capybara was. Ken je die capybara?

0: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek

0: tot modern. Ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel meubelstoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
7: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
8: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
9: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een steekincident in een woning in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek daar. In Arnhem hebben fans afscheid genomen van zanger Ben Saunders. Jarenlang natuurlijk een bekende inwoner van Horen. Hij overleed vorige week plotseling. En het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Er komt een speciale fietsroute. De provincies zijn intussen akkoord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
14: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Goedemorgen.
24: Met Bart Slim.

0: Tell a Lefty. Dat is Engels voor stijf links, denk ik, hè? Boston, hoorde je. 11:11.
1: Ciao, tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we.
1: Daar zijn we weer.
0: Zeker. Eigenlijk gedachteloos uurtje 2 binnengegleden van deze maandageditie van Goedemorgen. Een uurtje dat ik begon met The Real Thing and You to Me Are Everything. Zo'n liedje waarvan je na al die jaren nog steeds die tekst helemaal uit je hoofd kent. Kan ik zo van begin tot eind meezingen. Wonderlijk. Hoe dat toch werkt met muziek, hè? Dat zet zich zo in je geheugen vast en gaat er nooit meer uit. Goed, verder dit uur nog muziek van The Searchers en ABC, dus ja.
2: Het wordt weer een puikhalf uurtje,
0: nou,
2: een kwartiertje.
0: Verder is het winnen van een klein maar fijn prijsje. Kan ook vandaag zomaar weer eens een fluitje van een cent zijn. Als jij tenminste wat ik fluit herkent, dan is het een kwestie van de telefoon pakken en onmiddellijk bellen, hè. Dat allemaal op deze maandag. Het is 21 september, Earth Wind & Fire dag, hè. It was the 3rd of September. The 21st of September. That day I'll always remember. Goed. Op nhnieuws.nl het verhaal van World Cleanup Day. Tientallen vrijwilligers gingen gisteren met prikstok en zak erop uit om afval te verwijderen. En dat deden ze ook op het strand van Egmond aan Zee.
3: Sowieso vind ik het goed om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Plus, ik vind het gewoon heerlijk om op het strand te zijn, lekker uit te waaien. Dus een win-win situatie.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Ja, hij was maar kort. Maar herkende je de melodie van deze vaderlandse klassieker? Twee zangers, allebei al niet meer bij ons. Nou, je geeft al te veel weg, hè. Weet je het antwoord? Bellen onmiddellijk 088 850 5152.
1: Vrijgeef van de cent.

0: fluitje van Essent.
1: Ja, op maandag fluit ik altijd de melodie van een heel bekend liedje. En meestal is dat een liedje van Vaderlandse Bodem. Want dan maak ik het een beetje makkelijk voor jullie. En dan is het heel simpel. Waar is dit ook alweer de melodie van? En dan bel je. En het is dan wel verstandig om met gewoon normaal te bellen. Dus niet via WhatsApp. Zoals Tineke nu doet. Want dit kan ik niet opnemen. Ik kan wel appjes ontvangen. Maar ik kan hier niet via WhatsApp de telefoon opnemen. Dus onthoud dat even. Je kan gewoon bellen. En dat deden een heleboel mensen. Rinette als eerste. Want die zit altijd als een bok op de haverkist. En die had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Henk en voor Loes, zeg ik even uit mijn hoofd. En Marjan wilde ook nog. En er kwamen er ook nog heel veel appjes binnen. Dus even kijken. Rob heeft het bij het rechte eind. Jaap, maar die hoeft niet per se te winnen. En dit is een appje van Jolanda. Had het ook goed. Dit is ook een appje. En wel van Tietja had het ook goed. En dan deze ook nog. Doe ze even allemaal. Hè. Ron had het bij het rechte eind. En Tineke, nou, ik ga er even vanuit dat Tineke het ook wist. Maar die belt dus via WhatsApp. En dat kan ik helaas niet opnemen. Goed, dat gezegd hebbende. Als het goed is, heb ik Martijn aan de lijn. Martijn, ben je daar?
2: Goeiedag, jazeker.
1: Waar bel je vandaan, Martijn?
2: Ik bel uit Horen.
1: Oh, en hoe is het in Horen op dit moment?
2: Het is prachtig zonnig. Ik moet zeggen dat we net uit Spanje komen. Daar was het nog ietsje warmer dan hier.
1: Ja.
2: Maar we hebben net alle spulletjes weer thuis gebracht.
1: Oh, heel fijn.
2: En luisteren weer naar Radio Noord-Holland.
1: Nou, goddank. En volgens mij heb je een klein beetje zonneschijn in je handbagage meegenomen. Want die gaan we dan komend weekend meemaken hier, hè?
2: Zeker, heerlijk. Ja.
1: Nou, dank daarvoor namens heel Nederland. Heb je goed gedaan. Hey Martijn, jij hoorde mij een poging doen een heel bekend liedje te fluiten. En toen belde jij. En met een klein beetje hulp had je zomaar redelijk een goed antwoord. Nou is de vraag een beetje. Durf jij het aan om samen met mij mee te fluiten, zingen, neurien, galmen met de oplossing? Want dan krijg je een soort uitgebreid prijspakket plus.
2: Dat wil ik zeker wel proberen.
1: Dat wordt hartstikke spannend dan. Oké, als jij zover bent, dan ga ik aftellen. En dan, ik doe met je mee, hè, dus je staat er niet alleen voor. Dus, Oké, ben je zover?
2: Ja. Jazeker.
1: 2-1.
3: Als je wint, heb je vrienden. Rijden je echte vrienden. Nou. Als je wint, nooit meer eenzaam.
1: Je bent een talent. Hartstikke goed. Nou, voor de volledigheid, Martijn, roep nog heel even uitvoerende artiest en titel. Dan zijn we helemaal klaar.
2: Nou, twee van mijn jeugdhelden, Henny Vrienden en Herman Brood. En het nummer heet Als je wint, heb je vrienden.
1: Hartstikke goed. Klopt als een bus. Ja. Dat is het enige goede antwoord. Gefeliciteerd, Martijn. Je bent de winnaar van vandaag.
2: Nou, fantastisch.
1: Nou, vrijdag gaat de prijs de deur uit. Heb heel even geduld, maar hij komt eraan.
2: Fantastisch.
1: Dank voor meedoen.
2: Hartstikke bedankt. Vond het erg leuk om mee te doen.
1: Groetjes.
2: Fijne dag.
1: Doei doei. Oh. Nou, dit liedje wat je nu hoort, kan ik ook al een keer gaan zingen. Fluiten Neurie. Dit is ook een toppertje natuurlijk. Veldhuis en Kempering, goedemorgen met Ik wou dat ik jou was.
4: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ik ben Thomas Gezink uit Amsterdam.
8: Ik ben Aida uit Assendelft.
9: Ik ben Theo uit Castricum.
10: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 2 minuten over 11:30. In Julianadorp is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een steekincident in een huis in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoeft uiteindelijk niet te landen. De politie doet nog onderzoek in en rondom het huis en is nog op zoek naar een verdachte. De politie onderzoekt ook het verband tussen twee explosies vannacht in Amsterdam-Osdorp. Bij twee woonhuizen ging rond 4 uur vanochtend vroeg een explosief af. Het gaat waarschijnlijk om gerichte aanslagen, denkt de politie. Maar of die twee ontploffingen met elkaar te maken hebben, dat moet nog blijken. Niemand raakte gewond. Wie er achter de aanslagen zit, is niet bekend. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Dat is een techniek waarmee je met kleine stroomschokken vis kan worden gevangen. Het gaat dan vooral om platvissen. Die techniek werd door de Europese Unie verboden een aantal jaar geleden. Maar onze staatssecretaris Erkens die wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor die proeven. Het heeft meerdere voordelen, vertelt hij.
14: Het zorgt ongeveer voor een brandstofbesparing van 50%. En het tweede heeft te maken met de manier van vissen. Dit is zogeheten bodemberoerende visserij. Op dit moment slepen we daarmee zogeheten boomkorren, eigenlijk kabels, gewoon over de zeebodem om die visjes omhoog te krijgen. Dat zorgt ervoor dat de hele bodem omgewenteld wordt. En als je dat kan doen met een pulsnet, gebeurt dat niet. Dus ook voor de natuurkwaliteit is dat gewoon een heel stuk beter.
13: Nou, daarom hoopt hij nu 1,3 miljoen euro vrij te maken. Het zou dan gaan om een proef met 2 schepen. 1 op de Noordzee en 1 op de Waddenzee. Maar het moet dus nog allemaal rondkomen. De vissers die hebben alvast enthousiast gereageerd. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zo zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
15: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
13: Nou ja, goed, vrijwel iedereen dus. Een van de oorzaken, influencers, online dus, als Andrew Tate en politici die zich laatdunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten checken op wat er allemaal op komt te staan. Ja, en dan nog even een stukje fietsen, want het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Dat vinden de gemeente en de provincies. Dus langs de A2 moet een snelfietspad komen waar mensen lekker zonder stoplicht door kunnen chasen. Voordat het zover is, moet er echter nog wel een hoop gebeuren aan die route. Er moeten tunnels komen, moeten bruggen komen. Ook moeten sommige gebieden aangepakt worden om meer ruimte te creëren voor de fietsers. Daarvoor worden onder andere fietspaden verbreed en extra verlichting aangepast. Nou, naar verwachting zal in 2028 begonnen worden met de aanleg van deze route. En hij heeft een leuke naam.
10: Nou?
13: Namelijk de Van Dom tot Dam route.
10: Ah, maar kijk, je snijdt hier iets interessants aan. Want daarin zeggen ze dat het eigenlijk makkelijker moet worden om van Utrecht naar Amsterdam te fietsen. Ik als Amsterdammer snap dat natuurlijk wel. Ja. Tegelijkertijd vraag ik me af, waarom zou ik dan Utrecht fietsen?
13: Het heeft twee wielen en het gaat terug in de tijd.
10: Maar ik vind hulde voor deze.
13: Hartstikke leuk.
10: Ik vind het echt heel mooi bedacht. Van Dom tot Dam.
13: Van Dom tot Dam, hartstikke goed.
10: En dat is een kilometertje of.
13: Nou, het zal er 35 zijn, zo denk ik. Gok ik. Langs de A2 moet hij zo komen, hè? Dus je rijdt parallel aan de snelweg.
10: Zo mooi, ja. Nou, ja. Links heb je dan de snelweg, maar rechts heb je dan mooie landerij. Koude,
13: prachtige route voor
10: geschitterend.
13: Inderdaad. En zeker met alle e-bikes en speed pedelecs en alle malle fratsen van tegenwoordig.
10: Ja.
13: Kan je ook lekker doorfietsen. Want vroeger was van Amsterdam naar Utrecht, of andersom, natuurlijk een hele tippel.
10: Ja.
13: Maar tegenwoordig is iedereen toch 25 km per uur fietsen.
10: Ja, het jammer is, vind ik altijd wel van dit soort dingen. Je leest er dan, denk ik, nou, super enthousiast. Ja, 2028 gaan ze dus een keer beginnen.
13: Ja. Ja, okay,
10: en de ervaring leert natuurlijk dat ding ligt daar in no time. Hè, wat dat betreft net een Noord-Zuidlijn.
13: Nee,
10: dus dat is. Maar dan, je moet dus langer wachten.
13: Nou, als hij klaar is, Bart, dan mag je bij mij voor in een bakfiets. Meneer Slim. Gaat het nog een beetje?
10: Ja, dan halen we even in Amsterdam te Noordermarkt even een zuurdezenbrood van 22 euro. En dan gaan we dan lekker onder.
13: 52 tegen die tijd.
10: Heerlijk, man. Veel zin in.
13: Lekker, man. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan Visser.
16: Vandaag is het droog weer en er zijn flinke perioden met zon. Afgewisseld door soms wat bewolking. De temperatuur loopt op naar 19 graden en de wind is zwak tot matig boven land. Uit het noordwesten aan de kust en vooral bij Texel af en toe nog een vrij krachtige wind. Morgen overeerst echter weer de bewolking en kan er een klein beetje motregen vallen. Later op de dag wordt de bewolking waarschijnlijk weer wat dunner. Temperatuur maximaal zo'n 19 graden opnieuw. En er is weinig wind aan de kust, een matige wind uit het westen.

Don't You Want Me van de Human League. En dit was Dusty Springfield natuurlijk, hè, met I Only Want To Be With You. Ja, een kant van Dusty Springfield die misschien niet veel mensen kennen is die van activisten, ja zeker. Dan moeten we even terug naar 1952. Ja, het is natuurlijk een actueel onderwerp nu, hè, met Ed Sheeran en Macklemore, dat hele verhaal. Maar in 1964 speelde hij iets soortgelijks. Nou ja. Toen toerde ze namelijk door Zuid-Afrika, deze Dusty Springfield. En dat was toen nog een gesegregeerd land. Hè? Het apartheidsregime was daar aan de macht. Maar daar was Dusty Springfield zo op tegen dat ze een contract liet opstellen voor die tour, waarin ze expliciet aangaf dat iedereen, wit of zwart of kleurling, alles daartussenin, haar concerten mocht bezochten. En dat was daar totaal niet gebruikelijk. Dat werd strikt gescheiden gehouden. Nou, dat contract liet ze opstellen. En er waren dus een aantal concertzalen die daar een handtekening onder zetten. En zo kwam het dus voor dat zij een aantal concerten heeft gegeven voor een gemengd publiek. Zeer uitzonderlijk voor die tijd. Nou, toen de Zuid-Afrikaanse regering daar lucht van kreeg, toen werd haar in niet mis te verstaande woorden duidelijk gemaakt dat zij en haar band binnen 24 uur het land moesten verlaten of dat contract moest verscheurd worden, want anders, nou ja, zo geschiedde. Dus Dusty koos toch min of meer eieren voor haar geld, of althans, ze liet heel veel geld liggen, omdat ze dacht, nee, ik blijf achter mijn principes staan. Zij weigerde toe te geven aan de eisen van dat verderfelijke apartheidregime. Ik vond het toch wel een bijzonder verhaal wat deze week ineens voorbij kwam op mijn Instagram-feed. Over Dusty Springfield dus, lang geleden, 1964. Goed, je moet het een en ander, denk ik, in je mars hebben om een voormalig Beatle zover te krijgen dat die na lange tijd weer de studio induikt. Nou, de band die ik zo ga draaien, die lukte het. En dat gebeurde allemaal dankzij dit nummer.

Lobster, heel merkwaardig nummer van dat bandje dat de B-52 heet. De B-52's moet ik zeggen. Ja, een merkwaardig liedje. Het is namelijk gemaakt en ingespeeld met een gitaar die twee snaren miste. En met instrumenten die niet op elkaar afgestemd waren. En dan ook nog een tekst over een kreeft en een dagje naar het strand. En nou ja, heel ingewikkeld raar liedje. John Lennon, die hoorde dit liedje in een nachtclub in Bermuda. En die was helemaal gek van dit nummer. En hij zei later dat het hem deed denken aan werk van Yoko Ono, zijn vrouw destijds. Nou, of dat een aanbeveling is, dat laat ik even in het midden. Maar hij was helemaal gegrepen door dit nummer. En dit nummer leidde ertoe dat John Lennon voor het eerst in 10 jaar weer een studio indook om muziek te maken. En dat allemaal dus dankzij de B-52's. Je hoort ze nu in Goedemorgen. Dit is Love Shack.

0: de laatste pagina te pakken.
1: Okay.
0: Ja, niet dat ik het zo lang heb laten liggen, maar het komt er gewoon niet van. Indrukwekkend verhaal.
1: Okay.
0: Ja. En ik vraag me af hoeveel daarvan autobiografisch is. Want er zitten scènes in dat ik denk, oh man, als je dat allemaal hebt meegemaakt. Dat doen we straks. Okay. En voor de rest uiteraard Pimpampet. Maarten, aan mijn rechterzijde. Lotte, bovenop het nieuws.
1: Potverdorie.
0: En ik kom nog even jou een knuffel geven.
1: De band is weer bij elkaar. Hartstikke goed.
0: Precies.
1: Nou, John is er weer. Alles komt goed, mensen. Maak je geen zorgen. En de Eurythmics ook nog. Dat is een klapstuk van mijn goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Veel plezier met Jeroen en de rest van de dag bij dit fijne radiostationnetje in het zonnetje. Toedeloe, hè? Hoeka.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.

0: Voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Ik ben Sverre uit Medemblik.
3: Ik ben Nico uit Alkmaar.
4: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
5: Ik ben Peter uit Haarlem.
6: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Precies, een hele goede middag. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij een steekincident in een huis in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar de verdachte. De politie onderzoekt het verband tussen twee explosies vannacht in Amsterdam-Osdorp. Bij twee woonhuizen ging rond 4 uur een explosief af. Of de twee ontploffingen met elkaar te maken hebben, moet nog blijken. En het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Dat vinden de gemeenten en provincies. Langs de A2 moet een snelfietspad komen waar mensen zonder stoplichten door kunnen rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: June tot 2.

0: Het is vandaag maandag 21 september. En we zijn er weer, na ruim een week vrij. Aan mijn rechterzijde, Maarten Faber.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het, jongen?
1: Goed, hoe is het met jou? Welkom terug.
0: Goed, Huis, dank je wel.
1: Dank je wel. Ja. Jij ook.
0: Och, man, het was een feestje. Even voor de mensen die het gemist hebben, kan hoor. Ik vertel ook niet alles, hoewel, bijna alles. Ik heb een huwelijk mogen voltrekken in Spanje.
1: Ja.
0: Daar was niet niks.
1: Je eerste keer?
0: Wat de eerste keer. Ik heb wel een soort stagebegeleider gehad.
1: Ja.
0: Ik heb 4 huwelijken bijgewoond bij Liliane Spijker. Liliane, kusje, dankjewel.
1: Ja, lief.
0: En, ja, maar nu moest ik los. Ja. Nu moest ik zelf.
1: Oh jee.
0: Er waren 120 gasten. Nick ging trouwen met zijn Samina. En Nick is de zoon van hele goede vrienden.
1: Ja.
0: Nick is tevens de allerbeste vriend van mijn zoon Jesse. Die ook getuige was.
1: Mooi.
0: En dit werd mij gevraagd in april. Wil jij onze ceremonie leiden? Oké, ik wil babs worden. Ik ben nog niet beëdigd. Ben ik mee bezig. Maar ceremonieel mag je dan een huwelijk voltrekken.
1: Ja.
0: En toen werd me dat gevraagd. En toen zei ik in mijn volle enthousiasme, tuurlijk, dat doe ik. Nou, naarmate het dichterbij kwam, dacht ik af en toe, ja, dit is wel spannend. 120 gasten en de kende mensen ook allemaal heel goed.
1: Ja, jeetje. Okay.
0: Het was op het terrein van een kasteel.
1: Zo.
0: Een kasteel. Castel Perelada.
1: Ja.
0: Ik was een soort prinses.
1: Jij was de prinses,
0: ja, maar
1: niet de bruid.
0: Nee, ik was ik liep daar voordat het bruidspaar kwam, liep ik daar op het terrein van dat kasteel. Brandende zon, geen bomen en er was ook geen parasol. Niet voor het bruidspaar, maar ook niet voor de babs.
1: Oh jee.
0: Bloedheet. Drijfnat, weet ik. Maar het was heel erg leuk om te doen.
1: Ja, ging het goed uiteindelijk?
0: Het ging heel goed.
1: Ja.
0: Ik kreeg zoveel complimenten.
1: Kun je een stukje doen?
0: Kan ik een stukje doen.
1: Ja.
0: Nou ja, ik deed welkomstwoord in het Engels.
1: Ja.
0: En dat was voordat de bruidspaar er was. En toen uiteindelijk kwam, dan vraag je, mag ik jullie aandacht voor de bruidegom?
1: Ja.
0: Nick, die begeleid wordt door zijn moeder, Margaret. En dan kwamen ze aan en er werd muziek ondergestart. Prachtig nummer muziek. Begeleid ook met een live violist.
1: Zo.
0: Zo romantisch. En toen kwam Samina eraan, samen met haar moeder. En dan uiteindelijk gingen ze zitten. Warm, leuk. De familie van de bruid, links vooraan. Rechts vooraan de familie van de bruidegom. Met daartussen mijn zoon als getuige.
1: Ja.
0: Mijn dochter staat iets verder naar achter. En dan, ja, dan begin je dus daar. Je begint dus met zo'n ceremonie. 2 avonden heb ik met ze gesproken. Ze zitten ook gewoon wat mooie anekdotes in.
1: Ja,
0: zij reizen veel over hun vakantie, over dingen die er misgegaan zijn. Maar ook, en het is zo leuk, over hoe ze elkaar ontmoet hebben.
1: Oh ja.
0: Ze zaten bij een on-air festival. En dit is wel een lange versie eigenlijk. Is de muziek lang genoeg? Okay. Maar in ieder geval, zij zat bij een on-air festival op een bankje. Haar vriendin Sarah ging wat te drinken halen. Daarnaast zat Nick en ze raakten met elkaar aan de praat. En binnen 5 minuten hebben ze hun hele leven uitgewisseld met elkaar.
1: Liefde op het eerste gezicht.
0: Liefde op het eerste gezicht. Ja. Voor hem. Hij dacht, ik laat haar niet meer gaan.
1: Oh ja.
0: Zij dacht, we doen rustig aan.
1: Oké, nog even kijken.
0: Zij had 3 maanden nodig. En hij dacht gelijk, oké, heb ik ook gezegd in mijn speech, deze vrouw wil ik voor mij winnen.
1: De moeder van mijn kinderen.
0: Ja, de moeder van mijn kinderen. Nou, ik had wat interactie met het bruidspaar. Interactie ook met de getuigen. Ik heb op een gegeven moment gevraagd aan het bruidspaar, wat betekent liefde voor jullie? Hoe zie je de toekomst voor je? Maar er zaten ook wat leuke gekke dingen in.
1: Ja.
0: Ik hoorde mezelf op een gegeven moment roepen, jongens, het is je zo heet. Ik denk dat ik tussendoor even de vijver inspring. Dus ik had ook de lachers op mijn hand. Nee, het was echt geweldig.
1: Nou, leuk. Maar als er iemand hiervoor gemaakt is, dan ben jij. Dus volgens mij heb je helemaal je nieuwe roeping gevonden.
0: Nou, ik wil wel eigenlijk dit combineren met wat ik hier doe natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het lijkt me prachtig om gewoon 1 keer per maand zo'n huwelijk te voltrekken.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, en er kwamen zoveel mensen naar me toe dat ik weet, de bruiloft die ik gepland heb staan voor januari, dan mag ik ook een huwelijk voltrekken.
1: Oh jee, het wordt een hele business.
0: Maar volgend jaar heb ik een huwelijk in Italië. Zoals het er nu naar uitziet.
1: Oh,
0: ja.
1: Zo, je bent gelijk heel Europa
0: aan
1: het
0: veranderen. Maar ik heb wel gezegd, ja, ik denk, jongens, doe lekker in eigen land. Maar ik ken deze mensen helemaal niet, dus dan ga je dat ook niet zeggen. Maar ik heb wel gezegd, er is 1 datum in juni, daar kan ik echt niet.
1: En dat is?
0: 26 juni.
1: Oh ja, wat is er dan?
0: Dan trouwt Maarten.
1: Oh,
0: met de allerliefste Jeroen. Ik denk, dan kan ik niet. Toen was het stil aan de andere kant van de lijn, want ik was aan het feestnijmen met ze. En ik dacht, oh god. Zij trouwen op 24 juni in Italië.
1: Oh, ben je wel op tijd terug voor die van mij?
0: Ja, zeker op tijd terug.
1: Gelukkig.
0: Ja. Oké, dus waar wil ik naartoe? Er was één moment tijdens die hele avond. Dat vond ik zo legendarisch. Want heel vaak zie ik op Facebook en op Instagram filmpjes voorbij komen. Er wordt er een stukje Italiaanse muziek ingestart. Daar gaat iedereen staan en zwaaien met de witte servetta.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar nu wel. Ik heb overal gelopen, gerend en gesprongen met mijn witte servetje in mijn handen. En ik wil nu die muziek draaien.
1: Oh ja, ik weet wat je gaat draaien.
0: Dat was
1: heel
0: fantastisch.
1: Ja.
0: Maar de vraag is nu aan iedereen die luistert. Heb je wel eens een bruiloft meegemaakt dat je denkt... dit moment, Joen, dat wil ik met je delen. Gewoon even een hilarisch, een mooi, een romantisch moment... een gek moment of een traditioneel moment. Dat lijkt me zo leuk.
1: Super.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, misschien kun je ook even naar
1: pak een zakdoek of een beetje wc-papier. Kan
0: nee,
1: jij lekker
0: heb hier
1: wit gaan
0: papier.
1: Paraderen.
0: Oh, maar dit was zo gaaf. En dan zwaaien met dat servet. En dan ren je overal langs die lange tafels... waar het diner nog plaatsvond. Nick en Sam, bedankt voor je...

0: Ja, deze plaat is echt van een ritje over. Dat is echt, dan gaat iedereen los, Maarten. Ik vind het, kan het volgend jaar ook bij jou? Dit is zo'n mooi moment.
1: Ik laat nog niks los over het entertainment.
0: Oh, ik kan altijd Wolter Kroes nog vragen of zo, hè?
1: Het zou leuk zijn, maar ik zeg niks.
0: Oké, goh, en dan moeten we dan 8 maanden volhouden, 10 maanden. Goed, weet je wat nou zo leuk is? Dat mijn eigen stagebegeleider, zo heb ik haar gedoopt. Ja. Stagebegeleider.
1: Ja.
0: Die heeft gebeld. En dat is Liliane Spijker. Dag Liliane, goedemiddag.
2: Hi John.
0: Hi. Ja, we hebben veel contact gehad. Ik heb je ook gebeld vanuit Spanje en foto's gestuurd. Maar die voorbereidingen met jou tijdens die 4 huwelijken... en het mailcontact wat daarna volgde, heeft me heel erg geholpen. Dank je wel.
2: Nou, dat heb ik met alle liefde gedaan, dat weet je.
0: Ja.
2: En je bent er ondertussen ook achter dat trouwen, voor de trouwambtenaar, heel veel werk is.
0: Het is echt heel veel werk. Ja, het is echt, nee, dat weet ik zeker. Dat had ik me niet gerealiseerd, maar daar ben ik ondertussen inderdaad achter.
2: Maar het is de allerleukste baan van de hele wereld.
0: Zeker, dat je dan gewoon onderdeel mag zijn van zo'n mooi romantisch moment. Terwijl ik, Liliane, ik ben nog nooit een dag getrouwd geweest. Maar goed, dat geldt terzijde. Heb jij ook nog een moment uit een bruiloft dat jou voor altijd is bijgebleven?
2: Ja, het is niet echt een bruiloft, maar het is wel een verhaal wat ik echt nooit van mijn leven zal vergeten. Ik hoop ook dat ik het droog hou bij het vertellen hiervan.
0: Oh, nou, dan...
2: Het is een aantal jaren geleden. Wij deden toen heel veel met Stichting Vaarwens. En de boot van Stichting Vaarwens komt bij ons aan de steiger.
0: Ja.
2: Het ging handig om even voor de mensen die het niet weten te vertellen waar ik woon. Ik woon op de vuurtoren het Paard van Marken.
0: Ja.
2: En dan kwamen ze hier altijd even met de boot aan. En dan konden de mensen even van boord af, even rondlopen. Bij warm weer even pootje baden.
0: Ja, en Stichting Vaarwens doet iets voor mensen die ernstig ziek zijn.
2: Ja, voor terminaal zieke patiënten.
0: Ja, precies.
2: Er komt een jonge vent van boord. Het was verschrikkelijk heet die dag. Ik geloof dat die 4 truien, 3 jassen, sokken, muts, handschoenen, nou bedenk het maar. En hij had dus een hele zeldzame vorm van kanker. Hij mocht ook absoluut niet alleen blijven, dus er was continu begeleiding bij hem. Maar ik ga op een gegeven moment met hem op het bankje zitten in het zonnetje. En hij vertelt, het is vandaag mijn trouwdag. Ik zei, oh, hoe speciaal. En hoe mooi. Ja, zegt hij, we zijn 1 jaar geleden getrouwd. Ik zou het zo graag nog een keer over willen doen. En ja, toen gingen bij mij eigenlijk de radertjes gelijk draaien.
0: Ja.
2: Ik zei tegen hem, dat gaan we doen. We gaan het overdoen. Ik ben naar binnen gerend. Ik heb mijn spullen tevoorschijn gehaald. En de hortensia's stonden hier prachtig in bloei. We hebben bloemen van de hortensia's geknipt. We hebben strikken eromheen gemaakt, zodat de bruid een bruidsboeket had. Haar haren een beetje omhoog gestoken met een hortensia erin. En we hebben opnieuw het huwelijk voltrokken.
0: Ach.
2: Dit was zo een... Nou, daar ga ik, hè. Precies wat ik zeg.
0: Ja.
2: Dit was zo'n gigantisch emotioneel moment. Dit is iets wat ik nooit, maar dan ook nooit van mijn leven zal vergeten. Dit is het allermooiste huwelijk wat ik ooit voltrokken heb.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en dat blijf je altijd bij. En als je erover vertelt, dan voelt het nog steeds emotioneel na al die jaren.
2: Het blijft emotioneel, want het is echt al ik denk dat het al 1 jaar of 8, 9 geleden is. Maar als ik het erover heb, ik schiet altijd weer vol.
0: Ja, maar hoe mooi is het, Liliane, dat jij zo adequaat gereageerd hebt, dat je je toga gepakt hebt en al je andere spullen, een bruidsboeket aan elkaar geflanst hebt, haar opgestoken heeft, dat je dit hebt kunnen doen voor deze man. Dit is toch fantastisch?
2: Het is onbetaalbaar.
0: Ja, mooi. Ik wist dat je bijzonder was, maar dit maakt je nog bijzonderder. Dank je wel.
2: Nou, dankjewel.
0: Goed aan Thijs.
2: Doe ik. Dag liever.
0: Ik zie je gauw. Doeg.
2: Doei.
0: Dag. Ach jeetje, wat een indrukwekkend verhaal. Dag Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou Hans, wat fijn dat je even een appje gestuurd hebt. Want wat heb jij als huwelijk dat je is bijgebleven?
3: Nou, het is iets heel anders dan wat Liliane er net vertelde.
0: Ja.
3: Ik denk dat je hier de film Four Weddings and a Funeral nog wel kan herinneren.
0: Zeker, die film.
3: Ja, ja. 1994 geloof ik.
0: Ja.
3: Een paar jaar later, ik woonde destijds in Londen. We hadden een trouwerij in Wales. Dus wij naar Wales toe. Ergens een klein kerkje in de Raleigh's. Overblijvend achter de voren in een bed and breakfast.
0: Ja.
3: En naar het kerkje toe, helemaal uitgedekt met bloemen. En het is een klein kapelletje eigenlijk. Altaar natuurlijk helemaal opgedoekt, gedaan met bloemen en nog wat. En er zit een organist te spelen.
0: Ja.
3: Love Changes Everything.
0: Love Changes Everything, ja.
3: Een van, ik gaf hem aan Andrew Lloyd Webber, is van een van de musical.
0: Ja.
3: En wat bleek nou? Die organist die er zat, die hadden ze op het laatste moment ingehuurd of ingeroepen.
0: Wat dan?
3: Want de eigenlijke organist die had een hartaanval gehad.
0: Och, jij mag.
3: Ervoor. Nou, dus daar zaten we in de bank te wachten tot de bruid binnenkwam met de vader.
0: Ja.
3: En die bruid die was laat.
0: Oh, die was ook laat.
3: Die was veel te laat. Maar het grappige was, die organist die kende maar één lied, één nummer.
0: Ja.
3: Love Changes Everything.
0: Ja.
3: En dat ging maar door. En dat ging maar door.
0: Tot de bruid binnenkwam.
3: Dat ging maar door.
0: Oh.
3: En op een gegeven moment zat allemaal natuurlijk helemaal. Het was echt zo'n moment dat je denkt van dit gebeurt ook maar één keer in je leven.
0: Ja, wat een verhaal dat jou is bijgebleven. Dit is echt, dat snap ik ook wel. Hoor. Eerst met die organist en toen met de bruid te laat.
3: Ja, het was juist dat hij buiten laat was en dat die organist de hele tijd
0: dat
3: maar
0: hij hetzelfde nummer.
3: En dan ging er weer een toon hoog verder en dan weer een toon hoog.
0: Nee.
3: Ging maar door en dat ging maar door. Love Changes Everything. En dat was het enige dat ze kende.
0: Och, maar goed, arme man.
3: Bruid en bruidegom zijn ook een paar jaar later gescheiden. Dus.
0: Oh, nou, is het.
3: Dus dat was een goede voorbeeld.
0: Ja, ach jij mag. Nou, dankjewel voor het verhaal en jammer van de scheiding.
3: Er zal wel iets fout gelopen zijn. Hè.
0: Ja. Ach, ieder huisje heeft zijn kruisje, toch?
3: Ja, daar zeker.
0: Oké, wat een verhaal. Hé hey Hans, dank je wel, hè.
3: Hoi.
0: Goed zo, hoi. Maarten, hebben we nog belangrijke appjes?
1: Vooral Gerard, die vindt de huwelijksnacht de mooiste dag van zijn leven.
0: Oh.
1: Eindelijk samen om de dag door te nemen. Ja, en om andere dingen, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Maar die andere dingen die hebben we niet gehoord, zeker?
1: Nou, misschien de buren.
0: Oh ja. Dit zou even lekker wezen. Oh, lekker was het misschien ook wel. Oké, okay, nou, tijd voor een plaat. Aretha Franklin en George Michael.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Ik ben Puk, uit Warmehuizen.
11: Ik ben Eden, uit Egmond.
12: Ik ben Fieke, uit Heilo.
13: En ik ben Seb, uit Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut over 12:30 in Aardenhout is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een steekincident in een woning in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Voor het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland. De politie doet onderzoek in en rondom het huis en is nog op zoek naar een verdachte. De politie onderzoekt het verband tussen twee explosies vannacht in Amsterdam-Osdorp. Bij twee woonhuizen ging rond 4:00 een explosief af. Het zou gaan om gerichte aanslagen. Of de twee ontploffingen met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Wie er achter de aanslagen zit is niet bekend. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker bij de NOS.
17: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
16: Influencers en politici die zich laagdunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit worden genoemd als een van de oorzaken. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten checken wat er allemaal op komt te staan. En het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Dat vinden de gemeente en de provincies. Langs de A2 moet een snelfietspad komen waar mensen zonder stoplichten door kunnen rijden. Voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren aan de route. Zo moet een aantal tunnels en bruggen aangepast worden. En ook moeten sommige gebieden aangepakt worden om meer ruimte te creëren voor fietsers. Daarvoor worden onder andere fietspaden verbreed en extra verlichting geplaatst. Naar verwachting gaan ze over 2 jaar beginnen met de aanleg van de route. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. En dan gaan we naar de one and only Jan Visser. Goedemiddag.
18: Dag, June. Goedemiddag.
15: Wauw, vertel ons wat voor een mooie nazomer wij krijgen, of niet?
18: Ja, niet meteen. Het is wel best wel redelijk weer deze week, hoor. Daar gaat het niet om. Maar als je echt denkt aan zon en hoge temperaturen, zeker voor de tijd van het jaar, dan wordt het vooral vanaf het weekend zit er toch wel wat nazomers weer aan te komen. Nou, vandaag hebben we ook prima weer, hoor. Vanmorgen flink wat zon. Nu ontstaat er wat meer bewolking. Af en toe ook zon. Dat is een beetje het beeld voor de rest van de middag. En gaandeweg de middag, dan komt de zon weer wat vaker aan te pas. En het is een graad of 18 op de meeste plaatsen. Het wordt 19 graden. Dus niet veel verandering wat dat betreft. Rustig weer. We hebben te maken met een sterk hoge drukgebied boven het kanaal. En de wind is slechts zwak tot matig en die waait uit het noordwesten. En die wind die neemt in de loop van de middag wat verder af. Vanavond komt er geleidelijk aan wat meer bewolking. En dan morgen bevindt het hoge drukgebied nu boven het kanaal. Morgen is min of meer boven het zuiden van ons land en België. Maar aan de noordflank wordt door een zwak warmtefront vochtige lucht aangevoerd. En dat betekent dat het morgen toch wel wat meer bewolkt zal zijn dan vandaag. Kan ook nog een beetje motregen vallen. En de temperatuur komt 's middags uit op zo'n 19. Misschien als de zon later in de middag, dus een kleine kans op, nog even tevoorschijn komt, 20 graden. Bepaalt geen koude lucht dus. En de wind is morgen slechts zwak tot matig uit het westen. In de nacht naar woensdag, als het voldoende opklaart, kan er dichte mist ontstaan. En dan woensdag overdag is het eerst droog, met af en toe zon. Later op de middag en in de avond komt er zwakke storing opzetten en dan kan er weer wat regen vallen. Dat gebeurt ook in de nacht naar donderdag. Maar dan op donderdag zien we alweer de ontwikkeling van een volgend hoge drukgebied. En dat trekt dan de dagen daarna langzaam zuid van ons land langs naar het midden van Europa. En dat betekent vooral in het weekend en begin volgende week een zuidelijke stroming waarmee warme lucht wordt aangevoerd. In het weekend hebben we dan temperaturen, ook begin volgende week, boven de 20 graden, ruim zelfs. En in het binnenland misschien rond 25 graden.
15: Zo.
18: En bovendien
15: dat is allemaal behoorlijk
18: volgende
15: week.
18: Ja, met vanaf het weekend eigenlijk al, hè?
15: Ja, jeetje. Dat het dan opeens weer zo mooi wordt.
18: Ja, inderdaad. Ja, ja, dat mag je stellen. Ja, ja. Voor het binnenland is het wat minder, want daar hebben ze natuurlijk toch nog steeds behoorlijk last van de droogte. Bij ons is het allemaal gelukkig de laatste tijd wat natter geworden. Ik kreeg nog een melding vanuit Outerlake. Daar viel sinds half augustus tot nu toe 180 millimeter. Dus dat is het beste klap water. Maar ga je bijvoorbeeld naar het oosten van het land, ja, daar is nog steeds heel weinig gevallen. Maar goed, de droogte is natuurlijk wel minder heftig dan in de zomer. Dat mag wel duidelijk zijn. Zeker, ja, in onze provincie is het allemaal alweer duidelijk minder geworden.
15: Oké. Okay. Nou, dus dan moeten we nog even een beetje geduld hebben voor die echte mooie nazomer. Maar ja, dit is ook al heel lekker weer, hè?
18: Ja, dit is het ook, ja.
15: Zo,
18: ja, zeker.
15: Hartstikke lekker zonder jas. We doen nog even de luchtdruk en de weerspreuk, Jan.
18: 1031. En de weerspreuk luidt: is september mild, dan wordt de winter wild.
15: Ja, hele wilde sneeuwvlokken.
18: Ja, of heel veel depressies, dat kan natuurlijk ook nog.
15: Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, zover is het nog lang niet.
18: Nee,
15: hey, hartstikke goed. Dank je wel, Jan. Tot morgen.
18: Ja hoor,
15: goed
18: hoi.
15: Zo, dag. En dan gaan we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Op de N247, die loopt van Amsterdam richting Hoorn, is het druk tussen het Schouw en Broek en Waterland Noord over een lengte van 3 kilometer, 8 minuten vertraging.

0: Oh, die stem van Robbie Williams met Maarten.
1: The Road to Mandalay.
0: Oké. Okay.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de film. Bam.
2: June tot 2.
3: Bam.
2: Bim Bam Pet. June tot 2.
4: Speelt Bim Bam Pet.
0: The Road to Mandalay. Alsof we er gisteren nog samen geweest zijn. Waar ligt het eigenlijk, The Road to Mandalay?
1: Heel ver weg.
0: Ja, dat denk ik ook. Daar gaan we vanmiddag even niet naartoe.
1: Nee.
0: De vragen voor Pim Pam Pet heb je weer zeer vakkundig in elkaar gezet.
1: Ja.
0: Kosten nog moeite gespaard. Je was er uren mee bezig.
1: Absoluut.
0: En je schudt het zootje mouw.
1: Nee, hier is echt over nagedacht.
0: Oh.
1: Brainstorm sessies.
0: Echt waar? Met wie?
1: Alles zit erin. Ja, een lach en een traan.
0: Oké, ik ben uit op de traan vandaag. maar we gaan Pim Pam Pet spelen. We komen met een selectievraag. 088, 850, 51, 52. Als iemand hem heel leuk en vakkundig... en ook het liefst een beetje snel wil beantwoorden. Weet je waar ik nou zin in heb?
1: Nou?
0: Ja, ik heb ook wel zin in Pim Pam Pet. Maar ik heb ook zin in donderdagavond.
1: Ja.
0: Ik mag met jou over de top doen.
1: Ja.
0: Ik mag bij jou aanschuiven.
1: Duo. Ja.
0: Ja.
1: Jij bent mijn medepresentator.
0: Dat jij dan mijn baas bent.
1: Ja, dat ben ik sowieso wel hoor.
0: Dat dacht ik al. Nee, maar heel leuk. Oké, maar nu eerst de selectievraag voor Pim Pam Pet voor vandaag. Maarten. Ja.
1: Nou, dat is heel leuk, want er is een Sound of Music museum geopend in Salzburg. Ja, jaarlijks trekt dat honderdduizenden filmsfans aan, omdat daar natuurlijk die film is opgenomen. En nu is daar dus ook een museum bij gekomen.
0: Heel leuk.
1: Ja, de Sound of Music is een prachtige film.
0: Ik heb echt al 10 keer gezien, de Sound of Music. Met mijn moeder en later met mijn dochter. En
1: ja,
0: heb je hem wel eens gezien?
1: Ja, op die heide zo, loopt ze dan zo. En de Sound of Music.
0: Ja.
1: Ja, heel leuk.
0: En dan hoopte ik altijd met hem te kunnen trouwen.
1: Oh, oké. Nou, wat niet eens kan nog komen. De vraag is een filmtitel.
0: Een filmtitel. Oké, lang verhaal, korte vraag. Een filmtitel met de volgende letter. Het is de W van Willem. 088 870 70.
1: God, je bent een week weg geweest. 78.
0: 088 850.
1: Ja.
0: 51. 52.
1: Ja, waar haal je die 70 nou vandaan?
0: Ja, weet ik ook niet. Oké. Titel van de film. Met de W van Willem is de selectievraag voor Pim Pam Pet voor vandaag.

0: Don't dream it's over. We beginnen pas, Maarten.
1: Ja.
0: Crowded House.
1: Mooi
0: Zullen
1: liedje.
0: We? Zullen we?
1: Zullen we doen?
0: Gaan we?
1: Doe eens gek.
0: Oké. Okay.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Want we gaan Pim Pam Petten. En dat doen we immers 5 dagen per week met nog steeds hele mooie prijzen te vergeven.
1: Zeker.
0: De bon ter waarde van maar liefst 50 euro te besteden bij Plutosport.nl.
1: Ja.
0: Maar als we dat niet alleen hebben, dan hebben we ook vast nog wel allerlei andere mooie prijzen.
1: Zeker.
0: Het gaat ook om het spelletje, hè?
1: Absoluut.
0: Oké, okay, Sound of Music, museum geopend in Salzburg. Ja, daar gaan natuurlijk heel veel filmfans naartoe. En jij kwam met een leuke, superleuke, overdreven leuke vraag. Noem de titel van een film.
1: Ja.
0: Met de W van Watership Down.
1: Zeker. Leuke konijnenfilm.
0: Moest
1: maar ook
0: houden.
1: The Wolf of Wall Street.
0: Oh ja.
1: Ook mooi. Met, hoe heet je ook alweer?
0: Weet ik niet
1: meer. Van ook van de Titanic is die. Nou, kom er niet op.
0: DiCaprio.
1: DiCaprio. Walk the Line, Wally, Wicked, Willy Wonka en de Chocoladefabriek.
0: Nu heb ik zin in chocola.
1: Ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Leuke antwoorden. We gaan even naar Sebastian. Sebastian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hé, hey, wat was jouw antwoord?
3: Van wat was dat ook weer? Van de film?
0: Ja, ja, dat was de eerste vraag. Ja,
3: ik moest erin vullen, ja. Dat was Wild Wild West.
0: Oh, Wild Wild West.
3: Ja, ik ben helemaal goed in films. En wat jij net om, dat dacht ik, hey,
0: ja, dat
3: is ook goed. Ja.
0: Ja, precies. Maar dat denk ik heel vaak. Er komen weer allerlei antwoorden voorbij. Denk ik, oh ja, dat is ook goed. Oh, dat is ook goed.
3: Ja, daarom.
0: Hartstikke goed, man. We gaan nog even naar mevrouw Kasper. Mevrouw Kasper.
4: Ja, ja.
0: Goedemiddag. Mag ik ook een voornaam weten? Want we hebben hier Sebastian en dan hebben we ook aan de andere kant...
4: Ja, Nel.
0: Nel. Nel en Sebastian.
4: Hallo, Nel.
0: Ja.
4: Okay. Hallo, Sebastian.
0: Nou, kijk, het is nu al gezellig.
1: Ja.
0: Maar Nel, had jij een titel van een film, neem ik aan?
4: Ja.
0: En het is?
4: West Side Story.
0: De West Side Story. Klassieke. Tuurlijk, hartstikke goed. Is de voorzitter van de jury er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, ik heb er zin in.
0: Oh, je hebt er zo zin in.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. Nou, dan mag jij de eerste vraag ook deze doen, hè?
1: Oh, leuk zeg. Ja, in Parijs gaan honderden persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot onder de hamer. Waaronder, ja, let op, haar aanstekers.
0: Was zij zo'n roker dan?
1: Nou, blijkbaar. Ja, okay. Maar ze kan ook voor de kaarsen misschien.
0: Ja, okay.
1: Haar fiets ook. Pannen, misschien daarvoor, voor het gas en dan de pannen erbij. En een exemplaar van haar Kama Sutra boek. Wordt allemaal geveild. En er komen natuurlijk allemaal verzamelaars op af. Dus de vraag is, wat kan je verzamelen?
0: Wat kun je verzamelen? Sebastian en Nel, dat is de vraag.
4: Oké, goed.
0: Ja, wat kun je verzamelen? Nou, let op.
1: Nee,
0: er komt een letter, hè? Maar het is niet de P van postzegel. Het is de V van Victor. Wat kun je verzamelen met die...
3: Nee.
1: Ja, dat is te algemeen.
3: De algemeen, hè? Vleeswaren. Nee, dat kan niet.
0: Nee. Laat je er 3 aan liggen.
3: Vingerhoedjes.
1: Ja,
0: ja, dat
1: die kan je
0: wel.
1: Zeker verzamelen.
0: Vind ik ook echt
1: Sebastian.
0: Iets voor jou, Sebastian. Vingerhoedjes.
3: Ja, ik heb er dat. Ja.
0: Ja, en toen werd het stil. We gaan door naar vraag nummer 2. Een hele reuze haai is het gelukt om de baai van de Canadese kuststad Halifax binnen te komen. Die haai is echt 10 meter lang. En die heeft amper tanden. Is dus ook niet gevaarlijk voor mensen. Maar hij klinkt wel heel gevaarlijk. Noem een zeedier. Een zeedier. Dus wat leeft er in de zee? En is er ook nog een dier? Het is de S van Simon.
4: Schelpen.
1: Schelpen.
3: Is geen dier, hè?
0: Schelp is geen dier.
1: Is geen dier.
3: En,
4: slakken.
1: Wat zeg je?
3: En,
1: slakken. Ja, een zeeslak. Ja hoor.
4: Zeeslak, ja.
1: Mevrouw Kasper heeft een punt. Of Nel.
0: Nee,
3: nou, mag ik al niet.
1: Wat zeg je?
3: Nee, ze was eerder, ja.
0: Ja, Nelletje was eerder. Nelletje, moet je bij horen. Goed, ik ben net vrij geweest. Dan moet ik alweer een beetje in het gereel komen.
3: Okay. Soms weet je het, hè?
0: Ja, precies. Lex Perlow zit hier. Heeft weer een indrukwekkend boek geschreven. En daarover gaat hij zo meteen praten. Vraag nummer 3 is de titel van een boek. Ik doe nu 2 vragen achter elkaar.
1: Ah, joh,
0: dat is helemaal niet aardig voor mij.
3: Titel van een boek.
0: Ja. Titel van een boek, met de P van Pieter.
3: Pinocchio.
1: Pinocchio is een origineel boek, zeker. Ja. Punt voor Sebastian. Ja.
0: Nou, Maarten, maak jij het maar af.
1: Ja, Anouk die gaat dus naar de Ziggo Dome. Dat was al bekend, maar ze neemt ook het hele Metropoolorkest mee.
0: Zo, echt?
1: Ja, gaat allemaal gebeuren. Vrijdagavond 4 en zondagmiddag 6 juni. De vraag is een Nederlandse zangeres.
0: Een Nederlandse zangeres. Is het de A van Anouk of wordt het iets anders? Nederlandse zangeres, het is de K van Karel.
3: Daarin bloemen.
1: Ja, zeker.
0: En dat is goed.
1: Sebastian.
0: Wat is de

0: Ja, maar dan krijg je wel Maarten en mij bij dan.
1: Ja, en dat is de Malediven trouwens.
2: Nou, die drop ik wel met een parachute.
0: Ho. Dus je stapt met ons in het vliegtuig op weg naar Thailand of de Malediven en dan drop je ons met een parachute. Nou, dit is
2: eind... jou niet, hoor, maar
0: einde van onze liefde, Sebastian. Hey, blijf aan de lijn voor jou, Vrijs.
2: Is goed, gaan we doen, hoor.
0: Dag, Neil.
3: Hallo.
2: Dag,
0: en dag, Sebastian. Doei.

0: op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.

0: Dikke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
4: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
5: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
6: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 1 minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij een steekincident in een huis in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. De politie doet onderzoek in en rondom het huis en is nog op zoek naar een verdachte. De politie heeft vanmorgen in Krommenie twee mensen aangehouden vanwege het voorbereiden van een overval. Er is een voorwerp dat leek op een vuurwapen in beslag genomen en de fatbike waarop ze reden. En het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Dat vinden gemeenten en provincies. Langs de A2 moet een snelfietspad komen waar mensen zonder stoplichten door kunnen rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
19: June tot 2.

0: 11 minuten over 1 en hier te gast. Ik ben dol op hem en dat zal niemand ontgaan zijn. Hij is hier vaak bij ons te gast met een nieuwe roman. En er is weer een nieuwe. Ik heb het over de schrijver Lex Below met een nieuwe roman In het licht van de leugen.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, Lex.
1: Ik ben nog nooit een smakelijke gast genoemd. Wat goed.
0: Ja, zeker. Nou, we duiken in je boek, want opnieuw verwen je ons met een hele indrukwekkende roman. Het verhaal van de 17-jarige Quinten. Daar hebben we vorige keer natuurlijk een boek uitgebreid. Hebben we Quinten in Canada gehaald. Gehad. Liefde naar de hemel staat ook achter in je boek nog. Vond het toen al heel erg indrukwekkend. Maar Quinten, daar was je nog niet klaar mee.
1: Nee.
0: Want Quinten beleeft opnieuw allerlei avonturen. Krijgt te maken met bedrog, met verlies, met oude traumas. En jaren later keert hij weer terug naar zijn geboortedorp. En dan komt het hele verhaal te boven.
1: En heel veel liefde.
0: En heel veel liefde.
1: Heel veel liefde. Ja, ja. Klopt. Klopt. Ja.
0: Heel veel liefde. We gaan niet alles weggeven. Ik heb het gelezen. Gisteravond 10:50 s'avonds was ik klaar met mijn huiswerk.
1: Ja.
0: Ik ga het einde niet noemen. Het is het lezen meer dan waard. Dank je wel daarvoor. Quinten. Liefde naar de hemel had ik gelezen. En dat speelde zich helemaal af in Canada.
1: Mm-hmm.
0: De 17-jarige Quinten ging toen naar Canada. Werd min of meer een beetje gestuurd door zijn ouders. Want Quinten moest een beetje op het rechte pad komen. Maar Quinten komt opnieuw tot leven.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder, dat je gewoon, je was niet klaar met Quinten.
1: Nee.
0: Waardoor kwam dat?
1: Nou ja, kijk, hij was 16 toen hij naar Canada ging. En er viel nog wel het een en ander te vertellen. Omdat er nog het een en ander ging gebeuren in zijn leven. En ik dacht, daar gaan we gewoon mee aan de slag. Dat wist ik al voordat Liefde een succes werd, overigens. Want dat wordt wel eens zo zijdelings genoemd van ja, omdat Liefde, nee, dat was al duidelijk het plan wat ik had.
0: Ja.
1: Want in september 2024 kwam Lift uit. En in november 2024 tekende ik het contract voor de 2 vervolgdelen, waarvan dit de eerste is.
0: Ja, en het gaat heel goed met de verkoop.
1: Ja.
0: En het gaat goed met jou.
1: Ja.
0: Je hebt nu 2 boeken in de bestseller top 60.
1: Ja, dat is wel heel wonderlijk.
0: Dat komt niet vaak voor.
1: Nee. Ik vind het ook gek.
0: Ja.
1: En ik ben er heel blij mee, maar het is wel raar als je het zo ziet staan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gek en bijzonder, maar vooral heel dankbaar, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dit verhaal gaat over Quinten. Er komt van alles op zijn pad. En dit is volledig autobiografisch.
1: Nou, ik.
0: Want dan vind ik het wel heel heftig.
1: Ik neem altijd een fictief element om de trein op gang te houden, zeg ik maar. En laat ik het zo zeggen, waar jouw mondhoeken gisteravond van omhoog krulden en je maag van ineen kromp, daar ligt jouw waarheid. Maar je bent een slimme vrouw en we kennen elkaar al best lang. Ja, we kennen elkaar best lang.
0: Ja.
1: Dus jij
0: voelt... Maar ik kende jou niet toen jij 17 was.
1: Nee, maar je voelt donders goed aan hoe het zit, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Dacht ik.
0: Ja, de belofte en ook de hang naar roem speelt een hele bekende, of een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: Jij, op een gegeven moment denk jij, oh, oké, misschien moet ik gaan zingen. En je wordt meegenomen in de wereld van de talentenshows.
1: Ja.
0: Och, en
1: de voorloper van The Voice en dat soort dingen.
0: Precies, en dan denk ik ook wel eens, oké, ik hoop dat het goed afloopt. Maar heb jij die hang naar roem, naar waardering?
1: Nou, het is nooit hang naar roem geweest, maar wel de hang naar om gezien te worden en erkenning te krijgen. Dat is wel een wezenlijk verschil.
0: En veiligheid.
1: En ik kwam in een omgeving terecht waarin je elke dag of elke week minimaal een aantal dagen met een vast groepje optrok.
0: Ja, jonge jongens.
1: Jonge jongens die allemaal plezier wilden maken en het allemaal goed wilden doen en hard wilden werken. En dat werd een soort familie. Zoals jullie dat, en dat meen ik, op het moment dat ik op tournee mag gaan en een promotietour mag doen, dan... Jullie horen bij dat stukje wat ik ken en waar ik van hou. En wat ik dan ook heel graag vasthoud. Dat voelt veilig. En dat vind ik prettig als ik hier aankom rijden. Als ik bij de receptie kom en ik weet al waar ik naartoe moet lopen. Dat vind ik prettig.
0: Ja, en dat vind ik ook heel mooi dat je dat zo benoemt. Die prettige momenten, die zijn er niet altijd voor Quinten.
1: Nee.
0: In dit boek.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee,
0: en dat is eigenlijk best wel heftig om te lezen. Maar ik vind het wel heel knap dat er zitten sommige elementen in. Dat ik dan denk van oké, maar nu komt Quinten weer een beetje op de rit. Zo speelt er ook een huisarts in Amsterdam een belangrijke rol.
1: Klopt. Ja, gedurende zijn leven, er gaat heel veel mis. En met zijn humor weet hij overeind te blijven. Maar er gaat ook wel degelijk heel veel goed. Want er zijn een heleboel mensen gedurende zijn leven die hem de hand reiken van, oh, ik help je wel, of kom maar even, of ik stuur... stuur je of wijs je letterlijk die kant op. En ja, daar gaat hij op zijn manier mee om. En de ene keer pakt hij dat heel goed op en de andere keer is hij daar wat slordiger mee.
0: Ja, verpest hij het.
1: Verpest hij het gewoon. Niks is de mens vreemd. Ja. En zeker Quinten niet.
0: Nee.
1: Die heeft gewoon veel, ja, veel kansen nodig gehad om het juiste te doen.
0: Ja. Hoe kijk jij, Lex, als schrijver van dit boek naar deze Quinten?
1: Nou, het is een beetje wisselend. Deels wel met empathie, omdat ik denk, ja, het is ergens een jochie. En zeker het tijdsbeeld jaren 90 is toch minder. Kijk, de jongeren van nu, hun wereldbeeld is letterlijk en figuurlijk veel groter. Eén druk op de knop en de hele wereld schiet op je telefoon tevoorschijn. Dat was in zijn tijd niet. Dus hij werd geconfronteerd met allerlei gebeurtenissen, handelingen die echt voor hem letterlijk vreemd waren. Mensen zeggen wel eens van, ja, hij is zo naïef.
0: Nou, dat wilde ik net zeggen.
1: Ja.
0: Op sommige momenten is hij best heel erg naïef.
1: Klopt, alleen als jij...
0: Was jij ook zo naïef?
1: Ja, want als jij in Friesland bent opgegroeid en je gaat naar een gereformeerd vrijgemaakt schooltje en vervolgens kom je in streng gereformeerd Canada op Champions League niveau en je komt dan ineens in de wereld van het entertainment, dan is alles compleet nieuw.
0: Ja.
1: Ik bedoel, even nu, ik ben nu gewend aan mijn stem in een microfoon. Maar de eerste keer was dat een soort van, wat gebeurt hier allemaal? En klink ik zo en ben ik dat? Alles was nieuw.
0: Ja.
1: En op het moment dat iemand een soort van wortel in de vorm van een microfoon voor je neus hangt met het idee van, dit kan allemaal binnen, ligt allemaal binnen handbereik. Ja,
0: dan moet je wel wat voor over hebben.
1: Dan moet je wel wat voor over hebben, ja.
0: We praten zo meteen verder. Ga je ook een stukje voorlezen?
1: Als jij
0: het nieuwste
1: wil.
0: Boek is In het licht van de leugen van Lex Below. Ach, en ik kijk wel door dit boek heel anders naar egels.
1: Zeker, ik ook.
0: Maar ik weet niet of die ergens allemaal Kees heten.
1: Nee, met een C.
0: Met een C. We draaien Billy Joel, Just the Way You Are. Jij wil graag dit nummer. En waarom?
1: Er komt heel veel muziek in het boek voor, waaronder van Billy. En ik denk, ik heb het boek beschouwd als een ultieme liefdesroman. Dat is mijn visie erop. En ik denk dat Just the Way You Are wel een van de allermooiste liefdesliedjes ooit geschreven is.

0: Billy Joel en Just The Way You Are. En we praten verder met Lex Perlot over zijn nieuwste roman In het Licht van de Leugen. Gisteravond heb ik het uitgelezen. 11:50 was het klaar. Ik heb ook een heel uitriksel. Maar Maarten heeft het ook werkelijk fantastisch voorbereid. Maar ik wil toch een paar dingen uit mijn eigen uitriksel doen. Het begint oudjaarsavond, hè, 1994. Mm-hmm. Gaat niet zo goed daar op de dansvloer, want daar ligt Quinten dan. Nou, en dan komt hij terug uit Canada, hij koopt een paar plantjes. En dan gaat hij naar Guido. En Guido werkt op de begraafplaats. Ga ik niet noemen, want die Guido speelt als een soort rode draad, komt hij door het boek heen.
1: Ja.
0: Met hele indrukwekkende momenten. Wat ik wel tegenkom, is bijvoorbeeld, dat vond ik wel, liegen speelt een grote rol.
1: Ja.
0: Dat gaat ook heel makkelijk, gaat op internet af. En dan koopt hij cadeautjes. En dan doet hij dat eigenlijk om een gat te vullen.
1: Ja.
0: Ja, maar het is niet, hij kan het helemaal niet betalen.
1: Nee. Juna en Quinten krijgen te maken met een verlies. En om dat te compenseren overlaat hij haar met cadeautjes. En zichzelf af en toe ook. En dat doet hij door spullen bij de Weekamp te kopen. Het prehistorische Klarna, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar hij betaalt dat niet.
0: Nee.
1: En dat is.
0: En die enveloppen maakt je ook niet echt open.
1: Nee. Struisvogelpolitiek waar je u tegen zegt. En dat is de aanzet tot zijn eerste dakloze periode.
0: Ja. Ja, en hoe dat dan verder met hem gaat, is natuurlijk allemaal te lezen in het boek. Op een gegeven moment wordt Juna gebeld door Quinten. En dan zegt hij dat hij gaat kamperen. Dat is helemaal niet waar trouwens. Maar hij verlangt opeens naar een hond. Toen moest ik gelijk denken aan Wolf.
1: Ja.
0: De allerliefste hond.
1: Die er niet is nu.
0: Er niet is, maar altijd met je meekomt. Maar gelukkig is Wolf er wel.
1: Jawel, zeker wel. Die is alleen. Kijk, Wolf is nu op een leeftijd, 13 jaar, dat hij een orthopedisch kussen heeft. En daar ligt hij heel graag op. Vanochtend gewandeld, best wel lang voor zijn doen. En bijna een uur. En toen besloot hij te slapen. En ik heb in plaats daarvan mijn zus meegenomen. En die, die verhaart niet.
0: Nee, en die mag wel binnenkomen.
1: Die mag binnenkomen. Ja. Ja.
0: Nou, denk ik wel. Komt Wolf een keer tot leven in een boek?
1: Ja, in het allerlaatste deel.
0: Er komt nog een deel over Quinten.
1: Over Quinten, er komt nog één deel. En dan is het klaar.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Maar dan is het klaar met Quinten, maar dan is het niet klaar met schrijver Lex Perlot.
1: Jawel.
0: Nee, even serieus.
1: Ja, ik ben 100% serieus.
0: Even wachten.
1: Oh.
0: Ga jij me nu vertellen?
1: Ja.
0: Dat je nog één boek gaat schrijven?
1: Ja.
0: En dat je daarna dan ermee stopt?
1: Ja.
0: Maar dit kan niet.
1: Jawel.
0: Maar waarom is dit?
1: Omdat ik mezelf nooit echt als een schrijver heb beschouwd.
0: Maar wij wel.
1: Ja, weet ik. Maar wacht even. Ik had een plan. En ik ben ooit een project begonnen. Een kunstproject, zo je wil. En dat behelst in mijn geval 5 boeken die overblijven. Die een perfect getekende cirkel vormen van woorden. En dat is wat overblijft. Kijk, als ik had kunnen beeldhouwen of schilderen, had ik een 5-luik geschilderd. Maar dat kan ik niet. Ik kon niet verder dan stokpoppetjes, zoals je weet, uit Liften naar de Hemel. Dus het zijn 5 boeken. Dus ik kom over 2 jaar nog gewoon terug. Een keer.
0: Ja, maar wat gebeurt er dan daarna met de schrijver Lex Perlot?
1: Dan ga ik met Maarten een boyband beginnen.
0: Ah, daar hou ik je aan. Dan word ik jullie manager.
1: Ja.
0: Nee, maar heb je al bedacht wat er dan hierna moet gebeuren?
1: Ja.
0: Oh, dat weet je al?
1: Ja.
0: Wordt het zingen?
1: Nee.
0: Het wordt iets anders.
1: Ja.
0: Ga je niet vertellen.
1: Jawel, over 2 jaar kom ik weer terug.
0: Maar het is dus nu zeker dat hij het laatste boek wordt.
1: Ja.
0: Vind ik heftig.
1: Ja, waarom? Omdat je de boeken zo mooi vindt.
0: Ja.
1: Ja, maar nu heb ik dus een
0: bepaald. Ik heb er gewoon, dit is nummer 5 in mijn boekenkast.
1: Ja,
0: van
1: weet
0: jou.
1: Ik lief het. Maar nu heb ik een
0: bepaald. Ik vind het niet oké. Ik weet niet wat je zus ervan vindt.
1: Ja, die kijkt me. Ze kijkt glimlachend toe. Dus ik
0: ze weet het wel dus.
1: Ze wist het al. Nee, maar kijk, ik heb nu een bepaald niveau.
0: Ja.
1: En de lezers vinden het goed. Het wordt heel goed gerecenseerd. Mijn boeken hebben het geluk gemiddeld 4,5 ster te hebben.
0: Ja.
1: Ik zou het vreselijk vinden als ik door blijf tikken en dat mensen bij boek 6, 7, 8, weet ik veel, zeggen: die eerste 5 waren fantastisch, maar daarna werd het toch minder. Gaat het niet gebeuren.
0: Mm. Eén van je boeken is ook verfilmd.
1: Nou,
0: toneelstuk.
1: Theaterstuk.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Het debuut.
0: Ja, oké. Kun je daarop richten?
1: Ik kan op van alles richten, lieve June. Maar
0: over 2 jaar ga je het zeggen.
1: Over 2 jaar ga ik het zeggen.
0: Ga jij iets lezen uit je boek nu?
1: Als jij het wil,
0: ja.
1: Dan wil ik dat.
0: Kan ik even bij komen?
1: Kom jij mij voorbij?
0: Ja.
1: Het is een lief stukje. Even voor de luisteraars. Quinten werkt in een winkel inmiddels. En hij neemt de telefoon op. Boutique 32 met Quinn. Goedemiddag. Quinn, met mij. Alles aan haar stem was anders. Ze sprak zacht, maar vastberaden. Waar ben je? Zit je in de trein? Ja. 7:15 ben ik op Amersfoort Centraal. Kom je me halen? Mijn hart klopte me in de keel. Ze zou het uitmaken. Verliefd zijn geworden op een medische student of een oud collega. Ze zou me verlaten omdat mijn toekomstdromen voor haar niet groot genoeg waren en mijn tekortkomingen mijn potentieel overstegen. Dat is goed, ik zie je zo. Ik probeerde het zo nonchalant mogelijk te zeggen, maar het leek alsof mijn keel werd dichtgeknepen. Ik voelde me verdoofd. De tijd kroop voorbij. Ik negeerde de klanten die binnenkwamen en hield de wijzers van de klok nauwlettend in de gaten. Yuna kwam met de roltrap omhoog vanaf het spoor. Ze glimlachte, stak haar hand omhoog en haalde die vervolgens door haar haar. Ze liep met grote stappen naar me toe, nam mijn gezicht in haar handen en kuste hem op mijn mond. Maak je het uit? Nee, sukkel. Ik ben zwanger.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dit is jou echt overkomen?
1: Ja.
0: Oh. Oké, we gaan verder niet vertellen hoe het ging met de zwangerschap en de baby en wat er verder allemaal gebeurde. Ik vind het een intrigerend boek, In het licht van de leugen. Ligt nu dus in de winkel. Lex Berlo, dankjewel. Er komt er nog eentje aan.
1: Ja.
0: Weer met Quinten. En daarna zeg je te stoppen. Oké, maar dan ben ik heel benieuwd wat je dan gaat doen. Wij gaan elkaar weer zien.
1: Zeker.
0: En het boek komt volgend jaar uit?
1: Nee, je bent dat
0: heel
1: snel. Twee jaar. Even een moment gewoon om...
0: Nou ja, maar
1: ik ben al wel begonnen. Is dat een troost? Dat ik
0: ja, dat is wel een troost. Oké, dat scheelt. Is het ook een troost dat ik dan even toch een boyband ga draaien?
1: Ja.
0: Boyzone?
1: Zeker.
0: Ja, speelt ook een beetje een rol.
1: Maarten, danspasje.
0: Oké, okay, laat ze los de mannen. Lex Berlo, dankjewel. Fijn dat je er was. En als je in de tussentijd tussen nu en 2 jaar iets anders te melden hebt, of gewoon dit over andere zaken wil hebben, of de voortgang van je boek, dan app je en dan schuif je gewoon weer aan.
1: Vind ik fijn.
0: Gaan we doen.
1: Dankjewel.
0: Lex Berlo, In het licht van de leugen, nu in de winkel.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
15: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
16: Ik ben Ronald Snijders, ik ben komiek en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Drie minuten over 1:30 in Blaricum is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bij een steekincident in een woning in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Voor het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. De politie heeft vanmorgen in Krommeniet 2 mensen aangehouden voor het voorbereiden van een overval. Ze reden vanmorgen rond het winkelgebied van de Heilige Weg toen de aandacht van de politie op hen viel. Agenten zouden iets verdachts hebben gezien en besloten hen te controleren. Toen bleek een van hen iets bij zich te hebben dat leek op een vuurwapen. Dat is in beslag genomen. En ook is de fatbike waarop het duo reed in beslag genomen. Wat precies hun plannen waren, wordt nog onderzocht. De politie gaat stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten voor en met mensen van buiten de politie. Zoals Kerstmis, de Ramadan of Chanukka. Staat in nieuwe afspraken van de politie. Interne bijeenkomsten met een religieus karakter blijven wel toegestaan. De chef van de politie laat weten dat als de politie bijeenkomsten organiseert met een religieus karakter, dat de geloofsovertuigingen kunnen worden opgevat als de overtuigingen van de politie. En dat zou niet in verhouding staan tot de neutrale positie van de politie. Ze stoppen met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten vanaf komend jaar. En de Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. De nummers 50 tot en met 54 verdwijnen en daar komen de nummers 1 tot en met 4 voor terug. Uit onderzoek zou blijken dat ervoor gaat zorgen dat mensen dat beter kunnen begrijpen en onthouden. Ook de lijnkleuren veranderen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor slechtzienden en kleurenblinden. Eind volgend jaar gaat de nieuwe nummering in en op dat moment worden er ook 2 metrolijnen aan elkaar gekoppeld. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
18: Ja, helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht, en dat is met Jan Visser.
20: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar van tijd tot tijd kan het plaatselijk ook wat bewolkt zijn. Later in de middag lossen de meeste wolken geleidelijk op. In de loop van de avond komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur vanmiddag maximaal 18 tot 19 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Morgen overeerst de bewolking, maar het blijft op lokaal wat motregen na droog. Misschien dat later in de middag de zon nog even tevoorschijn komt. De temperatuur stijgt morgen naar zo'n 19 graden en er is weinig wind, aan de kust een matige westenwind.

0: Danny Vera, een stem die je herkent uit duizenden, een rollercoaster.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker is er iets te doen. We gaan de theaters in. Mus en kapitein Kwaadbaard in de vorm van een voorstelling. Ja, en natuurlijk heeft dat allemaal te maken met de populaire jeugdboekenserie van Kevin Hassing. En daarom heb ik hem aan de lijn. Dag Kevin, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag. Hi. Weet je wat nou zo leuk is?
0: Wat is er?
2: Ik heb een rustig plekje opgezocht in Europa Park. Ik kom net uit een hele heftige rollercoaster.
0: Ja. Oh, en het rijdt rollercoaster. Jij komt er net uitgerold.
2: Ja, ik zei tegen vriendin, moet je nou luisteren welk wachtnummer, of wachtnummer, welk nummer nu opstaat. En dat is het rollercoaster, ja.
0: Dat is het moet zo zijn.
2: Ja, echt zo, ja.
0: Hey, en Kevin, hoe voelt het dat jouw boeken dus nu naar het theater gaan, jouw kinderjeugdboeken?
2: Ja, kijk, ik ben zelf acteur. Ik heb de toneelschool gedaan. En dat er dan twee passies van mij samenkomen. Mijn oude passie theater en mijn nieuwe passie kinderboeken schrijven is gewoon ongelooflijk. En ik vond het heel spannend, maar ik heb laatst een doorloop gezien. En die vond ik al zo ongelooflijk goed. Dus eigenlijk een soort repetitie. Dus nu heb ik er vooral heel veel zin in en vertrouwen in dat het wel anders wordt dan het boek. Maar op een hele fantastische, fantasievolle manier. Dus ik ben echt heel blij. En ik zit echt met grote ogen en met betraande oogjes te kijken als...
0: Ook dat
2: die mensen tot
0: oogjes.
2: Leven komen. Ja, hey, ja
0: en
2: zeker.
0: En nou hoor ik jou zeggen, je bent bij een doorloop geweest. Hè? Dat heeft alles te maken natuurlijk met de voorbereidingen. In hoeverre word je er verder bij betrokken?
2: Nou, ik mag meekijken naar het script. Ik kijk mee naar de acteurs. Maar in principe is het zo dat zij maken er nu hun versie van. Dus ze mogen dingen uit het boek gebruiken. Ze mogen dingen laten liggen. Dat vind ik alleen maar goed. Want ja, dat zou ik ook willen als ik iets maak van een boek. Dus ze hebben heel veel vrijheid. Maar ik ben een soort van meekijkend oog die vooral heel veel complimentjes geeft. En heel soms zegt, misschien moet Kromme Kareltje wel dat spiegeltje hebben. Want kinderen vinden dat leuk. Nou, dan komt er toch weer een spiegeltje bij. Maar het zijn kleine dingen.
0: Ja, wat heerlijk. Hey, Mus en kapitein Kwaad. Baard en de vijf slangen. Dat is dan het eerste deel. Even voor de mensen die het helemaal niet kennen. Hoe wil jij je boeken omschrijven?
2: Avonturenboeken voor kinderen tussen de 8 en 12. Maar volwassenen vinden ze ook leuk. En deze serie gaat over een meisje die de hulp van een hele stoere piratenkapitein inroept om haar dorp te bevrijden van een piratenbende. Het is een beetje Pirates of the Caribbean, Roald Dahl. Het is fantasierijk, maar ook wel een soort van geloofwaardig. En heel veel avontuur, heel veel humor en bizarre werelden. En ja, het zijn echt avonturenboeken zoals ik ze vroeger zelf graag had willen lezen. Ja. En die probeer ik nu te schrijven en daar maken ze nu die voorstelling van,
0: En dat zit ook een beetje in jou, hè? Want je bent nu op het terrein van een avonturenpark. Zo kunnen we het eigenlijk ook wel zeggen. Je rolt uit de rollercoaster. Is dat ook de manier waarop je dan in het leven staat, waardoor je dit zo makkelijk afgaat, het schrijven van die boeken?
2: Nou, ik vind het wel leuk om op avontuur te zijn. Dus vorig jaar mocht ik meedoen met Expeditie Robinson. Oh, en dat vond ik wel het ultieme avontuur. En ik merk dat ik daar wel heel erg naartoe trek. En dat ik dat ook leuk vind om over na te denken en te verzinnen. Maar ik zeg je eerlijk, aan het eind van de dag lig ik gewoon 3 uur te lezen op een bank, hoor. En dan is het helemaal geen avontuurlijk leven. Ik ben ook een hele saaie man van 40. Dus ja, ik hou van de combinatie tussen heel veel heftigheid en dan weer heel veel rust. En die ga ik vanavond ook weer opzoeken,
0: Over heftigheid gesproken, Expeditie is natuurlijk het meest zware programma volgens mij waar je mee kunt doen.
2: Ja, als je na 2 dagen naar huis gaat, niet. Maar ik was er wat langer en ik heb wel, ik heb het wel pittig gehad af en toe, hoor. En vooral gebrek aan eten vond ik heel zwaar. En de heimwee naar huis. Maar ik heb daar dan wel weer een heel mooi nieuw idee voor een kinderboek bedacht. En dat is nu ook uit. En ik heb er ook enorm veel inspiratie op gedaan. En dat had ik ook gehoopt. Maar ik ben mezelf ook tegengekomen. Want wat ik zei, ik ben 40. Ik ben niet meer de jongste en de snelste. Dus ik sommige dingen kon ik niet zo goed. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat vond ik best wel heftig. En de kijker vond mij daarna ook niet zo'n hele leuke speler. Niet iedereen. Dus ik heb ook nog heel veel ellende over me heen gekregen. Maar dat moet je er ook bij nemen, helaas.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar nu krijgen we dus Mus en kapitein Kwaadbaard en de vijf slangen in de theater. Bijvoorbeeld op 11 oktober 2 voorstellingen in de stad Schouwburg in Haarlem.
2: En die gaan hard.
0: En verder is de rest natuurlijk te vinden allemaal op de site. www.sterkeverhalen.nl /voorstellingen kapitein Mus en kapitein Kwaadbaard. Is het vooral ook interactief?
2: Nou, het is theater, maar Mus praat tegen de kijker. Die praat tegen het publiek, want in het boek lees je met haar mee en in het voorstelling neemt ze jou bij de hand. Dus interactief is een groot woord, maar je voelt je wel als publiek bij betrokken bij dat avontuur. En het wordt gewoon heel grappig en spannend. En ook voor de mensen die het boek niet kennen, hoor. Het is gewoon een goede theatervoorstelling aan het worden, waar je met het hele gezin naartoe kan. En doe dat vooral, want je geeft jezelf echt een cadeautje.
0: Nou, tot zover de reclame voor je eigen stuk, maar dat snap ik wel. En wordt dit de kerst op de taart?
2: Dit is nu zeker de kerst op de taart. En die mag heel lang spelen tot en met mei. En ik ga er zelf ook heel veel bij zijn, want ik vind het gewoon te leuk. Maar ik hoop ook nog dat er ooit een film van de grond komt.
0: Oh.
2: Want daar zie ik ook wel wat in. Maar dat is een heel moeilijk proces, kan ik je vertellen.
0: Ja, en het kost ook aardig wat centen.
2: Dat vooral, dat maakt het moeilijk. Ja, maar dit is al, hier ging natuurlijk al volop van. En ik ben heel blij en trots dat dit er nu is. Ja, het is toch bizar dat ze dat boek lazen en dachten, daar willen wij iets mee doen.
0: Ja, dat is toch geweldig.
2: Dat is een enorm compliment.
0: Nou,
2: enorm
0: hartstikke compliment. Goed. Jij verder daar in Europa Park. Waar moet je nu in? Ja. Welke attractie?
2: Nou, we hebben net een hele heftige gedaan, dus we moeten nu even bijkomen.
0: Ja, vooral. Tijd voor ijs.
2: Ja, we gaan ijsjes eten, poffertjes, allemaal slechte dingen, denk ik.
0: Oké. Hey, leuk je gesproken te hebben. Dankjewel, Kevin.
2: Heel graag gedaan.
0: Goed zo.
2: Doei.
0: Dag. Kevin Hasseng was dat en hij heeft het boek geschreven, Mus en de kapitein Kwaadbaard, in de theater dus. Bijvoorbeeld op 11 oktober 2 voorstellingen achter elkaar. In de stad Schouwburg in Haarlem. En dit is Viola Wills. Goedemiddag.

0: Without You. Nou, niks Without You, with you, Maarten Faber. Ook morgen weer.
1: Ja, zeker.
0: En wie hebben we te gast?
1: Ja, niemand minder dan Govert Schilling, de sterrenkundige. Ja, waar zou die het nou over hebben?
0: Ik denk over alles wat ons, wat zich boven ons afspeelt.
1: Het heelal, inderdaad. Onder andere staat het allemaal in het jaarboek Sterrenkunde 2027.
0: Spannend, doen we morgen. Zometeen Bastiaan, want Nick is ziek, beterschap.

0: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
11: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 voor 2 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een steekincident in een huis in Amsterdam-Zuidoost is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. De Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. 50 tot en met 54 verdwijnen en maken plaats voor 1 tot en met 4. Ook de lijnkleuren gaan veranderen. De politie heeft vanmorgen in Krommeniet twee mensen aangehouden voor het voorbereiden van een overval. Wat precies hun plannen waren, wordt nog onderzocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. En in Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op.

0: Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan kijken we nog even naar de weg. Er is op dit moment één hele kleine file in Noord-Holland. Dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaandam. 5 minuutjes.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Shakira Burna Boy op NH.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Bastiaan Meijer.
0: Ja, dat ben ik. Een hele goede middag. Tot 4 uur ben ik Nick. En ik kwam een grappig filmpje tegen online. Misschien heb je hem ook wel gezien. Het was over een golden retriever en die had 1 taak om op het huis te passen. Maar er werd ingebroken in het huis. En dan denk je, die hond die gaat voor zijn huis opkomen, voor zijn baas opkomen. Maar in plaats van blaffen en het huis beschermen, komt die hond gezellig kwispelend aangewandeld met zijn speelgoedje naar de inbreker toe om te spelen. En toen die agent het huis kwam binnenvallen om de man op te pakken, stond die hond daar weer gewoon gezellig kwispelend aan de deur met een bal. En toen dacht ik, misschien een leuke gelegenheid om nu op zoek te gaan naar liedjes over honden, over vriendschap, over loyaliteit. Gewoon iets wat jij bij dit verhaal vindt passen. Dat kun je doorgeven via 088-850-5152. En de winnaar hoor je zo meteen, een van die liedjes. Sabrina Carpenter komt er ook aan, Espresso. Maar eerst is dit Sign Your Name op NH.

0: Espresso op NH. Van het album Men's Best Friend.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, normaal heb ik altijd een beetje hekel aan te zeggen welk album een liedje vandaan komt. Maar nu is het echt van toepassing. Want het heeft ook te maken met het thema waar we het over hebben. De Golden Retriever Men's Best Friend uit Amerika. Die was een huis aan het bewaken. Maar in plaats van het huis te bewaken ging die spelen met de inbreker. Toen kwam de politie, kwam die met zijn bal aan om ook met de politie te gaan spelen. Dus ik was benieuwd welk liedje past daar volgens jou bij. Er kwamen veel suggesties binnen via 088-850-5152. Gerrit bijvoorbeeld, die kwam met Who Let The Dogs Out, uiteraard. Theo die zei Friends Will Be Friends van Queen. Willem die kwam met Get Down van Gilbert O'Sullivan. Dat gaat over een ongehoorzame hond. En Ellen die belde nog, die zei How Much Is That Doggy In The Window? Dat het ook een hele bekende was. Maar de winnende vandaag, die komt van Gijs uit de film Toy Story. Natuurlijk ook iets wat die hond kon denken. Randy Newman, You Got A Friend In Me, hier op NH.
3: You got a friend in me.

0: Toto, Stop Loving You op NH, waar het bijna 2:30 is.
1: NH. Goedemiddag.
2: Bastiaan Meijer.
0: Nou, inderdaad, wat een intense intro was dit in één keer. NH, Bastiaan Meijer. Ik zo, wow, oké, rustig. Maar ik wilde zeggen dat Lotte eraan kwam.
3: Om jou even een beetje wakker te houden, Bastiaan.
0: Zo, inderdaad. Ik dacht gewoon even van die routine af. Lot, wat zit er zo meteen in het nieuws om 2:30?
3: Ik ga het daarin hebben over de metro's in Amsterdam, want daar gaat het een en ander veranderen.
0: Hoe spannend. En ook hoor je deze.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, Digidentity.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Ik ben David uit Smerp.
14: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
15: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30, in Hoorn is het 19 graden en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. De nummers 50 tot en met 54 verdwijnen en daar komen de nummers 1 tot en met 4 voor terug. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen dat beter kunnen begrijpen en onthouden. Ook de lijnkleuren veranderen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor slechtzienden en kleurenblinden. Eind volgend jaar gaat de nieuwe nummering in en op dat moment worden er ook 2 metrolijnen samengevoegd. De politie heeft vanmorgen in Krommeniet 2 mensen aangehouden voor het voorbereiden van een overval. Ze reden vanmorgen rond het winkelgebied van de Heilige Weg toen de aandacht van de politie op ze viel. Agenten zouden iets verdachts hebben gezien en besloten hen te controleren. Toen bleek een van hen iets bij zich te hebben dat leek op een vuurwapen. Dat is in beslag genomen en ook is de fatbike waarop het duo reed in beslag genomen. Wat precies hun plannen waren, wordt nog onderzocht. Binnen een 1/2 jaar moet de overheid de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt dat zo'n 7000 kinderen daar worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties.
17: 2 keer per jaar moeten verhuizen. Dus 2 keer per jaar ja, nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg. Het zijn allemaal elementen die eraan bijdragen dat een kinderleven dat heel anders in elkaar zou moeten steken, onveilig wordt.
3: Was te horen bij de NOS. Ook de kinderombudsman en het Rode Kruis kunnen zich vinden in dit beeld. Ze zeggen dat ze al meerdere keren bij het Rijk hebben aangegeven dat noodopvang niet geschikt zou zijn voor kinderen. En het moet makkelijker worden om van Amsterdam naar Utrecht te fietsen. Dat vinden de gemeente en de provincies. Langs de A2 moet een snelfietspad komen waar mensen zonder stoplichten door kunnen rijden. Voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Zo moeten een aantal tunnels en bruggen aangepast worden. En ook moeten sommige gebieden aangepakt worden om meer ruimte te creëren voor fietsers. Daarvoor worden onder andere fietspaden verbreed en extra verlichting geplaatst. Naar verwachting gaan ze over 2 jaar beginnen met de aanleg van de route. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Lotte, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar van tijd tot tijd kan het plaatselijk ook wat bewolkt zijn. Later in de middag lossen de meeste wolken geleidelijk op. In de loop van de avond komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur vanmiddag maximaal 18 tot 19 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Morgen overeerst de bewolking, maar het blijft op lokaal wat motregen na droog. Misschien dat later in de middag de zon nog even tevoorschijn komt. De temperatuur stijgt morgen naar zo'n 19 graden en er is weinig wind, aan de kust een matige westenwind.
0: Jan, dankjewel. Even nog naar de weg, waar het eigenlijk heel erg rustig is. 0 files, 0 kilometer vertraging, 0 minuten.

0: Alex Ezra, Shotgun op NH. Het is toch een beetje die zomerklanken wel zo, hè? Heerlijk. Dit is het moment dat jij mag gaan kiezen.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Want ik leg je twee liedjes voor. En het enige wat jij hoeft te doen is een berichtje te sturen naar 088-850-5152... met welke jij wil horen. Eigenlijk, dat is het hele makkelijke eraan. Je hebt keuze A en keuze B. En keuze A is Kylie Minogue. Lijkt dat je wat, dan stuur je keuze A of Kylie naar 088-850-5152. En keuze B, dat is Jan Smit.

Maar ga je me zo de symfonie van Jan horen? Dat ligt aan jou. Stemmen kan nu via 088 850 51 52. Keuze A, Kylie Minogue. Of keuze B, Jan Smit.

0: Douwe Bob en de noten zelf op NH. Waar het 13 voor 3 is en de hoogste tijd voor...
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Waar je vandaag kon stemmen op 2 liedjes. En één daarvan ga ik draaien zometeen. De eerste was Kylie Minogue en de tweede was Jan Smit. En er is veel gestemd via 088 850 51 52. Onder andere door Pieter uit Julianadorp. Pieter, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je wat leuks aan het doen?
4: Nou ja, lekker aan het werk.
0: Ja, wat voor werk doe je?
4: Als operationeel directeur bij OT Industries in Wieringenwerf.
0: Oh, en wat houdt dat precies in?
4: Wij doen slijtvaste constructies, heel veel voor Tata.
0: Ah, dus als mensen zeuren op Tata Steel, dan denk jij, nou, dat is ook mijn broodheer, dus ik zeg niks.
4: Ja, ja, zeker. Ja, dat moet wel blijven.
0: Precies, en als je nu voor je kijkt, wat zie je dan liggen?
4: Ik heb tekeningen op het scherm van een pijpstuk waar ik een aanvraag van heb. En mijn hele bureau ligt vol met tekeningen.
0: Ah, dat klinkt wel echt als werk waar je ook goed je focus bij moet houden.
4: Ja, nou, ik kan wel van de hak op het tak springen. Hoor. Nou, dat lukt me goed.
0: Je had alle tijd om nog eventjes te stemmen op Rondje van het Huis. Want jouw stem was de winnende.
4: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja, ja.
2: Rondje van het Huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: En Pieter, welke is het geworden?
4: Kylie Minogue natuurlijk.
0: Ja, waarom natuurlijk?
4: Ja, vind ik veel mooier dan Nederlandstalige muziek.
0: Ah, dus het was eigenlijk een tegenstem tegen Jan Smit.
4: Ja, een beetje wel.
0: Heel goed, Pieter, succes met alle operationele moeilijke dingen en de tekeningen bekijken. En jouw winnende plaat hoor je nu op NH.
4: Dankjewel.
0: Fijne dag.
4: Fijne dag.

Kylie Minogue, Love at First Sight op NH, de winnaar van Rondje van het Huis. En straks over een uurtje weer een nieuw Rondje van het Huis waar je weer mag stemmen. Ik heb alleen een klein probleempje. De volgende plaat doet het niet. Ja. Even klap erop geven. Ah, hij werkt weer. Nou, hartstikke goed. John Wade hier nu op NH, Missing You.

0: Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
4: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
6: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
7: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 3:30 en het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar terug ontkent dat hij de dader is, bleek vandaag in de rechtbank. In 2002 werd een meisje van 16 in Lisserbroek met veel geweld verkracht. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding toegewezen. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde dat de aanklacht van de vrouwen inmiddels is verjaard. En de Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. 50 tot en met 54 verdwijnen en maken plaats voor 1 tot en met 4. Ook de lijnkleuren gaan veranderen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het naar

0: nationale en internationale nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.

0: dit is toch leuk dat deze weer terug is in de hitlijsten. Van Ilse de Lange, allemaal dankzij TikTok. En nu gewoon weer terug in de top 40 ook. Nou, het is iets om blij van te worden. Je hoorde er op NH. En eens even kijken wie er jarig zijn in de provincie.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Ja, want er zijn natuurlijk weer een aantal mensen jarig. En je kan je aanmelden voor daarvoor. Hoe dat is, ga ik zo vertellen. Marit Bosman is vandaag jarig, 27 jaar. Guido van Gennep uit Alkmaar, 56 jaar. En mevrouw van het Loo uit Loosdrecht, 82 jaar.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Mocht jij nou deze week jarig zijn, of volgende week, zet jezelf even op de kalender, hè. Bel even via 088-850-5152 of mail naar goeiemiddag@nhradio.nl. En dan zetten we op de verjaardagslijst en word je gewoon op je verjaardag gefeliciteerd door Nick hier op de radio. Dit is Phil Collins.

0: Jobke, hij geeft alleen op hij. Om NH.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Waar we teruggaan naar 1991. Dat is namelijk het jaar waar iets uitgevonden werd waar we nu niet meer zonder kunnen. Namelijk het wereldwijde web. Precies waar www voor staat als je een website opzoekt. En wij Nederlanders, wij waren er vroeg bij, hè, want de derde website ooit gemaakt is een Nederlandse. Namelijk die van het Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge Energiefysica. En de makers van het wereldwijde web die hadden het idee dat ze de wereld een betere plek konden maken ermee. En dat klopt op sommige vlakken ook wel. Hè. Culturen die elkaar konden leren kennen. Dat je spelletjes kan doen met iedereen in de wereld. En in een interview zei laatst een van die makers dat het toch net niet helemaal was geworden wat hij ervan had gehoopt, omdat de vriendjes uit de buurt nu ja, alsnog gewoon met elkaar spelen, maar dan online. Want tegenwoordig gaat alles online, hè? Maar één ding is niet veranderd sinds 1991. En dat zijn die uitslovers in de sportschool. En de mannen van Right Said Fred die zagen dat ook en die dachten, laten we er een liedje over maken. Van die mannen die vinden dat ze te sexy zijn voor alles. Die vinden...
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Third World, Try Your Love op NH.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Bastiaan Meijer.
0: Ja, en het is bijna 3:30 en dat betekent dat Lotte eraan komt met het nieuws. Lotte, wat zit erin zo meteen?
3: Ik ga het daarin hebben over de uitspraak in de rechtszaak rondom de kloosters van de Goede Herder. Want dat is, hoor je zo?
0: Oh.
3: Hoor ik zo, wou ik zeggen. Ik hoor je zo, vertel ik je zo.
0: Heerlijk, en je hoort ook deze.
4: Okay, there.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
13: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30, in Bussum is het 19 graden... en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht... in kloosters van de Goede Herder... krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding toegewezen. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde dat de aanklacht van de vrouwen... ruimschoots is verjaard. 2 jaar terug kreeg de groep in de rechtbank ook al te horen dat de zaak verjaard is. Maar daar gingen ze niet mee akkoord. En dus ging de groep in hoger beroep. En haar verslaggever Thijs-Jan van Aals vertelt wat de kloosters van de Goede Herder precies inhielden.
15: De kloosters van de zusters van de Goede Herder waren bedoeld om meisjes die in een onveilige thuissituatie leefden een veilige plek te bieden, maar bleken in de praktijk vooral een plek te zijn waar ze heel hard te werk werden gesteld. Denk aan schoonmaken, naaien, andere harde werken die 6 dagen per week werden uitgevoerd. En de dames die nu dus een zaak hebben aangespannen vinden dat dat geclassificeerd kan worden als dwangarbeid. En dat vonden 2 hoogleraren die onderzoek deden naar de zaak ook, maar dat lijkt dus helaas geen effect te hebben gehad op het oordeel nu in het hoger beroep.
3: De rechter zegt dus dat de zaak verjaard is en niet aan de eisen voldoet om de verjaring om te draaien. Een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar geleden ontkent dat hij de dader is, bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de zaak. Een meisje van 16 werd in 2002 in Lisserbroek met veel geweld verkracht. De man kwam in beeld na een DNA-test. Hij was niet aanwezig op de zitting. De politie heeft vanmorgen in Krommeniet 2 mensen aangehouden voor het voorbereiden van een overval. Ze reden vanmorgen rond het winkelgebied van de Heilige Weg toen de aandacht van de politie op hen viel. Agenten zouden iets verdachts hebben gezien en besloten het duo te controleren. Toen bleek dat een van hen iets bij zich had dat leek op een vuurwapen. Dat is in beslag genomen en ook is de fatbike waarop het duo reed in beslag genomen. Wat precies hun plannen waren, wordt nog onderzocht. En Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. De nummers 50 tot en met 54 verdwijnen en maken plaats voor de nummers 1 tot en met 4. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen dat beter kunnen begrijpen en onthouden. Ook de lijnkleuren veranderen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor slechtzienden en kleurenblinden. Eind volgend jaar gaat de nieuwe nummering in en op dat moment worden er ook 2 metrolijnen samengevoegd. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Lotte, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser.
16: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar van tijd tot tijd kan het plaatselijk ook wat bewolkt zijn.
1: Later in de middag lossen de meeste wolken geleidelijk op. In de loop van de avond komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur vanmiddag maximaal 18 tot 19 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft op lokaal wat motregenaat droog. Misschien dat later in de middag de zon nog even tevoorschijn komt. De temperatuur stijgt morgen naar zo'n 19 graden en er is weinig wind, aan de kust een matige westenwind.

0: Bluf, aanzoek zonder ringen op NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Waar jij mag kiezen tussen twee liedjes die ik hier voor je heb staan. En het enige wat je hoeft te doen is te zeggen welke je leuk vindt en welke je zo meteen helemaal wil horen. En het liedje met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. Keuze kun je doorgeven via 088 850 51 52. En de eerste optie is Paula Abdul met Straight Up. Straight up now, tell me. Die is natuurlijk leuk, maar misschien denk je, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon John Denver. Dan stuur je keuze B. Geef je keuze door via 088 850 51 52. Paula Abdul is keuze A, John Denver keuze B. En de plaat met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Ook Karol G en Bruno Mars met Stil. Maar eerst is dit Cyndi Lauper op NH.

0: Karol G en Bruno Mars. Stil op NH.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Waar je kon stemmen op twee keuzes, of twee liedjes eigenlijk. Paula Abdul, Straight Up was de eerste. En John Denver, Thank God I'm a Country Boy, was de tweede. En...
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Met als winnaar John Denver.
4: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, op NH. En het gevoel gaat zo nog even door na 4 uur, want dan is Patricia hier met Vandaag de Dag. En morgen is Nick er weer gewoon. Ik wens je een fijne middag. Doei!

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
4: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
5: En ik ben Seb uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht in kloosters van de Goede Herder krijgt definitief geen schadevergoeding. De rechter zegt dat de aanklacht is verjaard. Een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar geleden ontkent dat hij de dader is. In 2002 werd een meisje van 16 met veel geweld verkracht in Lissebroek. En de Amsterdamse metro's krijgen nieuwe nummers. 50 tot en met 54 verdwijnen en maken plaats voor 1 tot en met 4. Ook de lijnkleuren gaan veranderen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden.

0: leiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Vandaag de dag.
18: Met Patricia Navelkerken.

0: heel goedemiddag allemaal op deze, nou, toch wel lekker zonnige maandagmiddag. Ik heb echt het gevoel dat de zomer nog even lekker doorpakt. En dat voelt eigenlijk wel goed. Irene, die zit aan mijn zijde. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ben je nog even buiten geweest vandaag?
1: Ja, het was heerlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ja, het is zo'n 19 graden vind ik eigenlijk heerlijk.
0: Dat is perfect, toch?
1: Ja.
0: Ja, lekker met het hondje gewandeld. Die was ook helemaal blij.
1: Goed zo.
0: En die was gisteren jarig. Hyperpipoera. Hondje is 4 geworden.
1: Ah,
0: leuk, hè? Ja, en wat doe je dan als je hond jarig is?
1: Geen idee.
0: Dan ga je dus naar het strand. Want dat is wat zij het allerleukste vindt. Om lekker in het zand te rollen. En zij maakt een soort... ken je het principe van een sneeuwengel? Dat je zo met je armen heen en weer...
1: Dat
0: doet zij in het zand. Zij gaat dan zo rollen en dan kiepert ze om. En dan gaat ze naar de andere kant rollen. En dan gaat ze daar weer met de pootjes. En dan uiteindelijk zie je een soort doodle in 3D in het zand.
1: Hey, en kreeg de doodle dan misschien ook nog een verjaardagstaartje of zo?
0: Ja, we hebben wel een klein... we hadden wel een lekker klein knaagje voor haar meegenomen. Heel veel knuffels. Heel veel knuffels.
1: Van jullie?
0: Van ons.
1: Nou, ja, heel goed.
0: Tuurlijk. Nee, dus dat was leuk. Had je ook een goed weekend?
1: Ja, ik had een enig weekend. Alleen zondagmiddag dus zat ik op de bank. Toen dacht ik, nou, het is een mooi moment voor een middagdutje. En
0: lekker.
1: Toen de telefoon.
0: Ja?
1: Een collega.
0: Oh, nee.
1: Nee, jij staat op het rooster.
0: Oh, nee, je had dat
1: vergeten. Soms, zo, hè. Was vergeten op te schrijven, dus dacht ik mijn dutje. Maar het was prima, hoor.
0: Nog even een activiteitje aan het einde van de dag.
1: Ja, zo precies. Ja,
0: leuk.
1: Goed.
0: Ja. Hey, en Lotte, die zit hier voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij ging je ouders verrassen, die kwamen terug van vakantie.
2: Ja, ik dacht, ik zorg even ervoor dat zij een lekkere gevulde fruitschaal, gevulde koelkast hebben, wanneer zij terugkomen van vakantie. Maar toen kregen ze autopech.
0: Ah, nee.
2: Ja, dus ik heb ze nog niet gezien. Maar ze zijn wel onderweg.
0: Oh, ze zijn onderweg, maar nog steeds niet terug.
2: Oei. Nog steeds niet terug, maar
1: die bloemen en dat fruit staat daar helemaal
0: te verleppen.
2: Ik had expres groene bananen gekocht. Oh, okay. Dus als het goed is, als ze zo thuis komen, dan zijn ze misschien wel geel.
0: Uitziende blik, wat goed voor jou. Hey, jongens, het is 21 september vandaag. Het is de dag dat in 1937 de Hobbit verscheen. Weten jullie waar ik het dan over heb? De Hobbit van Tolkien. Gaat er een bel rinkelen ergens in de verte? De Lord of the Rings.
1: Ja.
0: Bekend, toch?
2: Ja, toch.
0: Ik heb dus als toen ik denk ik 12 was of zo, die boeken wel verslonden, hoor. Van ongelooflijk eng vond ik het.
1: Maar het is een beetje fantasy world, toch?
0: Ja, het is een beetje fantasy met allemaal speciale wonderlijke wezens. Zoals bijvoorbeeld deze, die vond ik altijd een beetje eng.
3: Must have the precious.
0: Nog Gollum.
3: They stole it from us.
1: Nou, die zou ook niet in de steegje tegen willen komen.
0: Nee, die wil je niet tegenkomen. Maar ik vind het toch bijzonder dat deze man... die heeft echt een wereld gecreëerd... andere wezens, andere werelden, letterlijk. En dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis... dat iemand dat zo gedaan heeft. Waar we nog steeds eigenlijk van genieten. Want die films die zijn natuurlijk nog steeds, die worden steeds op allerlei streamingsplatforms nog bekeken. De boeken worden nog intensief gelezen. En dat komt dus allemaal uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
1: Het zal voor veel mensen ook een inspiratiebron zijn geweest.
0: Zeker.
1: Om hele series
0: zeker.
1: In de genre te maken.
0: Ja, kijk maar naar Harry Potter bijvoorbeeld.
1: Nou, dat om er maar eens eentje te noemen. Hè?
0: Ja, dus een belangrijke dag voor de literatuur. Terug naar vandaag de dag. Het is de dag dat je weer mee kunt gaan doen met het spel straks.
1: Ah, leuk.
0: Dat vinden we sowieso leuk. Er ligt weer een mooi koeltasje op je te wachten. En ik heb een leuke opgave bedacht. En ik ga nog niet aan Irene vertellen wat het is.
1: Oh.
0: Want
1: maar kan ik ook iets winnen?
0: Ja, de koeltas.
1: Ben ik van deelname uitgesloten, zeker?
0: Jij mag niet meedoen, maar je mag ook niet weten wat het is.
1: Okay. Oh,
0: dat is eigenlijk
1: prima.
0: Wel sneu.
1: Nee, komt goed.
0: Oké. Hey, en we krijgen straks ook nog een rondleiding door een schatkamer. Een echte schatkamer. Wat er allemaal in zit, dat hoor je zo.

0: Eddie Swims, Mr. Know-it-all.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, stel je voor, kluizen vol met archieven, boeken en foto's van sociale en arbeidersbewegingen en nog veel meer. Dat ligt allemaal in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Dat instituut bestaat 90 jaar en is al zo lang aan het verzamelen. En bijna 7 jaar daarvan was Leo Lucassen de directeur. Nu neemt hij afscheid, want hij gaat met pensioen. Dat mag natuurlijk. Maar eerst krijgen we toch nog even een korte rondleiding. Goedemiddag, Leo.
3: Ja, hallo.
0: Hallo. Verlaat jij die schatkamer met toch een beetje pijn in het hart? Ook al kies je er zelf voor?
3: Nou, nee hoor, want ik blijf. Gelukkig mag ik als onderzoeker bij het instituut blijven. Ja, niet betaald natuurlijk, want ik heb een pensioen. Maar wel om daar verder te werken aan een groot boek over de wereldgeschiedenis van migratie samen met mijn broer Jan.
0: Ach,
3: dus ik ben daar nog niet weg. Dus in die zin is het een wat geleidelijke pensionering, zou je kunnen zeggen.
0: Oh, maar dat scheelt inderdaad, want het lijkt me een bijzondere plek om de baas te zijn. Wat is het mooiste dat daar ligt, vind jij?
3: Ja, dat is een onmogelijke vraag.
0: Ja, want
3: er ligt ongelooflijk veel. We hebben duizenden archieven. Eigenlijk vooral dus van mensen zonder stem, zou je kunnen zeggen, die vaak in conflict zijn met overheden en vaak met dictatoriale overheden. En zo is het instituut ook ontstaan in 1935, hè, met de opkomst van fascisme en nazisme. Dus we hebben toen heel veel archieven zijn toen naar Amsterdam gekomen. Ja, van sociale bewegingen, vooral vanuit links, maar zeker niet alleen. En dat is, ja,
0: dus
3: dat heeft geleid tot dat hele grote archief wat we nu hebben.
0: Ja, dus eigenlijk kwam dat toen allemaal hier, eigenlijk omdat het op andere plekken misschien te onveilig werd.
3: Ja, het werd vandaag naar Nederland gesmokkeld, want daar wilde men dat, ja, ofwel vernietigen of in ieder geval zelf houden als voorbeeld van hoe het niet moest.
0: Ja.
3: En dat is naar Amsterdam gekomen. Ja, er komt nog steeds. Dus een voorbeeld te noemen wat ik zelf heel bijzonder vind is allerlei materiaal van wat dan de paraplu-beweging in Hongkong heet. Dus die zich verzetten tegen de Chinese overheid. Ja, dat is de afgelopen jaren is dat op allerlei manieren naar Amsterdam gekomen.
0: Ja,
3: van mensen die daar de moed hebben om te demonstreren en te protesteren en actie te voeren. Ja, en wij stellen dat dan weer ter beschikking. Ja, tot iedereen die dat wil bestuderen en wil begrijpen wat er dan aan de hand is.
0: Ja, en ik begrijp dat er zelfs een handgeschreven bladzijde ligt van het Communistisch Manifest van Karl Marx. Dat lijkt me ook wel uniek.
3: Ja, dat klopt. Het handschrift ervan is verloren gegaan op 1 bladzijde daar. De beginpagina. En die is ook al in de jaren 30 in Amsterdam terechtgekomen. Via. En dat is ook een UNESCO werelderfgoed. Ja, die hebben we natuurlijk heel erg achter zeer zware deuren. En die mag ook niemand zien. We hebben er wel hele mooie replica's van natuurlijk. Je kunt het wel bestuderen, maar het origineel, dat is natuurlijk zo bijzonder. Ja,
0: ja. En heel kwetsbaar lijkt me, toch? Zo'n handgeschreven bladzijde.
3: Zeker.
0: Ja. En hoe zorgen jullie dan dat dit allemaal ook goed bewaard blijft en veilig blijft?
3: Nou ja, we zijn een instituut van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hè? Dat is, daar vallen wij onder. Ja, die financieren ons. En met dat geld proberen wij het materiaal zo toegankelijk mogelijk te maken. En voor een deel ook te digitaliseren, zodat je het van thuis vanuit je computer al kunt bekijken.
0: Ja, want
3: maar
0: nu
3: we
0: moet
3: zorgen
0: je er dus
3: ook
0: naartoe.
3: Wel voor dat niet iedereen in die. Of maar heel weinig mensen in die magazijnen mogen laten staan in die kluizen.
0: Ja.
3: En dat digitaal materiaal ook heel erg goed is beschermd.
0: Ja, dat is wel belangrijk. En dat we het ooit een keer vanuit onze luie stoel vanuit huis kunnen bekijken, digitaal. Hey, jij gaat dus een boek schrijven, begrijp ik, Leo. Maar we gaan je ook daar nog wel tegenkomen. Want jij gaat ook gewoon daar nog onderzoek voor doen, natuurlijk.
3: Zeker.
0: Oké, nou, ik wens je heel veel succes daarmee. En dank je wel dat je ons eventjes op een korte rondleiding door de kluis hebt meegenomen.
3: Oké, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dag.

0: Silver Lining hoorde je van First Aid Kit. Straks ben ik benieuwd of je wel eens een solo uitje onderneemt. Ik sta hier bijvoorbeeld in de studio met een collega die werkelijk de hele wereld overreist in haar eentje. Dan heb ik het dus over onze eigen Irene.
1: Hi.
0: Ja, hi Irene. We zullen het er straks uitgebreid over hebben. Wat jij doet, dat zou ik zelf niet durven. Met de trein door Tajikistan of waar was je. Maar in mijn eentje naar de film vind ik dan bijvoorbeeld weer heerlijk. Dat vind ik dan
1: ook
0: wel weer leuk.
1: Het is heel persoonlijk, want er zijn ook dingen die jij durft, waar ik hartstikke bang van word. Kringverjaardag bijvoorbeeld, kan ik weer helemaal niet tegen.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Nou ja,
1: om eens iets te noemen, hè?
0: Ja, ja, ik snap wat je zegt. Maar wij vragen dus vandaag aan jullie, durf jij goed alleen dingen te ondernemen? Of vind je dat heel spannend? En wat zijn dan dingen die je wel alleen durft en doet? En welke dingen absoluut niet? Je kunt meepraten via 088 850 51 52. En we bellen straks ook even met een dame die zichzelf wel heeft geleerd om het echt leuk te vinden om alleen dingen te doen. Dat vind ik ook wel mooi.
1: Maar dat is ook wel echt een kwaliteit in het leven als je die hebt, toch?
0: Zeker.
1: Ben je altijd blij met jezelf?
0: Zeker. Krijgen we misschien nog wat praktische tips voor ook. Dus blijf sowieso luisteren, maar praat ook lekker met ons mee. Als je nu appt of belt, dan spreken we je graag na het nieuws van 16:30 met Lotte. Wat zit erin?
2: Er is onderzoek gedaan naar schooladviezen in Amsterdam en er blijken flinke verschillen te zijn tussen de stadsdelen. Vertel ik je zo meer over.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
14: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30. In Sint Pancras is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht in kloosters van de Goede Herder krijgt definitief geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde dat de aanklacht van de vrouwen ruimschoots is verjaard. En aan verslaggever Thijs-Jan van Aalst vertelt wat de kloosters van de Goede Herder precies inhielden.
15: De kloosters van de zusters van de Goede Herder waren bedoeld om meisjes die in een onveilige thuissituatie leefden een veilige plek te bieden, maar bleken in de praktijk vooral een plek te zijn waar ze heel hard te werk werden gesteld. Denk aan schoonmaken, naaien, andere harde werken die 6 dagen per week werden uitgevoerd. En de dames die nu dus een zaak hebben aangespannen vinden dat dat geclassificeerd kan worden als dwangarbeid. Dat vonden 2 hoogleraren die onderzoek deden naar de zaak ook, maar dat lijkt dus helaas geen effect te hebben gehad op het oordeel nu in het hoger beroep.
2: 2 jaar terug kreeg de groep in de rechtbank ook al te horen dat de zaak verjaard was. Maar daar gingen ze niet mee akkoord en dus ging de groep in hoger beroep. Nu is in hoger beroep dus geoordeeld dat de zaak ruimschoots verjaard is en ook niet aan de eisen voldoet om de verjaring om te draaien. Een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar geleden ontkent dat hij de dader is. Bleek vandaag tijdens een eerste zitting in de zaak. Een meisje van 16 werd in 2002 in Lisserbroek met veel geweld verkracht. De man kwam in beeld na een DNA-test. Eerder dit jaar werd hij aangehouden. In december is de volgende zitting in de zaak. De politie heeft vanmorgen in Krommenie twee mensen aangehouden voor het voorbereiden van een overval. Ze reden vanmorgen rond het winkelgebied van de Heilige Weg toen de aandacht van de politie op hen viel. Agenten zouden iets verdachts hebben gezien en besloten het duo te controleren. Toen bleek een van hen iets bij zich te hebben dat leek op een vuurwapen. Dat is in beslag genomen en ook de fatbike waarop ze reden is in beslag genomen. Wat precies hun plannen waren, wordt nog onderzocht. Leerlingen uit Amsterdam Zuidoost en Noord krijgen veel vaker een lager schooladvies dan bij hun prestaties past dan leerlingen uit andere stadsdelen. Blijkt uit nieuwe cijfers. Ongeveer 1 op de 3 groep achters uit Zuidoost krijgt een te laag schooladvies. En dat tegenover 1 op de 14 in het centrum. Naast onderwijsprestaties werd in het onderzoek ook gekeken naar psychische klachten onder Amsterdamse scholieren. Daaruit bleek dat leerlingen in Noord en Nieuw-West het minst last hebben van psychische klachten en in het centrum en West juist het vaakst. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
17: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar van tijd tot tijd kan het plaatselijk ook wat bewolkt zijn. Later in de middag lossen de meeste wolken geleidelijk op. In de loop van de avond komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur vanmiddag maximaal 18 tot 19 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft op lokaal wat motregen na droog. Misschien dat later in de middag de zon nog even tevoorschijn komt. De temperatuur stijgt morgen naar zo'n 19 graden en er is weinig wind, aan de kust een matige westenwind.
16: Dan kijken we nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Er staan een paar files, bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen. 6 minuten vertraging daar. En op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 8 minuten vertraging.

0: Shannon bij NH. Too late for goodbyes.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en hier in Vandaag de Dag hebben wij het vandaag over dingen alleen ondernemen. Dus bijvoorbeeld alleen uit eten, alleen naar de kroeg, alleen op vakantie. Er zijn mensen die dat prima kunnen en anderen vinden dat een vreselijk eng idee en doen dat dus gewoon niet. We vragen vandaag, hoe is dat bij jou? Doe jij graag in je eentje allerlei dingen? Of zeg je van nee, ik zoek toch altijd een vriend, vriendin of een partner om dat te ondernemen? Wat doe je wel alleen en wat niet? Je kunt het allemaal kwijt op 088-850-51-52. We bellen zo met een dame die zichzelf toch wel heeft aangeleerd om die solo-uitjes gewoon te doen en te ondernemen. Maar ik zit in de studio ook al bij een nogal ondernemend type. Dat is onze eigen Irene, die ik een tijdje geleden belde. En toen zat je in de trein in Tajikistan in je eentje, toch?
2: Kazachstan,
0: sorry.
2: Maakt niks uit. Allemaal daar een beetje dezelfde regio.
0: Dezelfde regio en hetzelfde principe. Een soort reis die ik nooit alleen zou durven ondernemen. Heb je dat altijd gehad als kind al?
2: Nou, ik weet wel dat ik de eerste keer alleen op reis wilde gaan. Toen was ik 21 en toen wilde ik naar Afrika.
0: Oh.
2: Toen wilde niemand mee. Ik had best een goed sociaal leven, maar niemand wilde mee. Mensen wilden andere dingen doen.
0: Dus ja, gewoon naar Griekenland.
2: Ja, dat soort dingen. Ja. En ik bedacht, nou, ik wil wel. Dus toen ben ik gegaan en sindsdien...
0: Ben je los?
2: Ben ik los eigenlijk, ja. Dan heb je natuurlijk nog wel tijden dat je dan afgeleid bent door kind en relatie, dat soort dingen. Maar laatste paar jaar, mijn zoon is inmiddels uit huis. Dan heb ik het wel helemaal te pakken.
0: Ja, het reisvirus. Heerlijk, heerlijk. Jij reist graag alleen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Behalve één rit heb ik naar Italië gemaakt. Daar heb ik wel eens over verteld. Eerst kreeg ik al autopech in Frankrijk. Werd ik met een loeiende sirene afgesleept door de depannage. Toen raakte ik de autosleutel kwijt. Toen moest er een nieuwe komen uit Nederland. Toen kwam ik bij de Italiaanse peage, had ik geen geld bij me. Heb ik daar uren in de rij gestaan tot ik uiteindelijk wat cash kon vinden. En kreeg ik daarna al de vinger van de Italianen.
2: Hè? Je weet het goed te verkopen. Ja.
0: Alleen reizen is niet echt iets voor mij. Alleen naar de film is wel een beetje, dat is het wel zo'n beetje. Je kunt meepraten vandaag via 088-850-51-52. En Inge die heeft ons al geappt.
2: Ja, zij schrijft, sinds mijn scheiding doe ik steeds meer dingen alleen. In het begin vond ik dat ongemakkelijk. Maar inmiddels ligt de wereld aan mijn voeten. Ik gun iedere alleenstaande zoveel vrijheid. Doe het gewoon, ga de deur uit en zet je gêne aan de kant.
0: Nou, wat een mooie oproep. Ik denk dat Julia Koopman het daarmee eens zal zijn. Ze is influencer en ze heeft een boek geschreven over haar ervaringen met solo-uitjes. Dat deelde ze eerst online met haar volgers voor de serie Solonaise. Zo heet dat. En nu ligt het boek, een echt boek dus, met die titel in de winkel. Julia, goedemiddag.
3: Hallo dames.
0: Hey, hallo daar. Ja, was jij als kind al iemand die graag dingen alleen deed?
3: Nou, ik was wel getraagd op mezelf. Maar het is ook niet dat ik super introvert ben. Dus ik was ook wel graag onder de mensen. Maar ik hield altijd wel van alleen zijn.
0: Ah, ja. En hoe ontstond het idee om echt bewust alleen dingen te gaan ondernemen? Echt solo uitjes?
3: Ja, het ontstond eigenlijk, denk ik, heel wat jaar geleden, 8 jaar geleden zoiets. En toen ging mijn relatie uit. Dan had ik voor het eerst echt zo'n dramatisch liefdesverdriet. Oh. En toen dacht ik echt zo, wow, wie ben ik ook weer zonder relatie? En toen dacht ik, oké, hier wil ik wat mee. En ben ik eigenlijk begonnen met dingen alleen ondernemen. En dat beviel eigenlijk goed. Maar en zo werd ik ook wel steeds weer wat zelfverzekerder uiteindelijk.
0: Ja, want dat is het misschien ook. Het is misschien iets wat je moet opbouwen. Want je hebt gereisd door Midden-Amerika. Maar toen je terugkwam in Amsterdam ben je ook inderdaad kleine dingen alleen gaan doen. Zoals bijvoorbeeld uit eten gaan. Dat zou ik zelf niet zo snel alleen doen. Hoe heb je dat aangepakt en hoe was dat?
3: Ja, ik vond het ook spannend hoor. Want inderdaad op reis in het buitenland deed ik dat al wel makkelijker. Maar hier was ik dan ook bang om bekenden tegen te komen. Maar ik dacht, ik ga dat gewoon eens doen.
0: En bang om bekenden tegen te komen? Dat is heel grappig dat jij dat zegt. Want waarom ben je daar bang voor? Want dan zou je denken, dan ben je niet meer alleen.
3: Ja, maar die zijn dan samen. Dan denk je zo, oh, wat triest. En oh, dit zijn er nou alleen. Allemaal van dat soort gedachten.
0: Dat is het, hè?
3: Dat is toch, die mening van anderen waar je dan zo bang voor bent.
0: Ja.
3: Het bleek hartstikke leuk.
2: Heb je het wel eens gehad, Julia, dat mensen daar een opmerking over maken? Dat je bijvoorbeeld alleen op een terrasje zit of in een restaurant. Want je denkt vaak dat mensen dan naar je kijken. Maar is het ook daadwerkelijk wel eens gebeurd dat iemand daar iets over zei?
3: Nou, eigenlijk heel weinig, denk ik. Als ik het vergelijk met hoe vaak je daar dat idee hebt, valt het wel heel erg mee. ja. nemen. En vaak vinden mensen het ook hartstikke leuk. En bijvoorbeeld ook ja, met bediening of mensen, horecapersoneel. Ja, je hebt ook zijn er een leuk praatje. En zij worden dan ook een beetje zo jouw... Je krijgt een beetje een bondje met hun. Dus
0: ja, is... ja. Dat, die vinden het waarschijnlijk wel stoer dat je daar in je eentje zit. Is het niet zo, dat idee heb ik wel eens... is het niet zo dat je dan een beetje zo'n rottig plekje krijgt naast de wc-deur? Omdat ze natuurlijk de mooie tafels voor groepen en zo willen bewaren?
3: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, ja? Dat ik inderdaad als enige binnen moest zitten... en dat iedereen lekker aan een stralend meer buiten zat. Maar over het algemeen...
0: Mocht jij niet op het terras?
3: Ik mocht er niet op tafel, nee. Oh. Ja, dat was... Ja, want dan had ik een tafel voor twee bezet. En ja, toen voelde ik me ook wel heel... had ik heel mezelf medelijden, hoor.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja. Hey, nou is het, vind ik, heel knap dat jij wel dus dat gewoon allemaal doet. Is er wel eens iets geweest waarvan je toch dacht... oeh, dit was in mijn eentje toch wat minder. Dit vond ik eng of spannend of ja, echt ongemakkelijk?
3: Eigenlijk over het algemeen vond ik het heel leuk. Ik ben voor die serie toen op een gegeven moment wel wat extremere dingen gaan doen. Zo ben ik op een gegeven moment ook bruidsjurk gaan passen. Ja, ik weet niet, dat was een beetje... Ik had echt even dat helemaal in mijn hoofd van... ik ga niet wachten op een aanzoek. En toen stond ik daar met een bruidsjurk aan. Toen dacht ik echt, toen vond ik me eigenlijk... Ik vond het helemaal niet leuk om dat alleen te doen.
0: Nee, dat snap ik. Ja, dat is inderdaad
3: wel. Ik zou het niet aanraden.
0: Ja, maar ik vind het wel gewaagd.
2: Je bent ook gaan bowlen alleen, las ik. Hoe is dat? Alleen op zo'n bowlingbaan.
3: Ja, dat vond ik ook wel pittig, hoor. Ja. In zo'n supervolle bowlinghal. Ja. In je eentje, ja, dat vond ik ook wel heel ongemakkelijk. Maar aan het eind, ja, je voelt je ook wel weer... Je hebt ook wel weer echt lol met jezelf.
0: Ja,
2: en je wint altijd natuurlijk.
3: Precies, ja.
0: Kijk, dat is nog eens een positief omdenken. Je wint altijd. Maar ja, je verliest tegelijkertijd misschien ook wel altijd. Nou ja, goed. Heb je tot slot misschien, Julia, één of twee tips voor mensen die zitten te luisteren? Die denken, ja, ik zou eigenlijk ook wel eens wat meer eruit willen. Maar dan gewoon echt in mijn eentje. Gewoon in mijn eentje naar een restaurant of café of wat ook. Heb je een tip hoe je over die eerste drempelvrees heen komt?
3: Ja, nou ja, begin klein. Je hoeft misschien niet meteen 2 maanden te backpacken. Maar begin klein met inderdaad een keer uit eten of ergens een terrasje pakken. Bedenk ook goed, ja, iedereen is vooral heel druk met zichzelf bezig.
0: Ja.
3: En niet zo met jou. En je kan het ook bijvoorbeeld combineren met dat je bijvoorbeeld twee gaat op een stedentrip. Dat je wel 2 dagen met een vriendin en dan de laatste dag doe je alleen. Stel je vindt het echt nog spannend.
0: Ja. Nou, goede tip. Klein beginnen en misschien eerst met een vriendin en dan daarna nog eventjes alleen. En ja, ik denk ook altijd de e-reader meenemen. Dan ga je gewoon een boek zitten lezen.
3: Ja, ik heb altijd boekjes mee. Ja, joh.
0: Dat snap ik.
3: Ja, je moet jezelf wel een beetje vermaken.
0: Zo is het. Oké. Nou, heel leuk dat je even bij ons wilde zijn in de uitzending. Dank je wel. Julia Koopman, en jouw boek ligt in de winkel, denk ik zo, toch?
3: Ja, zeker. Ja, jullie bedankt.
0: Oké, goedemiddag nog. Ja, dat boek van Julia, dat heet Solonaise. Wat ik wel een hele grappige titel vind. Dus ik neem aan dat het komt van Polonaise.
2: Ja, ik vind hem heel goed gevonden.
0: Ja, toch? Dus in je eentje kun je ook best een feestje vieren. Maar ja, is dat ook altijd te doen? Of vind je dat te spannend? Hoe is dat bij jou? Durf jij het aan om in je eentje een restaurant binnen te stappen en gewoon aan een tafeltje lekker te gaan zitten eten? Of in het café te gaan zitten in je eentje? Of op reis? Laat van je horen

0: je nou in je eentje of samen uit eten gaat, don't you worry about a thing. Je hoorde Incognito. En wij praten hier bij Vandaag de Dag bij NH nog eventjes verder over dingen in je eentje ondernemen. Durf jij dat aan of vind je dat spannend? Of het nou gaat om in je eentje de kroeg instappen. Dat vind ik altijd wel even een momentje. Dat je denkt, ik hoop dat degene met wie ik heb afgesproken er al zit.
1: Ja, dat kan ook ongemakkelijk voelen.
0: Ja. Of in je eentje naar een verjaardag gaan. Of dat vind jij heel zwaar. Dat vind ik ook niet zo makkelijk hoor. Naar een verjaardag in je up.
1: Ja, dan van die prietpraatgesprekjes.
0: Ja. Maar laat van je horen, zou ik zeggen, via 088 850 51 52. Ik zie een appje van Marco die zegt: de wereld wordt wel steeds individualistischer. Mooi woord. En ik vind dat geen goede zaak. Al die mensen die zo graag alleen op het terrasje gaan zitten, mij niet gezien. Nee, maar goed, ik begrijp eigenlijk meer uit de andere berichtjes die we binnenkrijgen en ook het gesprek met Julia net, dat mensen het ook best wel lastig vinden om dat te doen, maar toch proberen, omdat je anders nooit meer buiten komt misschien.
1: Ja, dat kan dan wel daar een consequentie van zijn. We krijgen ook een appje van Robert. Hij schrijft: hoi, ik doe nooit wat alleen. Het is gewoon niet leuk. Sinds mijn scheiding is het stil. Dus als er een leuke vrouw is...
0: nou bij deze.
1: maar hij zegt, het is allemaal heel herkenbaar. Ik mis de aandacht en het delen. Zo pijnlijk om uit te gaan en je ziet allemaal mensen samen. Dat is natuurlijk ook een andere kant ervan. Dat kan ook heel vervelend
0: zijn. Zeker, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als iedereen het leuk heeft samen en jij zit er alleen. Heb jij dat nooit, Irene, dat als je op reis bent Of naar een festival in je eentje, dat je dan denkt, goh, wat zijn ze toch allemaal blij en ik niet?
1: Nee, om heel eerlijk te zijn, Patricia, denk ik vaak, oh, die mensen daar met z'n vijven in zo'n auto, en dan zitten er een paar van die chagrijnige kinderen op de achterbank en zo'n huwelijk waarvan je denkt, heeft ze de beste tijd gehad? Dus eerlijk gezegd, nee.
0: Nee, oké, duidelijk. Hoe is dat bij Remco, vraag ik me af. Goedemiddag, Remco.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Hallo. Ja,
2: ik heb dat helemaal niet, maar ik herken wel heel veel dingen die er gezegd worden nu.
0: Ja?
2: Bijvoorbeeld alleen aan een tafeltje zitten, dat is soms misschien wel een beetje eenzaam dan.
0: Ja.
2: Maar ik vind het heerlijk om alleen op het strand te zitten, hoor. Dan doe ik mijn koptelefoon op en mijn zonnebril en mijn cocktail staat naast me of wat dan ook. En,
0: dan maken ze je niks, ja. Maar alleen naar een restaurant, dat doe jij dan dus liever niet, eigenlijk.
2: Nou, als ik op vakantie ben, dan zal je wel moeten. Dus.
0: Ja. Ja, want jij gaat wel alleen op vakantie dus.
2: Ik ga bijna eigenlijk alleen maar alleen op vakantie. En dat is eigenlijk een beetje noodgeboren. Want ik ben alleen, ik heb geen relatie en ook geen kinderen. Dus ik kan gaan en staan waar ik wil.
0: Ja.
2: Dus
0: je hebt de vrijheid om ook te gaan lekker buiten de schoolvakanties. En, maar dan is het soms lastig om een reispartner te vinden. Dus dan ga je gewoon alleen. En bevalt dat op zich wel goed?
2: Ja hoor, want ik weet de weg. Ik was 19, toen stond ik in mijn eentje in New York.
0: Oh, wow.
2: En ik ben nu 57 en ik heb al heel wat van de wereld gezien. En dat doe ik nog steeds, want ik ga in januari ga ik weer.
0: Oh, waar naartoe?
2: Dan ga ik weer naar Azië, want daar ga ik het meest heen. Omdat dat toch wel het goedkoopste is voor mij.
0: Ja.
2: Met mijn budget. En ik ga naar allerlei landen. Ik ga naar Thailand. Daar kom ik al 28 jaar. En, maar Vietnam doe ik ook. En ik ga nu voor het eerst naar Japan in maart. Dus dat is allemaal spannend.
0: Ja, fantastisch. Nou, klinkt goed, Remco. Dat doe je goed. Heel veel plezier alvast.
2: Joep.
0: Hoi. Nou, tot slot ook nog even naar Maureen of Maureen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe is dat bij jou?
3: Nou, ik vind het zalig. Ik kom heel veel mensen tegen. Een plaatje maken. Verschillende landen geweest.
0: Ja.
3: En uiteindelijk heb ik ook geen moeite mee. Hoor. Ga ik, en het op het terrasje zitten vind ik ook, heb ik ook geen moeite.
0: Dan ga je gewoon lekker naar de mensen kijken.
3: Ik kom wel echt mensen tegen met wie ik kan praten. Die ik niet eens ken.
0: Ja, oh, wat goed. Dus jij bent wel iemand die ook makkelijk contact maakt dan, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: Dat helpt. Ja, dat helpt. Hé, dankjewel, Maureen.
3: Graag gedaan.
0: Hé, fijne middag. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Ja, nou, ik vind het leuk om te horen dat er toch zoveel mensen zijn die, net als jij, Irene, het eigenlijk wel prima vinden om dingen alleen te ondernemen. Ook vakantie, ook uit de eten gaan. Ik zeg gewoon een keertje doen, allemaal.
1: Het heeft ook echt voordelen, mensen. Gewoon doen.
0: Het heeft voordelen, ja. Je wordt niet lastiggevallen met saaie gesprekken over,
1: bijvoorbeeld,
0: ik zeg maar wat,
1: propeller of praten. Nee, nooit met te praten.
0: Pakt gewoon je e-reader erbij.
1: Zie.
0: Koptelefoontje op en zoekt u het maar uit. Ja, ja.

0: Let Her Slip Away. Ik krijg nog een mooi appje van Marjolein. Die zegt, als je alleen reist, dan sta je veel meer open voor nieuwe mensen. Ja, daar kan ik me wel weer iets bij voorstellen. En dat is waarschijnlijk voor jou ook herkenbaar. Openstaan voor nieuwe mensen en ervaringen. Als je in je eentje op pad bent.
1: Dan moet je wel. Dan
0: precies.
1: Ga je vanzelf met mensen kletsen. En dat maakt het ook altijd heel erg leuk.
0: Interessant. Goed, straks na het nieuws van 5 uur. Dan hoor je waarom inwoners van Sloten zich vanavond om 6 uur... aan gaan sluiten bij een protestmars door de buurt.
2: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
12: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
13: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
14: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand, meldt de veiligheidsregio. De brand veroorzaakt veel rook en daarom geldt het advies om ramen en deuren dicht te houden als je er last van hebt. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht in kloosters van de Goede Herder krijgt definitief geen schadevergoeding. De rechter zegt dat de aanklacht is verjaard. En een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar geleden ontkent dat hij de dader is. In 2002 werd een meisje van 16 met veel geweld verkracht in Lisserbroek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij.

0: vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Ja. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, gelukkig dat hij ook in het westen doorbreekt. Dat heeft ze even goed voorspeld. Wij gaan verder met de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een paar korte files, ik noem ze toch even. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en het knooppunt Burgerveen heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A7 Zaanstad richting Horen tussen Purmerend Noord en Horen. En een iets langere file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Badhoevedorp. Daar heb je een kleine 10 minuten op onthoud. Komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Vandaag de dag.
12: Met Patricia Nagelkerk.

0: Rod Stewart bij NH. Do you think I'm sexy? Het is 11 minuten over 5.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we houden je natuurlijk altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In dit geval bijvoorbeeld over die grote brand die zou woeden of heeft gevoed bij Tata Steel. Lotte, jij zit er bovenop. Wat is het laatste nieuws daarover?
2: Het laatste nieuws is goed nieuws, want Tata Steel laat zelf weten dat de brand inmiddels uit is en dat er niemand gewond is geraakt.
0: Oh, oké, nou, er waren wel behoorlijk zwarte rookwolken te zien. Zag ik op foto's.
2: Ja, hele donkere wolken.
0: Hele donkere wolken. Dat zal misschien nog wel eventjes duren, ook al is het vuur nu wel uit.
2: Een fotograaf van het ANP laat weten dat de rook inmiddels weer weg is.
0: Ook
2: is. Dat is ook goed nieuws.
0: Heel goed nieuws. Dankjewel, Lotte. Ja, wij zijn hier tot 7 uur vanavond met Irene ook nog aan mijn zijde. Die kan vertellen wat we het komende uur allemaal gaan doen.
3: Een spel gaan we spelen. Het spel Wie Wat Waar, met die prachtigste prijzen. De koeltas en de zonnebril. Want het wordt ook komend weekend nog mooi weer.
0: Heel mooi, ja.
3: En Erik Jan, onze sportcollega, die komt vertellen over de harddraverij in Medemblik.
0: Oh ja, dat is altijd spectaculair. Ja, leuk, ja, zeker. Daar hoor je straks meer over. Nu eerst gaan we het hebben over de protestmars die over een klein uurtje begint in Sloten. De gemeente Amsterdam wil daar aan de Ditlaar een opvang openen voor een groep verslaafde mensen met complexe psychiatrische problemen. Omwonenden, die zijn tegen. En Monique van het Hek is voorzitter van de werkgroep Ditlaar 3... die mars organiseert. Goedemiddag, Monique.
4: Goedemiddag.
0: Ja, wat zijn dat voor mensen die de gemeente bij jullie in de buurt wil gaan opvangen?
4: Nou ja, het zijn zwaar verslaafde, actief verslaafde mensen aan harddrugs. Dus ketamine, crack, heroïne, noem maar op. Of alcohol. En deze mensen die zorgen al jarenlang, het is heel vervelend, maar ze zorgen al jarenlang voor enorme, verschrikkelijke overlast op twee pleinen in Amsterdam-Nieuw-West, op het Dijkgraafplein en Delftlandplein. En vanuit één van die pleinen worden ze overgeplaatst. Dus wij weten eigenlijk wat voor groep het is en hoeveel verschrikkelijke invloed ze hebben op de omgeving.
0: Ja, want wat voor soort overlast veroorzaken zij daar nu op die andere pleinen?
4: Het ingewikkelde is, zij kunnen vrij in- en uitlopen, deze mensen. En ze zijn dus heel erg verslaafd. En hun toelage van de overheid is onvoldoende of ontoereikend. Dus ze gaan naar buiten en ze gaan bedelen, stelen. Alles stelen wat los en vast zit. Intimideren. Nou, van alles gebeurt er. Hun ontlasting, alles doen op straat. Het is echt een groep die heel... Ja, het is heel naar. En wij zijn in Sloten helemaal, en Nieuw Sloten, helemaal niet tegen opvang. Wij hebben al opvang hier in de buurt, 6 opvanglocaties. Wij zijn helemaal niet tegen. Wij vinden alle groepen eigenlijk oké. Maar dit is de allerzwaarste groep waarvan de zorgverleners zeggen, ja, uitbehandeld, eindstation. En ja, die gaan zo'n overlast veroorzaken. En we hebben hele kinderrijke wijken hier, onze twee wijken. Dus wij denken, ja, dat gaat niet goed.
0: Nee,
4: dat
0: want nog even voor mijn begrip, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die er bij jullie dan worden opgevangen? Wat is de bedoeling ongeveer?
4: Nou, in principe 40 op één locatie. En dan zegt de gemeente dat het kleinschalig. Maar daarvan weten wij dat het helemaal niet kleinschalig is. Want kleinschalig is 6 tot 8 of max 10 op één unit.
0: Ja.
4: En er is een groep van 55 van deze mensen. Dus dat is niet zo heel veel meer. Die aan het Delftlandplein al jarenlang verschrikkelijke overlast veroorzaken. Dus die 40 bij ons. We hebben 700 bewoners, 300 huizen. Klein oud dorpje, historisch dorpje. Ja, dat is echt veel te veel.
0: Ja. En ik hoorde ook dat de gemeente eerder wel heeft ingegrepen. Ook bij de situaties die je net noemt. Hè? Het bedelen, stelen, op straat poepen. Ja. Dat de gemeente daar wel actie op heeft ondernomen bij het Delftlandplein. Dus die problematiek is wel bekend eigenlijk bij de gemeente.
4: Ja, zeker. En dat is ook een beetje tegenstrijdig. Want ik moet er ook nog bij zeggen dat deze locaties, hè, waar die mensen zitten, ook drugsdealers aantrekken die daar gewoon in de omgeving zijn en hun drugs aanbieden aan deze bewoners.
0: Ja.
4: Dus dat maakt het voor ons ook, met al die kinderen die er zijn, maakt dat ons, dat zijn mensen gewoon echt bang voor.
0: Ja,
4: en de gemeente heeft ingegrepen inderdaad. En die heeft van het Delftlandplein gezegd, die 55 gaan we binnen een jaar overplaatsen, verdelen naar andere locaties. En twee, dat was in januari, en in juli heeft de gemeente gezegd, het Delftlandplein wordt verklaard tot overlastgebied. Nou, dat zijn twee signalen dat het zo niet langer kan. En dan ga je toch zo'n groep weer oppakken en in een andere woonwijk zetten.
0: Ja.
4: En dat gaat er bij ons moeilijk in. Dat snappen wij gewoon niet.
0: Nee. Ik kan me daar zeker wat bij voorstellen, inderdaad. En wat zegt de gemeente van jullie zorgen? Die lijkt me toch wel legitiem zijn als je kijkt wat er gebeurt dus in die andere wijken.
4: Ja, nou ja, ze houden toch een beetje voet bij stuk, zeg maar. Dit valt onder wethouder Pels, onder asiel en opvang. En onder het mom van de paraplu van het is heel erg noodzakelijk, er is urgentie. Maar dat hebben wij uitgezocht en dat blijkt feitelijk allemaal niet zo te zijn. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar ja, ze hebben natuurlijk, de gemeente heeft een probleem, die moet mensen opvangen, ja, dat snappen wij ook.
0: Zeker.
4: Maar er is eigenlijk veel meer een structurele onderliggende discussie nodig. Wat moet Nederland, Amsterdam, grote steden, hoe kunnen die beter deze mensen opvangen? En ja, dan blijkt kleinschalig in prikkelarme omgeving buiten de woonwijken. Dat is eigenlijk wat er ook al gebeurt in Haarlem. In Haarlem, in Hilversum, dat gebeurt allemaal al.
0: Ja, dus die kennis is er, van hoe je dat het beste zou kunnen aanpakken. Misschien zit het verschil in de definitie van wat is kleinschalig. Hè? Want de gemeente heeft gezegd, het wordt een kleinschalig opvang. Maar als er meer dan 40 toch zwaar verslaafde mensen met psychiatrische problematiek komen, dan is dat niet zo heel kleinschalig als je dat zo hoort. Jullie gaan om 6:00 vanavond lopen. Een protestmars, hoe ziet die eruit en hoeveel mensen verwachten jullie?
4: Nou, we gaan van het dorpje Sloten naar het sportpark waar de gemeente een informatiebijeenkomst heeft georganiseerd bij de hockeyclub Xenios. En daar gaan we naartoe lopen. Dat is 900 meter, dat is een kwartiertje lopen. En we hopen op 200-300 mensen hopen we dat die er komen. Ja. We gaan het zo zien als we er naartoe gaan. Maar het is een hele rustige wandeling. Het is niet, we lopen met spandoeken en protestborden. Maar het is in principe een hele vredelievende wandeling. Maar wel om ons protest te laten merken. Ja.
0: Ja, dat is duidelijk inderdaad. Nou, dankjewel dat je even bij ons wilde vertellen waarom jullie die protestmars hebben georganiseerd. En succes daar.
4: Ja, nou, veel dank.
0: Oké. Monique van het Hek hoorde je van de werkgroep Ditlaar 3.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren. Je hoorde Passenger.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport vandaag met Erik-Jan Brinkman. En die is net bij een feestje geweest. Want Erik-Jan, jij komt uit Medemblik, waar vandaag de 184ste editie van de Harddraverij is gehouden.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat was echt een drukte van belang daar in het centrum van Medemblik. En het is toch maandag, hè? Je zou denken, mensen moeten werken. Maar ik had het idee dat niemand vandaag aan het werk was daar. En die harddraverij, dat is dan dat is een paardenonderdeel, een discipline. Wedstrijden tussen twee paarden. En degene die het paard bereiden, die heette de piqueurs. En die zitten dan weer in een karretje daarachter. En dat karretje noem je dan weer een sulky.
0: Oh ja.
2: En dan in het centrum van Medemblik, dat is dan de Nieuwstraat. Dat is een lange straat van, denk ik, 300 meter. En daar ligt allemaal er ligt zand op. En daar nemen elke keer twee paarden tegen elkaar op in een race. En dat lopen we op tegen de 60 kilometer per uur. In totaal aan deze harddraverij doen er 24 paarden mee. En de winnaar gaat elke keer door naar de volgende ronde. Net zoals er eentje overblijft. En dat is dan de winnaar.
0: Ja, spannend en spectaculair, denk ik, toch?
2: Ja, zeker. En het was ook nog eens een Nederlands kampioenschap. Dus echt de crème de la crème van de korte baan draverij. Want zo heet die discipline. Die zijn dus daar naar Medemblik gekomen. En wat ik zeg, 60 kilometer per uur. Die mensen zitten er bovenop. Dus dat is zeker dat is heel spectaculair om te zien.
0: Ja, en een grote happening. Een groot feest, toch?
2: Ja, want wij waren er tegen 9:30 vanochtend. Nou, toen was het al behoorlijk druk. Mensen zaten aan het bier. Gezelligheid, muziek, noem maar op. Plus, wat ook wel een grappige traditie daar is, iedereen begint daar met een biefstuk. Hoe smaakt het?
3: Alsof het gisteren toch wel te laat was.
2: Zo klinkt het ook.
3: Ja. Zo smaakt het.
4: Bier, biefstuk en paarden. Ja, fantastisch. Stop, wat wil je nog meer?
2: De perfecte dag voor de harddraverij. Wat betekent deze dag voor jou?
4: Oh ja. Ja, wij noemen het ook wel het weekend der weekenden. Want we bouwen er een heel weekend omheen, hè, in Medemblik. Dus één groot feest. Ja, het is de mooiste dag van het jaar.
0: Mooiste dag van het jaar. Ja. Die begint dus met biefstuk en eindigt met de paardenraces. Het klinkt wel gezellig zo.
2: Ja, zeker. Ja, wat ik zei, het is gewoon heel druk. En iedereen kent elkaar natuurlijk. En daar want ze allemaal mensen uit Medemblik. Dus dat is een gezellige boel. Plus, er waren ook nog eens optredens. Al vroeg vanochtend van Danny de Bunk. En ook niemand minder dan Bonnie Sinclair.
5: Heel wat met paarden.
6: Nou, het enige wat ik ermee heb is dat ik het. Ik vind het de mooiste dieren die er bestaan. Mm-hmm. Het mooiste beest wat er is. Maar ik ben bang voor ze.
7: Maandag is dus eigenlijk de bedoeling dat je heel erg met de paarden bezig bent en zo. Dat is niet aan mij besteed.
5: Nee, waag je geen gokje?
7: Ik wil dat gerust doen, maar dan laat ik het iemand anders voor me doen. Dus dan zeg jij maar welke paarden dat moeten worden, wie de kanshebbers zijn, waar ik het beste mijn cent op in kan zetten, want ik heb er de ballen verstand van.
0: Ja, leuk, Erik-Jan. We hoorden dus eerst Bonnie Sinclair. Die is dus blijkbaar bang voor paarden.
2: Ja.
0: Ja, en daarna hoorden we een inwoner van Medemblik. Dat is ene Lois. En die had het meer over het gokaspect van die paardenrennen.
2: Ja, dat hoort ook bij de harddraverij. Er staan een aantal van die tentjes waar je dan kan gokken op wie de winnaar wordt van dit evenement. En wat wel grappig is, mensen hebben allemaal van die formulieren waar al die deelnemers op staan, hè, de paarden en de rijders. En die zijn allemaal met elkaar aan het overleggen. En bovendien, er wordt al best wel wat ingezet. Dat kan echt uiteenlopen van een euro, een tientje, tot honderden euro's. Dus dat is misschien wel een leuke bijkomstigheid. Dat maakt het weer extra spannend als je daarnaar kijkt.
0: Ja, zeker. Ja. Dan kun je misschien weer een extra biefstukje eten als je goed inzet.
2: Ja.
0: Ja, dit is allemaal te zien in de nieuwe aflevering van NH Sport, die op dit moment al op tv te zien is. Ik zie jou volgens mij daar staan tussen de toeschouwers van de harddraverij. Wat zit er verder nog in?
2: Verder hebben we voetbal vooral. We hebben een portret gemaakt van Mitch Appau. Dat is de voormalige aanvoerder van Telstra. Die nog promoveerde met Telstra naar de Eredivisie. Zo'n anderhalf jaar geleden. Toen ging hij naar een tweede divisionist. Dat is dat hoogste amateurniveau. Maar dit seizoen heeft hij de stap gemaakt naar een vierde klasse. En dat is een beetje de kelder van het amateurvoetbal. Bij SV Marken voetbalt hij tegenwoordig. Dus hem hebben we opgezocht. En verder hebben we een reportage gemaakt bij Koninklijke HFC. De voetbalclub, de amateurclub in Haarlem. Haarlem. En daar is anderhalf jaar lang was dat een soort van bouwput. Want ze waren bezig met een nieuw clubhuis. En dat is afgelopen weekend geopend.
0: Oké, mooi. Allemaal te zien dus in NH Sport. Dat is de hele avond te zien op tv. Elk half uur wordt het herhaald. En dat is ook weer te zien op onze site. Op nhnieuws.nl. Dankjewel, Erik Jan.
1: Vandaag de dag.

0: bij NH. The Tide is High hoorde je straks na het nieuws van 17:30. Dan gaan wij weer het spel spelen. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Ik kan alvast verklappen. Vandaag zoeken we een wat ben ik? En dan kun je een leuke koeltas winnen. En die ga je nog wel eens nodig hebben. Misschien volgend weekend wel, want dan wordt het nog zomers warm. Eerst het nieuws van 17:30 met Lotte. Wat zit daarin, is de grote vraag.
1: Ik praat je zo even bij over de grote brand bij Tata Steel van vanmiddag.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
15: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
16: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Wieringerwaard is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
1: Goedemiddag. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag een grote brand gewoed. De brand brak uit bij een transportband. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij. Aan de telefoon Martin de Vink van de veiligheidsregio. Martin, wat is de situatie nu precies daar?
18: De situatie is dat een boel onder controle is. Rond 5 uur werd de zaak brandmeester gegeven. Inmiddels zijn alle eenheden hier zowat ingepakt en ingerukt.
1: En er kwamen best wel donkere rookwolken bij vrij. Is er nog iets bekend over dat er bepaalde stoffen zijn vrijgekomen?
18: Nee, dat is niet bekend. We kregen telefoontjes vanuit zelfs Schalkwijk in Haarlem over de rook die werd gezien. Voor de zekerheid worden door de adviseur gevaarlijke stoffen nu nog een meting verricht. De verwachting is niet dat daar nog wat uit voortkomt.
1: En is er iets bekend over of er gewonden zijn gevallen?
18: Nee, er is bij de brand voor zover bekend geen slachtoffers betrokken die zelf met de brand te maken hebben.
1: Oké, duidelijk. Dankjewel Martin de Vink van de Veiligheidsregio over de brand bij Tata Steel in IJmuiden vanmiddag. De groep vrouwen die zegt dwangarbeid te hebben verricht in kloosters van de Goede Herder krijgt definitief geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde dat de aanklacht van de vrouwen ruimschoots is verjaard. En aan verslaggever Thijs-Jan van Aalst vertelt wat de kloosters van de Goede Herder precies inhielden.
19: De kloosters van de zusters van de Goede Herder waren bedoeld om meisjes die in een onveilige thuissituatie leefden een veilige plek te bieden, maar bleken in de praktijk vooral een plek te zijn waar ze heel hard te werk werden gesteld. Denk aan schoonmaken, naaien, andere harde werken die 6 dagen per week werden uitgevoerd. En de dames die nu dus een zaak hebben aangespannen vinden dat dat geclassificeerd kan worden als dwangarbeid. En dat vonden 2 hoogleraren die onderzoek deden naar de zaak ook. Maar dat lijkt dus helaas geen effect te hebben gehad op het oordeel nu in het hoger beroep.
1: 2 jaar terug kreeg de groep in de rechtbank ook al te horen dat de zaak verjaard is. Maar daar gingen ze niet mee akkoord en gingen dus in hoger beroep. Nu is in hoger beroep dus geoordeeld dat de zaak ruimschoots verjaard is en ook niet aan de eisen voldoet om de verjaring om te draaien. Een man die terecht staat voor een verkrachting van ruim 20 jaar geleden ontkent dat hij de dader is, bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Een meisje van 16 werd in 2002 in Lisserbroek met veel geweld verkracht. De man kwam in beeld na een DNA-test. Eerder dit jaar werd hij aangehouden. In december is de volgende zitting in de zaak. De vaccinatiegraad in Amsterdam is voor het tweede jaar op rij stabiel. In de stad is het percentage gevaccineerde schoolkinderen en jongeren 10% hoger dan het percentage in Rotterdam en Den Haag, schrijft de verantwoordelijk wethouder in een brief aan de raad. Wel zijn er nog altijd zorgen, want bij baby's en jonge kinderen nam de vaccinatiegraad juist af. Die daling gaat volgens de jeugdgezondheidszorg gepaard met groeiende zorgen van ouders over vaccineren. Uit onderzoek onder Amsterdamse ouders zou blijken dat de oudere generaties vaccinatie vaker als vanzelfsprekend en belangrijk zien dan jongere generaties. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we eens even kijken bij onze eigen weerman Jan Visser, wat die ons kan vertellen over het weer en het mooie weer dat er aan zit te komen. Jan, goedemiddag.
20: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, even dat mooie weer dat er aan zit te komen. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Maar vandaag vond ik het eigenlijk ook al wel een heerlijke dag.
20: Ja, het was vandaag prachtig weer. Veel zon. Af en toe ontstond er wel wat bewolking. En dan ging de zon eventjes weg. Er waren ook van die wolkenstraatjes zichtbaar. Die lopen even weinig met de wind. Maar van die mooie wolkenrollen ook vanmiddag. Maar al met al behoorlijk wat zon. En de temperatuur die kwam uit op zo'n 19 graden. En de wind was matig uit het noordwesten. Bepalend voor het weerbeeld is een hoge drukgebied. Het bevindt zich ter hoogte van Plymouth in het zuidwesten van Engeland. En dat beweegt zich, dat hoge drukgebied, morgen in de richting van ons land. Maar aan de noordflank ervan ligt een warmtefront. En dat front voert weer vochtige lucht naar onze omgeving. Dus vandaag veel zon. Morgen zitten we een groot deel van de dag toch in de bewolking. Misschien dat er ook wat motregen valt. Zal niet veel zijn. En het wordt 19 graden. En de wind is morgen niet sterk. Matig aan de kust. Uit het westen elders weinig wind. En dan woensdag, misschien in de ochtend, als het in de nacht voldoende opklaart, kan er in de vochtige lucht mist ontstaan. Die trekt dan woensdagochtend weer op. Hebben we af en toe zon, wordt het 19 tot 20 graden. Maar later op de middag en in de avond valt er wat regen van een front dat overtrekt. En donderdag komt er dan een volgend hoge drukgebied aan. Dan daalt de temperatuur in eerste instantie. Maar in het weekend zien we de temperatuur weer oplopen, want dan wordt de stroming zuidelijk, met vooral vanaf zondag temperaturen ruim boven de 20 graden.
0: Zo zeg, dan krijgen we een lekker nazomertje, Jan.
20: Dat mag je wel zeggen, ja.
0: We gaan daar heerlijk van genieten. Dankjewel. Blijft dat dan ook nog een tijdje hangen eigenlijk, dat nazomertje?
20: Nou, in ieder geval de laatste dagen van september. En misschien begin oktober ook nog even. Oh. Dus de maandwisseling, zeg maar. Sorry.
0: Ja, ja, ja. Oh, dat is mooi. En ik kreeg ook nog een vraag van een luisteraar. Ik weet niet of je daar nog even tijd voor hebt over de equinox. Kun je daar iets over?
20: Ja, het begin van de herfst, hè, dat is aanstaande. Ja. Dan staat de zon, die komt dan weer boven de evenaar te staan. En die zakt dan weer verder naar het zuiden. En dat is dan officieel het begin van de herfst.
0: Ja, maar de vraag was wanneer die precies valt. Dus want morgen is dat dan dat de zon precies op de evenaar staat. Maar wat is precies de tijd?
20: Ja, dat moet ik even opzoeken. Kan ik wel even snel doen.
0: Oké, dan ga ik je intussen vertellen dat deze luisteraar, Jan, echt een enorme fan is van jou.
20: Ja?
0: Ja, dat zeg ik er dan intussen even bij.
20: Ja, oké, hartstikke goed.
0: Dat is altijd leuk, toch? Om een fan te hebben.
20: Ja, zeker.
0: Maar goed, dus de vraag is eigenlijk, de equinox, de start van de herfst, wanneer is dat precies? Want het is morgen.
20: Dat is woensdag dus.
0: Ja, woensdag.
20: Ja, 23 september. Ik moet even zoeken naar de tijd.
0: Oh, sorry Jan, ik overval je ermee. Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren allemaal moeten coördineren met jou.
20: Ja.
0: Maar ik dacht, ik gooi hem er gewoon even in.
20: Ja,
0: maar,
20: ja, zeker. Oh, hier heb ik hem als het goed is. Oh nee, toch weer niet.
0: Nou, weet je wat Jan, ga jij hem even rustig verder zoeken. Dan ga ik alvast
20: twee
0: even...
20: Hier heb ik hem, 2:06.
0: 2:06?
20: Ja, oh, 02.06. Ja.
0: Oké.
20: Dan begint officieel de herfst.
0: Dat is dan de nacht van dinsdag op woensdag? Of van dinsdag
20: op woensdag? Ja, van dinsdag op woensdag.
0: Ja, oké, goed. Ja. Nou, dat is dan het antwoord voor jou, grote fan. Dank je wel daarvoor. En dan blijft het toch nog even aangenaam lekker weer. En dat is wel heel fijn om zo de herfst in te rollen,
20: toch? Ja, het is natuurlijk... Het kan in deze tijd van het jaar, dat zijn dus de bekende nazomertjes.
0: Ja.
20: Die kunnen ook in oktober nog opduiken. Dus zo vreemd is dat niet, hoor.
0: Nee.
20: Maar wat wel is, als het allemaal doorgaat natuurlijk... Hè, want dat moet ook allemaal nog worden afgewacht... dan zou het volgende week in het binnenland wel 25 plus kunnen worden. En dat is dan wel weer vrij bijzonder voor de tijd van het jaar.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje te warm, toch?
20: Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, we gaan
20: niks
0: afwachten.
20: Niks is meer normaal tegenwoordig.
0: Niks is meer normaal, Jan. Zo is het absoluut ook. Dus we gaan het allemaal afwachten. Ik wens jou intussen een heel fijne avond.
20: Ja, dankjewel. Hè.
0: Dag Jan, hoi hoi.
20: Hoi.
0: En dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Er zijn 7 files, het is niet heel druk. Maar er zijn toch wel een paar knelpunten, die noem ik even. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Amsterdam Sloten en knooppunt Burgerveen, zorgt een file van 10 kilometer na een ongeluk voor bijna een half uur oponthoud. De weg is trouwens wel weer vrij. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp, daar een kwartier vertraging, ook door een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook nog dicht. Problemen ook op de N232, dat is van Amstelveen naar Haarlem, tussen de aansluiting met de A9. Daar staat een file die je 20 minuten vertraging oplevert.

0: Nerds, you're still the same. Je hoorde Bob Seger en de Silver Bullet Band. Ja, het is weer die tijd. Het feestelijk moment is daar dat we met koeltassen en zonnebrillen gaan zwaaien. Want we gaan een spelletje spelen, Irene.
1: De grote prijzenslag.
0: Zo is het.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, wie ben ik, waar ben ik, wat ben ik? Dat is het spel. Je kunt nu alvast een appje sturen als je zegt... ik wil eigenlijk zo wel meedoen. En dan bellen we je misschien wel even. Dus je kan nu alvast appen met het codewoord koeltas. Misschien dat we je dan wel even bellen, dat je mee kan spelen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, weet je wat, ik bel gewoon. En dan kom ik hopelijk in de uitzending. Dat zou zomaar eens even kunnen. En dan kun je namelijk een leuke prijs winnen. Irene, het woord is aan jou.
1: Ja, zal ik hem eens even omhoog houden naar de...
0: Voor de webcam.
1: Voor de webcam.
0: Ja. Leuk.
1: Prachtig. Koeltasje is het.
0: Super.
1: Ik heb van Patricia begrepen dat er zelfs een sixpack in past.
0: Ja, dat is echt zo. Dat hebben we uitgeprobeerd.
1: En als je nou helemaal de blitz wil maken... dan moet je natuurlijk die zonnebril erbij opzetten.
0: Yes. Kijk, en komend weekend wordt het dus gewoon weer zonnig en zomers en warm. En dan wil je die wel hebben. Er wordt al gebeld vanuit Portugal, iemand die in de zon zit. Oh, die staat je goed, Irene.
1: Jawel, hè?
0: Wat een prachtbril.
1: Kijk, jongens, zo mooi. Hè?
0: Ja, maar jou staat Blue. Ook alles, zo is het. Oh. Maar het is wel echt een mooie bril, vind ik. Echt een hele coole bril. Die kun je dus ook winnen als je gelijk bij de eerste hint al het goede antwoord weet te geven. Ik zou zeggen, lieve mensen, ga ons nu bellen. Ga ons appen met het woord koeltas, dan bellen we jou. Of ga ons bellen op het bekende nummer 088-850-51-52. Dan ga ik namelijk...
2: Hint 1.
0: De eerste hint geven. Let even goed op. De hint is als volgt. Sommige mensen kunnen niet zonder mij. Wat ben ik? Heb je hem? Dus sommige mensen kunnen niet zonder mij. Wat ben ik?
1: Oké, een wat. Het is een wat, mensen.
0: Het is dus een wat. Dus je kunt nu bellen 088-850-51-52... als jij denkt te weten wat ik vandaag ben. Sommige mensen kunnen niet zonder mij. Ellie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het dus. Wat denk je? Je moet nu al lachen.
4: Sommige mensen kunnen niet zonder mij.
0: Ja, kan van alles zijn, toch?
4: Zonder een partner.
0: Zonder een partner. Oh, vind ik een hele mooie. Vind ik een hele mooie, maar hij is niet goed.
4: Jammer.
0: Dankjewel. Hey, en Ellie, het goede nieuws is, ik kan gewoon zo weer terugbellen, hè? Als je het bij de volgende hint denkt te weten, bel gewoon terug. 088-850-51-52.
4: Dankjewel.
0: Oké, doeg. Goed, de hint is moeilijk, maar misschien weet Nel Schildpaoor toch het antwoord. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, ik denk een telefoon.
0: Jij denkt een telefoon. Nou, ik moet zeggen, dat zou in mijn geval wel waar kunnen zijn, want die kan ik echt niet meer missen, inderdaad. Maar het is niet goed helaas, Nel.
5: Oké.
0: Hoi. We gaan door met, ik denk dat het Diana is. Goedemiddag, Diana.
6: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
6: Ik denk een computer.
0: Een computer, ja, dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen ook echt niet meer zonder. Het is niet goed, helaas.
6: Hey,
0: dank je. Ja, je kan dus gewoon nog een keer bellen als jij denkt te weten waar we naar op zoek zijn. 088-850-51-52, dat is ons nummer. En ik denk, Irene... Jij weet het ook nog niet wat het is.
1: Nee, volgens mij is het echt tijd voor die tweede hint, hoor.
0: Voor de tweede hint?
1: Ja,
0: moet ik het al gaan doen?
1: Ja, doe maar. Ja,
0: oh,
1: okay.
2: Hint 2.
0: Oké, goed. Nou, tegenwoordig besta ik ook online. Wat ben ik? Dat is de vraag. Aan de telefoon is Jos, volgens mij. Jos, goedemiddag.
7: Ja, maar wat denk je van de radio?
0: De radio? Oh, dat zou heel mooi zijn. Ja, nee, het is niet goed. Jammer.
7: Jammer.
0: Dankjewel, okay. Jos. Hoi, hoi. Goedemiddag. Wie heb ik aan de lijn? Goedemiddag.
8: Met Julia van Dam.
0: Dag, Julia. Vertel het eens. Wat zoek ik vandaag? Wat ben ik?
8: Wij zaten aan een leesbril te denken.
0: Aan een wat?
8: Leesbril.
0: Een leesbril. Oh, dat vind ik ook heel grappig inderdaad. Heel veel mensen kunnen niet zonder mij. Het is niet goed, helaas. Dankjewel.
8: Okay.
0: Ja, jammer. Nou, blijf luisteren, want ik ga zo een derde hint geven. En wie weet je het dan. Je kunt gewoon drie keer meedoen als je dat wil. Het enige is dat de zonnebril dan niet meer eruit gaat. Ik doe nog één, want er bellen nu heel veel mensen tegelijk. Nog eentje en dan ga ik naar hint 3. Goedemiddag, met wie spreek ik?
8: Ben ik het?
0: Ja, jij bent het. Oh, maar wie ben jij?
8: Met Yvonne.
0: Dag Yvonne, goedemiddag.
8: Hallo.
0: Vertel
8: hallo.
0: Het eens, wat denk jij dat we zoeken?
8: Dating sites.
0: Datingsites, ja. Sommige mensen kunnen niet zonder. En ik besta ook online. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen kloppen. Ja. Maar het is fout, helaas.
3: Ah, jammer dan.
0: Jammer. Doeg. Irene, zal ik toch maar doorgaan naar de derde hint?
1: Ja,
0: ik denk
1: maar,
0: wel dat iedereen
1: maar,
0: het dan nu weet.
2: Hint 3.
0: Daar komt hij. Op zaterdag en zondag kun je ook naar mij luisteren op NH Radio. Oeh. Wat is het goede antwoord? Ik ga naar, ik denk Jos. Goedemiddag, Jos.
9: NH helpt.
0: NH helpt. Oh, Jos! Nee, het is de verkeerde. Oh, ja, die. Nou, we gaan nog eventjes door met goedemiddag. Met wie spreek ik?
9: Goedemiddag, met Gerrit.
0: Hé, hey, dag Gerrit, vertel het eens.
9: Ik denk de agenda.
0: Jij denkt de agenda. Ja, dat is helemaal goed. Ja, want kijk, sommige mensen kunnen niet zonder mij. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, een agenda die heb ik gewoon nodig om te overleven. Tegenwoordig besta ik ook online. Dat geldt ook voor agenda's. En op zaterdag en zondag kun je naar mij luisteren op NH Radio. Dat wordt gepresenteerd door Marcel.
9: Ja, en tegenwoordig heb je natuurlijk ook in elk elektronisch apparaat, je PC, je laptop, je tablet,
0: precies,
9: en je mobiele telefoon.
0: Zo is het. Zo is het. Gerrit, gefeliciteerd, jongen. Goed gedaan. En blijf van de lijn, dan noteren we jouw gegevens.
9: Ja, goed. En dat ik de zonnebril niet heb, is natuurlijk niet zo erg, maar die heb ik al via Sjoerd gekregen. Ik vind het leuk dat ik al de koeltas heb.
0: Ja, eindelijk. Eindelijk. Ja. Nou, heel goed gedaan. Gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
10: Vandaag de dag.
2: NH.

0: The Rhythm of the Night. Je hoorde D-Barge hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van de zessen gaan wij op zoek naar een leuk dagplaatje. Dat betekent dat jij zelf eigenlijk gaat bepalen wat wij zo na de klok van 6:30 voor muziek gaan draaien. Maar Irene, jij gaat ons nu alvast vertellen in welke richting wij gaan zoeken voor die dagplaat.
1: Het gaat over slim of misschien wel een klein beetje dom zijn.
2: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou. En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
7: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
8: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
10: Goedenavond. Op het terrein van Tata Steel heeft vanmiddag kort een grote brand gewoed. De brand kwam dikke zwarte rook vrij. Inmiddels is de brand onder controle. De politie heeft een man uit Hoofddorp aangehouden na een eenzijdig ongeluk in Friesland. De auto sloeg over de kop en raakte flink beschadigd. De man zit nog vast. En de vaccinatiegraad bij baby's en jonge kinderen in Amsterdam is afgenomen. En daarom maakt de verantwoordelijk wethouder zich zorgen. De vaccinatiegraad onder jongeren en schoolkinderen ligt relatief wel hoger dan in andere steden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden.

0: Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: dat was me wat. Die ene nacht in december 1963. Je hoorde de Four Seasons hier bij NH. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, we kijken altijd even mee in deze rubriek met onze verslaggevers. Zij zijn onze ogen en oren en maken de meest uiteenlopende verhalen. En zo is bij ons op tv nu het eerste deel te zien van de tv-serie De Geheimen van het Palmhoutwrak. Nou, dat wrak kennen we nog vanwege die 17e-eeuwse jurk, weet je nog, die eruit werd gehaald. Maar er is daarna nog veel meer boven gekomen, waaronder een baardmankruik. Nou, daar ga ik over praten met een van de hoofdpersonen van de serie. En dat is maritieme archeoloog Thijs Koenen. Goedenavond, Thijs.
3: Goedenavond.
0: Ja, leuk om jou weer eens te spreken over dit ja, toch wel intrigerende onderwerp. Dat palmhoutwrak, dat nog altijd voor de kust ligt van Texel, maar steeds meer geheime prijs geeft. Zo is er dus een baardmankruik gevonden met een geheimzinnige inhoud. Maar om te beginnen, wat is dat voor een kruik, een baardmankruik? Hoe ziet hij eruit?
3: Nou, een baardmankruik is eigenlijk een hele algemene kruik voor over het algemeen drinken. En die kruik heet zo omdat er op de hals staat altijd een man met een baard afgebeeld. En daaronder vaak ook iets van een embleem of een stadswapen of een verzonnen stadswapen. Maar er staat eigenlijk altijd een man met een baard staat erop.
0: Oké, en was dat omdat die kruik dan vaak door mannen werd gebruikt en dus mannen met baarden in die tijd?
3: Een hele goede vraag. Volgens mij is het. Als ik heel eerlijk ben, ik weet eigenlijk niet eens waarom hij er een man op staat.
0: Nou, dus, er is nog genoeg te onderzoeken. En van wanneer is deze kruik die uit het palmhoutwrak is gekomen?
3: Nou ja, die dateert ook uit het midden van de 17e eeuw. Dus eigenlijk net als het wrak. En wat ik zei, normaal, ja, daar komt van alles in zitten. Over het algemeen drinken, zoals wijn of bier of andere dranken. Maar er konden ook wel soms medicijnen in worden bewaard.
0: Oh ja. Ja, en in deze kruik zat, begrijp ik, dus nog een vloeistof. Hoe kwam je daarachter eigenlijk?
3: Nou, een van de duikers uit ons team, Arend Vos, was onder water aan het duiken. En die was in het gebied van het achterschip, waar ook de hut van de officier, van de kapitein was. Daar was hij aan het graven. En hij vond daar deze kruik met nog de kurk erin. En die nam hij mee naar boven. En ja, de kurk zat er dus nog in. En ja, je voelde en merkte dat er nog vloeistof in zat. Dus dat was. Door die kruiken zijn er duizenden van gevonden. Ja. Die zijn niet per se bijzonder. Maar dat er nog inhoud in zit met de kurk erop, ja, dat maakt het wel heel bijzonder.
0: Ja, want meestal zijn of de kurken weg en dan zijn ze leeg, of ze zijn misschien wel gebarsten ook.
3: Ja, klopt, inderdaad. Dus ja, vervolgens wilden we natuurlijk weten, ja, wat zit er in die kruik? En ja, in eerste instantie wilden we proberen om dat te achterhalen zonder die kurk er gelijk uit te halen. Want ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat die kurk er nog in zit, vloeistof erin. Dus ja, we wilden eerst kijken, kunnen we zien wat erin zit zonder gelijk die kurk eraf te halen.
0: Hoe doe je dat?
3: Allereerst zijn we met een holle naald door de kurk heen, hebben we de vloeistof die erin zat bemonsterd. En mijn collega's bij het Rijkserfgoedlaboratorium in Amsterdam hebben dat geanalyseerd. Daar kwam eigenlijk niet echt iets bijzonders uit. Water, zeewater. Oh ja. Dus vervolgens hebben we een röntgenfoto daar in het laboratorium gemaakt. En dat was eigenlijk wel heel verrassend, want daar zagen we op de bodem van de kruik een hele sterke reflectie die eigenlijk alleen maar kan komen door een metaal.
0: Oh.
3: En het was niet vloeibaar, het was echt solide. Dus onderin de kruik dachten wij, ja, daar zat iets van een metaal. Nou ja, dat was gelijk een mysterie. Want ja, dan heb je de vraag, ja, waarom zit er een metaal in een kruik?
0: Ja. En hoe is het daarin gekomen?
3: Nou ja, ook dat. Kijk, op zich, je kan metaal smelten en in een kruik gieten. En we weten dat er bijvoorbeeld ook wel eens kwik in die baardmankruiken werd vervoerd. Ook voor medicinale toepassingen.
0: Oh,
3: maar kwik blijft in principe onder water gewoon vloeibaar. Dat blijven ook gewoon van die bolletjes kwik. Dus dus vervolgens zijn we naar Delft gegaan, de TU Delft. Daar is Lammert van Eijk, doet daar onderzoek met een neutronenscanner. En dat is eigenlijk een soort, noem het een opgevoerde röntgenscanner.
0: Ja, ja.
3: Dat je nog beter door het materiaal heen kan gaan en misschien ook zelfs kan achterhalen waar het materiaal uit bestaat. Maar ja, ook dat leverde eigenlijk geen echte nieuwe resultaten op. Geen nieuwe inzichten. In ieder geval niet iets waar we iets mee konden. Dus ja, toen bleef er maar één ding over. Ja, we moeten die kurk eruit gaan halen.
0: Oh.
3: En dat hebben we gedaan. Ook wederom in het Rijkserfgoedlab. En ja, toen werd de verrassing nog groter, want nou, de kurk is uitgehaald en we zagen daar organisch materiaal in de kruik zitten.
0: Ja, dus en, wat wil dat zeggen? Wat voor soort organisch materiaal?
3: Ja, een beetje, het lijkt een beetje kleiig-achtig spul, een beetje vettig. Er zat ook een paraffine-achtige lucht zat eraan.
0: Oh.
3: En dat hebben we ook bemonsterd. En eigenlijk, ja, zij hebben we echt een heel deel eruit gehaald. En het eigenlijk een groot verrassing was, we vonden geen metaal. Helemaal niet.
0: Nee, nee. Ik denk dat ik weet wat het is.
3: Nou.
0: Nou, ik denk dat het is een soort olie voor op je huid, weet je wel. Dus om een soort wellness. Dus dat iemand misschien een maskertje met een beetje klei en een beetje olie erin.
3: Kijk, ja, dat zou zeker kunnen. Want nou ja, vervolgens zagen we in dat materiaal wat erin zat, zaten ook. En ik dacht eerst dat het iets van dennennaalden of dennentakjes waren. Maar dat bleken vogelveertjes te zijn.
0: Oh.
3: Dus er hebben vogelveertjes ingezeten. En dan zou het inderdaad, ja, een crème voor je huid zou natuurlijk kunnen. Ik bedoel, op zee met die zouten en die zeewind krijgt iedereen natuurlijk een ruwe huid. Dus dat zou kunnen.
0: Maar met die vogelveertjes is dat dan misschien weer een beetje onwaarschijnlijk geworden.
3: Ja, inderdaad. Dus, ja, dus dit wordt nu, ja, wederom gaan we dit weer verder analyseren. Kijken of we de samenstelling kunnen achterhalen. En heel misschien zelfs er ook erachter kunnen komen van welke vogel die veertjes zijn geweest of waar die vandaan komt.
0: Ja.
3: En nou ja, dus dat is één vraag. Maar dan vervolgens is eigenlijk voor ons ook nog de vraag van ja, hoe kan het dat we op die röntgen dat het leek alsof er metaal in zat?
0: Ja.
3: Dus ja, we, nou ja, je krijgt één antwoord en vervolgens twee nieuwe vragen.
0: Jullie zijn nog lang niet klaar met het onderzoek naar alles wat er in dat palmhoutwrak zit en zat. Maar zelfs deze ene kruik zorgt alweer voor genoeg vervolgvragen om door te blijven zoeken. Die kruik, dat spul wat erin zit, wordt dus nog onderzocht. Krijgen we dat volgende week te horen in deel 2 van de serie?
3: Nee, helaas was het maar zo'n feest. Nee. In de serie van Robert de Bianchi, die zit echt heel dicht op het onderzoek. Dus eigenlijk wat hij presenteert, ja, daar zit alleen nog niet in dat we weten dat het vogelveertjes zijn die erbij zaten. Maar de rest presenteert hij allemaal wel. Dus nee, dit gaat vrees ik echt nog wel een tijd duren. Want ook, ja, er zijn niet zo heel veel specialisten en onderzoeksfaciliteiten. Dus ja, dit gaat nog wel een tijdje duren, ben ik
0: maar. Oh ja, dus jij moet weer geduld hebben, Thijs. Maar volgens mij moet je dat als maritiem archeoloog sowieso. Hè? Niks is in één klap duidelijk en pas klaar en dan weet je het meteen, toch?
3: Nee, inderdaad. Kijk, en dit schip, ja, dit heeft meer dan 400 jaar op de bodem gelegen, een paar extra maanden voordat we weten dat het is, dat kan er ook nog bij.
0: Zo is het absoluut. Nou, ik vond het in elk geval fascinerend om van jou te horen wat jullie allemaal hebben onderzocht. En dat het nog lang niet voorbij is eigenlijk, die speurtocht. Dank je wel daarvoor.
3: Ja,
0: en een fijne dag. Avond.
3: Ja,
0: ik
3: een fijne avond.
0: Hey. Je hoorde Thijs Koenen en de serie De Geheimen van het Palmhoutwrak. Die zie je bij ons op tv. Iedere vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. En natuurlijk ook op nhnieuws.nl.

0: grote hit heeft ze met Choosin Texas. Niet alleen hier in Nederland trouwens, maar ook in Engeland. Weet ik toevallig, want daar was ik dus net op vakantie. En het nummer kwam ongeveer gemiddeld 10 keer voorbij per dag. Op de Engelse radio. Nou, ik vind het leuk. Dus
1: bleef het nog leuk?
0: Het blijft leuk.
1: Heel goed.
0: Het echt een heerlijk nummer.
1: Mooi. Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Maar we gaan op zoek naar een ander nummertje, want het is tijd voor de dagplaat. Dat betekent dat wij een plaatje gaan zoeken dat een beetje past bij het nieuws van deze dag. En jullie mogen daarover meedenken. En straks na het nieuws van 6:30, dan draaien we één van jullie suggesties. En die draaien we dan ook echt helemaal. Dat is superleuk, dus ga er maar eens goed voor zitten. Waar gaat het over vandaag? Nou, het nieuwe seizoen van De Slimste Mens begint vanavond. Dat vind ik heel erg leuk.
1: Ga je kijken?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Okay.
0: Ja, ik hou ervan. En het wordt gepresenteerd tegenwoordig door Herman van der Zand met Paulien Cornelissen als een soort orakel aan de zijlijn. En dat vind ik ook wel een hele leuke vorm, moet ik zeggen. Daarvoor was natuurlijk Philip Freriks met Maarten van Rossum. Nou, dat had zijn tijd gehad.
1: Dit vond het frisser, hè? Ik vind het frisser.
0: Ja, vind ik ook. Dus ik ben blij. En ik denk dat er ook wel weer hele leuke kandidaten zijn. Die hebben ze ook meestal wel.
1: Nou, we hebben een hele lijst gezien al. Bijvoorbeeld cabaretier Claudia de Breij gaat meedoen.
0: Oh ja.
1: Zangeres Carol Emerald en presentator Kiefer Alouche.
0: Oh ja.
1: Hey, en naar aanleiding van het begin van De Slimste Mens vandaag weer, van het nieuwe seizoen, zijn wij op zoek naar plaatjes over slim of dom zijn. Kan natuurlijk ook, hè?
0: Dat kan zeker. Waar dacht jij aan toen?
1: Lola Young.
0: I'm too clever. I'm too stupid dumb. Ja,
1: dat is mooi goed.
0: En een heel mooi liedje ook.
1: Prachtig.
0: Ja, ik moest denken aan Sam Cooke.
1: Oké.
0: Je hebt niks opgestoken van de lessen op school.
1: Nou, dat gaat ook even door, hè?
0: Ja. Maar één ding weet hij wel. Ja.
1: Ja.
0: Romantiek. Ja, leuk. Kom maar door met jullie plaatjes over slim zijn of dom zijn. Je kunt ze kwijt via 088 850 51 52.

0: wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
7: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
8: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30. In Alkmaar is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
11: Goedenavond. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag een grote brand gewoed. Die ontstond bij een transportband, zou zijn geweest tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dikke zwarte rookwolken waren in de wijde omtrek te zien. Het is nog niet bekend in hoeverre gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Bij de brand raakte niemand gewond. Bij een ongeluk op de N381 in Friesland is een man uit Hoofddorp aangehouden. Het ging om een eenzijdig ongeval. De auto sloeg over de kop en kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen en belediging. Ook bleek dat de man nog een celstraf van ongeveer een half jaar had openstaan. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast. De vaccinatiegraad bij baby's en jonge kinderen in Amsterdam is afgenomen. Daarom maakt de verantwoordelijk wethouder zich zorgen. Volgens de jeugdgezondheidszorg gaat die daling gepaard met groeiende zorgen van ouders over vaccineren. Uit onderzoek onder Amsterdamse ouders zou blijken dat oudere generaties vaccineren vaker als vanzelfsprekend en belangrijk zien dan jongere generaties. Het percentage gevaccineerde schoolkinderen en jongeren ligt in Amsterdam wel relatief hoger dan in Rotterdam en Den Haag. En we blijven even in Amsterdam, want de metro's daar krijgen nieuwe nummers. De nummers 50 tot en met 54 verdwijnen. En daar komen de nummers 1 tot en met 4 voor terug. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen dat beter kunnen begrijpen en onthouden. Ook de lijnkleuren veranderen, zodat ze beter herkenbaar zijn voor slechtzienden en kleurenblinden.
7: Oh, vind ik echt een goed idee. En 1, 2, 3, 4, zoveel. Ik weet ook nooit of ik nou 50 of 52 moet hebben. Ik vind dat heel verwarrend.
11: Ja, dit is wel overzichtelijk.
7: Ja, hè? Maar ja. Ja, aan de andere kant, als je al je hele leven hier met de metro gaat, dan denk je weer, waarom moet het nou veranderen? Want nou ben ik er net aan gewend. Dat ja, is ook wel weer zo.
11: Dat wordt wel even wennen. En er gaan ook 2 metrolijnen samenvoegen. Eind volgend jaar gaat de nieuwe nummering in. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Lotte. Jij gaat gauw weer naar huis. Ik wens je een mooie avond.
11: Dankjewel.
7: En wij gaan luisteren wat voor weer je daarbij krijgt. Dat weet Jan Visser.
12: Vanavond zijn er brede opklaringen. In de nacht komt er geleidelijk meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur daalt in het Gooi naar een graad of 9. Elders temperaturen tot 10, 11 graden. Aan de kust 12 tot 13 graden. En de wind neemt verder af. En waait uit het westen tot noordwesten. Morgen is het tamelijk bewolkt weer en er zou soms wat motregen kunnen vallen. Temperatuur komt in de middag uit op 19 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wellicht ook wel wat zon. En de wind is morgen zwak, veranderlijk aan de kust en zwakke tot matige wind uit het westen.

0: Magic.
1: Je hoorde Queen hier bij NH. En we gaan eens even zoeken naar die ene plaat die wij vandaag de dagplaat mogen noemen.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
1: Ja, een plaatje passend bij het nieuws. En het nieuws is dat vanavond weer een nieuw seizoen begint van De Slimste Mens. Ik ga zeker even kijken. Ik vind het altijd erg leuk. Jij ook?
4: Ja, ja, ik kijk er ook graag naar. Zeker.
1: Ja, toch? We zochten dus eigenlijk plaatjes over slim zijn of dom zijn. Zou jij ooit mee willen doen trouwens?
4: Nee, nooit.
1: Nee, ik ook niet.
4: Oh, vreselijk. Ja. Iedereen ziet dat je eigenlijk geen idee hebt wanneer de slag bij je
1: weet wat de hoofdstad van België is.
4: Antwerpen, toch?
1: Ja. Nee, maar ik klap dicht van dat soort dingen. We hebben volgende week die pubquiz, hè? Dat is
4: ja,
1: ook
4: en jij
1: zoiets.
4: Bent zelfs teamcaptain.
1: Ik ben teamcaptain, ja, zeker.
4: Ben je aan het oefenen?
1: Ja, ik ben aan het oefenen. Okay. Ik kan het ook allemaal wel. Ik weet het allemaal wel. Maar die snelheid, daar gaat het op mis. En ik, oh, ik moet het nu weten. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En ik heb zitten denken om de leden van mijn team... Ja? misschien een cool tasje te geven. Dus mensen die meedoen aan
4: en ik dacht ook, jij gaat gewoon een topteam krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. En dan ga ik ze enorm motiveren. En dan gaan wij gewoon met de hoofdprijs er vandoor. Ik weet niet eens wat de hoofdprijs is.
4: Nee, kun je nagaan.
1: Maar ik vind het nu wel leuk. Hey, en als je nou zit te luisteren en je denkt, wat? Pubquiz? Een pubquiz? Is er een pubquiz?
4: Ja, ja, die is er. Is er, ja.
1: Volgende week woensdag gaat dat gebeuren, de 30e. En daar kun je dus bij zijn als je even via onze website kijkt op nhnieuws.nl. Volgens mij is het dan gewoon /pubquiz. Vind je een aanmeldformulier en dan kun je gewoon meedoen.
4: Nou, en ik zou zeggen, doe het, want Patricia moet winnen. Yay!
1: Ja, joehoe! Goed, nu de dagplaat. Ja, wij gaan gewoon verder, waar we gebleven waren.
4: Want wij hadden Gerrit, die belde en die had ABBA bedacht. And it takes it all.
1: The loser standing small. Ja, want zo'n spel gaat
4: wel een punt, hè?
1: Ook over winnen en verliezen.
4: Ja,
1: zeker. We kregen ook veel verzoekjes voor drukwerk van onder andere Lucia en Mariska. Oh,
5: ik heb weer dom gedaan. Wat doe ik mezelf aan?
4: Oh, die is wel leuk. Ik ken hem helemaal niet, deze. Jij
1: niet?
4: Vast zeker.
1: Nooit.
4: Ik doe gewoon nooit.
1: Toch? Ik ken hem wel hoor. Okay. Goed, we gaan verder met
4: Marjolein, met de Beatles.
1: Ja.
4: Oh, dit is zo mooi, jongen.
1: Ik ga het kippenvel van dat liedje.
4: Ja, hè?
1: Ja, zo indrukwekkend. Marja kwam met een hele andere categorie muziek. Run DMC.
4: Yeah, man.
1: Ik zie Marja dan wel een beetje met zo'n zonnebril, zo'n NH-zonnebril, zo uit het raam hangend van haar auto. Zo.
4: Oh ja, inderdaad.
1: Lekker cool. Ah, lekker nummertje hoor, Marja.
4: Anja had ook iets heel moois uitgekozen van Robbie Williams en Nicole Kidman.
1: Eigenlijk dat die twee meer muziek samen moeten maken. Dat is toch fantastisch.
4: Nou, toen ik net aan het luisteren was, dacht ik bijna... zijn het nou Frank en...
1: Frank en Nancy, ja.
4: Het klinkt zo ontzettend goed, dit.
1: Ja, prachtig. Leuk, Floris die kwam nog met Shania Twain. Don't be stupid, you know I love you. Ja. Ook enig. Maar goed, er kan maar één vandaag de dagplaat zijn. En dat is een nummer waar Martijn, Evelien en Fieke voor hebben gekozen. Zij wilden graag Herman Brood horen. En dat vind ik ook wel een hele goeie. Never be clever.
3: Dagplaat.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia hoorde je. Ik vind het tijd om eens even te gaan terugkijken op deze dag, want het was maandag 21 september. Ik zeg het was. De avond is namelijk begonnen en de dag is dus voorbij.
1: Helemaal.
0: Zo is het, hè.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het was de dag dat het in de ontbijttafel ging over hondenjaren. Pieter vindt het nogal overdreven om de leeftijd van je hond in mensenjaren om te rekenen.
3: Echt gemeen.
0: Kleine honden leven langer.
4: Hele kleine.
3: Jij hebt echt een heel klein hond.
4: Steeds kleiner wordt ook.
3: Ja, dat is ongeveer een pak melk zo groot is die.
4: 2,5 kilo is hij.
3: Echt?
4: Ja, ik weet even niet hoeveel dat een honderd kilo's is.
0: 100 kilo's. Ik snap er niks meer van.
1: Ik snap ook niks, maar een hond als een pak melk?
0: Ja, nou, ik zou niet weten hoeveel pakken melk mijn hond is, maar best wel veel. Ja, ja, ik denk het ook. Ja, mijn hond was dus net jarig. Hoeveel dat in mensenjaren is, weet ik niet eens. Hij is gewoon 4 geworden. Zij is gewoon 4 geworden.
1: Zij is gewoon een hondje van 4.
0: Een hondje van 4. Een jong volwassen hond.
1: Is het al je puberteit?
0: Ja, heeft ze al 3 keer gehad. Oh. Dat komt steeds terug. Girl. Nou, het is een schatje. Hey, het was ook de dag dat June na een week weer haar eigen June tot 2 presenteerde. Het was wel weer even wennen bij het noemen van het telefoonnummer.
5: 088-870.
4: God, je bent een week weg geweest. 78.
5: 088-850.
4: Ja.
5: 51. 52.
4: Ja, waar haal je die 70
5: moeilijk,
4: nou vandaan?
5: Ja, weet ik ook niet.
0: Ja, ze was in Spanje geweest. Hè. Ze was zeg maar het netnummer.
5: Ja, precies.
0: Grappig. Ja, bij ons hoorde je dat je een hoop dingen prima alleen kan doen. Influencer Julia Koopman die schreef er zelfs een heel boek over. Dat heet Solonese. Dus niet Polonese, maar Solonese. Maar ze vertelde wel dat niet alles geschikt is als solo uitje.
6: Zo ben ik op een gegeven moment ook bruidsjurk gaan passen. Ja, ik weet niet, dat was een beetje... Ik had echt even dat helemaal in mijn hoofd. Van, ik ga niet wachten op een aanzoek. Ik, en toen stond ik daar met een bruidsjurk aan. Toen dacht ik echt, die vond ik me eigenlijk... Ik vond het helemaal niet leuk om dat alleen te doen.
0: Nee, maar dat vind ik ook... Kijk, een bruidsjurk passen...
1: Ik vind haar zo dapper, echt waar. Hulde.
0: Ik vind haar ook enorm dapper. Maar als er en geen bruidegom is... en dan ook geen gezellige vriendinnen... om dan met zo'n bruidsjurk te staan... dan word je toch een beetje depri, denk ik. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Maar ik vond het verder wel een heel mooi pleidooi... ook van jou en van haar en van een aantal luisteraars... om vooral toch dingen in je eentje te ondernemen. Want dat kan prima.
1: Tuurlijk.
0: En niemand kijkt je gek aan. Goed, morgen dan is er weer een dag, natuurlijk. En dan gaat onze Sjoerd brommers kieken bij Cor Grotehuis. Die heeft een bromfietsmuseum in Berkhout.

0: Patricia. Je weet dat ik niet uit de provincie kom, maar volgens mij was dit accent toch niet echt uit de Noordkop.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Het is Brommerskieken, toch?
1: Brommerskieken is meer iets van Overijssel. No, bij Hengelo. Oh,
0: dat zeggen ze hier
1: Enschede. Nou, we gaan het morgenochtend horen, want Sjoerd die is dan bij Cor in Berkhout. Want die gaat zijn brommers wegdoen. En waarom, dat wil je natuurlijk weten. Ja, dat horen we dus morgenochtend vroeg.
0: Leuk.
1: Tot die tijd nog heel veel lekkere muziek hier bij NH. Dus ik zou zeggen, hou die radio sowieso hoe dan ook aan. En wij zijn er morgen weer om een uurtje of vier.
0: Fijne avond.
1: Met vandaag de dag. En we wensen jullie een heel fijne avond. Maar inderdaad, lekker die radio aanhouden. Hè? Want er komt nog van alles aan. James Blunt ga je nog horen. De Clean Bandit.

0: luistert naar NH.
1: NH.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport.

0: achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Het is 8:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt door

0: kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mensen. Die heel veel verwacht. Krijg je wel een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
1: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn

0: floor at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnett en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
8: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
7: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in.

Dinsdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone off

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twiske.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Hoe was het op kantoor?
2: Nou, de...
3: Ben jij op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Kennen ze je nog daar?
2: Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: Die gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: de...
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit,
1: kunt het
2: nooit. Nooit. Nee.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.